0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: BNR Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik er nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalf week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Let's go. Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4 op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo jongens, het is alweer woensdag. Kijk, goedemorgen, 6:02. Ontzettend benieuwd wie er wakker is, dus laat het even weten via de app. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laten we wel even beginnen nog met een verkeersmededeling, want de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen, daar staat nu al 4 kilometer en 10 minuten extra. Verder hoop ik dat je helemaal klaar bent voor de woensdag. Voor heel veel mensen is het echt de ene laatste dag voordat voor velen de vakantie gaat beginnen. Sterker nog, alle kinderen die moeten vandaag nog een dagje naar school. Morgen nog een soort van uitzwaaidag. En dan hebben ze lekker 6 weken vrij. En wij zijn ook helemaal er klaar voor om lekker de week doormidden te breken. Dus doe vooral met ons mee tussen 6 en 10.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen.
5: Jordi Graat.

0: Het is Alexis Jordan en Happiness.
1: Keigoedemorgen.
0: Keigoedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag woensdag de 8e van juli. Vandaag start de dag nog wel met veel bewolking, maar uiteindelijk komt de zon tevoorschijn en wordt het vandaag een prima dag met ongeveer 25 graden.
2: Ja, waar is iedereen? Of ben ik nu gewoon te snel gewend aan gisteren?
0: Wat bedoel je?
2: Ja, gisteren hadden we, toen we begonnen, al publiek.
0: Oh, zo, ja, nee, inderdaad. Ja, god, gisteren zaten op dit tijdstip. Nou, het was 6 uur, toen was alles, waren ze de laatste kabels aan elkaar aan het knopen. Maar toen vanaf iets na 7, hè, volgens mij toen de burgemeester er eenmaal zat, toen zaten de eerste tafeltjes al vol, hoor.
2: Met, ja, en dat is tot 's avonds niet meer gestopt ook.
0: Dus dat was top. Ja, nee, we moeten nou gewoon weer in de studio.
2: Even afkikken hier in de studio.
0: Is
2: ja, nou ja, gisteren dus de dag van de zachtgeven was top. En vandaag is dan de Tour de France etappe 5. Het is de dag van de computerspelletjes en ook de dag van het weer kind voelen.
0: Ah, kijk. Onder andere jarig vandaag. Kevin Bacon, dat is een acteur, 68. Virgil van Dijk, 35. En deze dame van miljoenenjacht. Linda de Mol, 62.
2: Ja. En nog steeds die trap af elke week.
0: En nog steeds die trap af.
2: Ja.

0: En wat mij betreft, en meen ik echt, een van de allerleukste programma's waar je gewoon vanaf de bank mee zit te roepen, meedoen. Maar ik ga
1: stop
0: er dus,
1: nou!
0: Ik ga er dus echt op zondagavond
1: nou.
0: Ja, voor zitten. Ik vind dat zo belangrijk, dan denk ik, ga nou stoppen. En dan zeggen ze bij mij thuis, zeggen ze, nee, ja, ik had er wel nog één of
1: nog
0: twee.
1: Eentje.
0: Want ja. De 1 miljoen zit er nog in. Dan zeg ik, ja, en dan de volgende koffer is koffer 17, daar zit die 1 miljoen in. Nee, dat is koffer 5. Nou, zo zit je lekker 2 uur te bakkeleien met elkaar.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, maar goed. Dat zijn alle jaren vandaag. Van harte proficiat. Verder in het nieuws, René.
2: Ja, goedemorgen. Amerika die heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger spreekt van een reeks krachtige aanvallen. Na afloop meldde het leger dat er in totaal 80 doelen zijn geraakt. Amerika wilde Iran vergelden voor aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. In een kelderbox van een flat aan de Bramslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden, waaronder een 29-jarige eigenaar van de box. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Niemand raakte hierbij gewond. Emma Kate Willman, een jonge Amerikaanse vrouw die graag over haarstijlen praat op social media, werd de afgelopen dagen overspoeld met berichten. Een filmpje over invlechten haalde 350.000 likes en 10.000 reacties. Nou, dat had niet met de uitlegvideo te maken, maar met een opvallende gelijkenis met de Noorse stervoetballer Erling Haaland. Ze heeft er inmiddels zelf ook op gereageerd, want ze moest er wel om lachen.
1: Ja. Ja, eerlijk, ze lijkt ook wel.
0: Ja? Is
1: het, Ja. Nee, twee druppels water is overdreven, maar
2: ze lijken wel op elkaar.
0: Op een afstandje zou je zeggen, het zou wel eens
1: kunnen zijn.
0: Ja. Ja, ik liep gisteren daar door Gemert een parkeer. Moest ik even iets uit mijn auto halen. Ik kom terug en toen zeiden ze, potverdorie, Brad Pitt in Gemert. Maar ja, goed.
1: Oh, dan mocht je willen.
0: Kijk, goeie woord.

0: En oelala.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Hier in de studio is het altijd verdeeld. Niet alleen qua wat we drinken, maar ook gewoon met muziek en zo. Want we hebben koffie en we hebben thee. Hier komt altijd van alles voorbij. Dus wij doen ook op dit moment al een aantal weken doen wij een poging om een ijskoffieapparaat hier te krijgen met deze warme dagen. Dat loopt nog, dat proces. Dus zodra we daar meer nieuws over hebben, hoor jij het ook hier. Maar we gaan wel daar naar twee liedjes. En we laten ze uitgebreid aan je horen. Denk er dan even over na. En stuur dan uiteindelijk jouw keuze naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan hopen we dat zometeen jouw favoriet voorbij gaat komen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie vandaag de Mavericks en Back Your Arms Again.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Sineke, ik ben verliefd. Shalali, shalala. Het zijn twee totaal verschillende liedjes, maar daardoor des te leuker om jou te laten stemmen. Waar ga je voor deze ochtend? De koffie is de Mavericks, Back in Your Arms Again. En thee, dan kom je uit bij Sineke met Ik ben verliefd. Denk er even over na, laat het dan weten door een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En hoef je alleen maar koffie of thee te sturen. Kunnen wij daarna alle stemmen gaan tellen en dan komt dat echt helemaal in orde. We gaan naar ABBA. Het is altijd een goed idee voor ABBA.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Het is Owl City en Firefly.
2: Wil jij koffie?
1: Bij koffie vandaag de Mavericks back in your arms again.
3: Of toch liever een bakje thee?
1: Kom jij bij Cinecap? Shalali, shalala. Ja, dat zijn de liedjes voor koffie en thee voor vandaag. Denk erover na, we gaan over een minuut of drie de stembussen sluiten. Dus als je nog iets wil, dan zou ik zeggen, laat het vooral even weten via 06-573-28203. Dus je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Ga je voor de Mavericks, kom je bij koffie uit. Zeg je nee, doe maar Sineke, dan zit je goed bij thee.

0: Het is tijd voor het Omroep-Brabant verkeer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Morgen, Jordi. Er staan twee files in Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Afrikerk Driel is de vertraging 5 minuten. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 10 minuten oponthoud door werkzaamheden.
2: Omroep-Brabant.
0: Vandaag start met veel bewolking. In de loop van de dag komt gelukkig de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag ongeveer 25 graden. Maar vanaf donderdag, morgen dus, gaan we naar het zonnige zomerweer. 27 tot 31 graden voor de komende dagen en in het weekend. Straks koelt het dan af naar een graadje of 17. En het blijft gelukkig alle dagen droog voorlopig. Wij gaan naar het nieuws. Dit krijg je van René.
3: Boa's mogen in Tilburg nu nog een hoofddoek, een keppeltje of een kruisje dragen bij hun uniform. Maar als het aan de VVD ligt, komt daar landelijk een einde aan. De partij wil religieuze uitingen bij boa's verbieden. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen. In de Tweede Kamer lijkt de meerderheid voor strengere regels, maar een verbod moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. De carnavalsoptocht in Schaik lijkt gered. Een loods waar 1/3 van alle praalwagens wordt gebouwd, wordt voorlopig toch niet gesloopt. De sloop is uitgesteld omdat de bouw van een tijdelijke woning op die plek vertraging oploopt. De carnavalstichting is opgelucht, maar zoekt nog wel geld voor een nieuwe vaste loods. Windpark Kreeklaksluizen op de grens van Brabant en Zeeland gaat een vogeldetectiesysteem plaatsen. Dat moet voorkomen dat opnieuw zeearenden tegen windmolens aanvliegen, hoort boswachter Erik de Jonge.
4: En dat is een hele spannende periode, want dan zitten ze op vliegles. Hè, dan zijn ze aan het oefenen, dan zijn ze nog niet zo handig in vliegen. Dus dat is de meest gevaarlijke periode dat ze tegen de molen aan kunnen vliegen. Dus ik hield me hard vast. Nou ja, en gelukkig kan het hier nu in ieder geval niet misgaan.
3: Sinds maandag mogen 20 van de 31 turbines 3 maanden lang overdag niet draaien, totdat er een speciale vogeldetectiesysteem is gekomen.
4: In Nederland zijn we toch iets meer op de centen. Als het niet moet, dan doen we het niet. Nou ja, hier komen ze nu op een hele vervelende manier achter dat die beslissing ook heel veel geld kan kosten. Dus ik zou zeggen, voortaan bijvoorbeeld doen.
3: Het systeem kan grote vogels op afstand herkennen en windmolens tijdelijk stilzetten. Zwitserland staat voor het eerst sinds 1954 in de kwartfinale van het WK voetbal. De Zwitsers wonnen vannacht na strafschoppen van Colombia.
5: Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026. Zwitserland mag gaan spelen tegen Argentinië in Kansas City.
3: De andere kwartfinales zijn Marokko tegen Frankrijk, België tegen Spanje en Noorwegen tegen Engeland. Ja, gisteren was het de dag van de zachte G. En heren, hoe was het in Gemert?
6: Ja, goed.
0: Heel leuk.
6: Ja, was top.
0: Ja, echt weinig een fantastische dag. We hebben genoten met z'n
6: allen. Ik heb om 7:15 een biertje weggehakt.
0: Ja.
6: Toen
0: en dat is een hele ordinaire middag geworden.
6: Ja, precies.
3: Ja, het zag er fantastisch uit. Nou, we vierden het Brabanderschap en ons dialect natuurlijk. Maar ja, wat vinden Brabanders nou hun favoriete woord met een zachte G?
7: Gezellig.
8: Geweldig.
9: Mango.
10: Gemoedelijk.
11: Gemmer.
10: Godverdomme.
9: Geluk.
12: God onder u.
13: Gezellig.
14: Skeverigheid.
15: Gezelligheid.
9: Gewoon.
10: Gezellig en gemoedelijk.
13: Godsamme.
10: Genoten.
14: Gemert.
9: Goeiendag.
15: Kruidmuntend.
3: Nou ja, ja. Er zaten nog twee tussen, die herkennen we. Dus jij zei volgens mij, wat zei je ook?
0: Genoten.
3: Even? Genoten.
0: Maar dat hadden we ook. Ja.
6: Moeten we nog even vertellen wat er daarvoor gebeurde?
3: Nou?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
6: Ja, waarom niet?
0: Nee, ben je gek.
6: Nelleke die vroeg dus aan Jordi. Wat is jouw favoriete woord dat we beginnen met een zachte G? En toen was eigenlijk het eerste antwoord dat het filmpje niet heeft gehaald van Jordi. Ons mam. En toen zei Nelleke, die filmpjes opneemt, dat is niet met een G.
0: Ja, het was een lange dag. Goed, kijk, goedemorgen. We gaan zo even stemmen tellen voor koffie of voor thee. Eerst naar London Beat hier in een kei goedemorgen.

0: Ja, ik zit wel eens te denken, als je ooit eens een keer zegt van nou, laten we eens een keer wat hits van Coldplay achter elkaar draaien. Dan kun je om 6 uur de eerste plaat van Coldplay instarten en dan kun je door tot 1 uurtje of 12, denk ik. Want oh, dit was er ook weer eentje. Talk op Omroep-Brabant.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, we gaan weer voor koffie of thee. Deze keer hadden we toch echt wel twee hele aparte liedjes. Of twee aparte liedjes. We hadden wel even twee liedjes die je misschien niet heel vaak voorbij hoort komen op Omroep-Brabant. Ze worden wel eens aangevraagd in het ratje. Of ze hebben af en toe ooit nog wel eens wat andere gekke dingen. Maar het waren niet een beetje de standaard liedjes die je vaak voorbij hoort komen. En dat maakt het natuurlijk best wel spannend op een of andere manier. Het was één groot feest wat dat betreft. Maar langzaamaan, in de tweede ronde dat ik de fragmentjes liet horen, werd er toch één plaat over de streep getrokken. En dat was deze. De Mavericks. Dankjewel voor het stemmen.

0: Bandit, Anne-Marie, David Guetta, allemaal bij elkaar. En Cry Baby, hier in een kei goeiemorgen. 10 minuten voor 7 alweer. Wij hebben natuurlijk straks hebben wij gewoon weer een berichtje van The One and Only.
1: René.
0: En wij gaan natuurlijk dadelijk aan jou vragen ja, wat de titel is van een van die berichtjes. En wij mogen gaan raden. Nou moet ik zeggen, gisteren hadden we natuurlijk de dag van de zachte G. Maandag gingen we hopeloos. Nee, wel het
2: trouwens. Ik heb een half puntje gehad.
0: Ja, dat ging over een penisvergroting. Dus daar zaten we goed. Nu is de volgende vraag. Wat is de titel van een berichtje? En ja, hopelijk gaan wij het goed raden.
3: Nou, misschien is die wel te doen vandaag. Hier komt hij, de titel. Hierdoor kon een vlucht niet vertrekken.
0: Hierdoor kon een vlucht niet vertrekken.
2: Ja. Ja.
0: Ik denk, zal wel te maken hebben met dat er uiteindelijk dat ze erachter kwamen dat er geen piloot was.
2: Oh ja.
0: Weet je, dat ze helemaal klaar stonden en dat uiteindelijk bleek dat er helemaal geen piloot beschikbaar was. Dat iedereen in het vliegtuig zat.
2: Ik denk dat mensen zich weer hebben misdragen. We horen vaker van dat soort berichtjes.
0: Nee,
2: gaan er mensen nog voordat er is opgestegen even met z'n tweeën naar de wc? Of er zitten alweer mensen met eten of drinken te gooien voordat er is opgestegen? Of
0: dronken, agressiviteit.
2: Ja. Maar een reiziger heeft zich misdragen.
3: Oké, nou schrijf ik die op alle twee.
0: Het zou wel lekker zijn
2: als we
0: deze week even een paar goede punten scoren. Mocht je nou zelf een idee hebben als je aan het luisteren bent en denkt, nou, dit is allemaal leuk en aardig wat jullie proberen te raden, maar ik weet gewoon wat het is, dan laat het vooral weten. Ook als je mag ook mee raden, hè, uiteraard. Als
2: ja, zeker.
0: Laat even weten via de app 06-573-28203. En deze wil ik opdragen aan iedereen die vanochtend met het verkeerde been uit bed is gestapt.
2: Oh, zouden daar dan veel zijn, denk je?
0: Zeker.
2: Oh, dat zou vervelend zijn voor ze.
0: Ja, sterker nog, ik kan wel een paar namen noemen van collega's. Waarvan ik met enige angst en beven hoop hoe ze hier binnen stappen.
2: Ja, Hubert was gisteren vrolijk. Dus ja, je weet maar niet voor vandaag, hè?
0: Grapje, Hubert.
2: Ja, natuurlijk.
0: Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmateriaal. Betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
5: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zover niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
7: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
5: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hartelijk dank. 7:02. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemorgen. Waar staan de files?
9: Dag Jordi. Ja, er staat ongeveer 50 kilometer file in Brabant. De langste files die vind je op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Een kwartier op onthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem. Een kwartier. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg zat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel is de extra reistijd 20 minuten.
8: Dankjewel. Je zal misschien niet geloven, maar het is op dit moment, zeg maar, deze periode is een hele goede periode om wat aan de tuin te gaan doen. Ik kan mij niet voorstellen misschien met die temperaturen, maar zometeen onze vriend van de show, onze tuinman, die daar meer tekst en uitleg over gaat geven.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
18: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
19: SVK Benelux.
18: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
20: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
21: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
22: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
23: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
24: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: een van die iconische liedjes van Michael Jackson, Beat It.
1: Keigoedemorgen.
0: Ja, keigoedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag woensdag 8 juli. Vandaag start de dag met veel bewolking, maar in de loop van de dag komt gelukkig de zon steeds vaker tevoorschijn. Tot ongeveer een graadje of 25.
2: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1889 komt de eerste Wall Street Journal op de markt. In 2023 de eerste transgendervrouw wordt Miss Nederland. Dat is Ricky Collet. En in 2007 Federer. Ja. Die wint voor de vijfde keer op rij Wimbledon.
0: Kijk. Vandaag is het de dag van de wiskunde. Het is ook van de dag van de popsicle-ijsjes.
2: Ja.
0: Ik ken heel die ijsjes.
2: Ja,
0: niet.
2: Dat zijn. Als je, die koop je zeg maar nog niet bevroren.
0: Oh.
2: Zijn die staafjes, weet je wel?
0: Ja, oh,
2: ja dat zijn
0: dat
2: die staafjes.
0: Zijn die.
2: Daar kun je zeg maar alle smaak uitzuigen.
0: Ja,
2: en dan hou je een staafje ijs over.
0: Ah,
2: ja, die.
0: Kijk. Ja. Ja. En het is vandaag Wereldonthullingdag. Nou, René, vertel eens.
2: Ja, heb je nog een onthulling?
0: Heb je een onthulling waar wij allemaal snel van
3: achter? Ik heb meerdere onthullingen, maar dat is eigenlijk het nieuws.
0: Oh, kijk, ja, dan gaan we snel naar het nieuws, René. Ja,
3: dan gaan we naar de eerste onthulling. De achtste finales van de WK die zijn gespeeld. Argentinië en Zwitserland waren de laatste landen die zich plaatsten voor de kwartfinales, die donderdagavond weer van start gaan. En één ding valt op bij de 8 overgebleven landen. 6 van de 8 komen uit Europa. Vogelhandel Basement Bird Zuid-Oosterwijk moet dicht naar een controle van de gemeente. Volgens het bestemmingsplan mogen op die locatie maar 25 vogels worden gehouden. En dat is voor het bedrijf niet haalbaar. De handelaar kwam al eerder in opspraak door vermoedens van illegale vogelhandel. En dan over de tease van net.
0: Ja.
3: Ja.
2: Oh, nul. Jij zei het vliegtuig mag niet vertrekken. Ik dacht mensen hadden zich mee gedragen. Wat dacht jij ook alweer, Jordi?
0: Ja, geen piloot.
2: Oh ja.

0: geen piloot, ja.
1: Ja, het waren eigenlijk hele goede gokken, maar het heeft hiermee te maken. Brute pech voor vakantiegangers die met een Ryanair-vlucht naar Milaan vlogen van Alicante. Het vertrek moest 3 uur uitgesteld worden vanwege een plotselinge mugginvasie. Ja, honderden ongenodigde gasten drongen het toestel binnen langs de vliegtuigdeur, waardoor die minutenlang open bleef staan bij het boarden.
2: Ja, ik zou er wel ook niet willen vliegen met honderden muggen in de cabine.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Dan word je helemaal lijp,
0: inderdaad. Voordat dat allemaal weg is, want dat is natuurlijk het gezeik. Want dan moet je natuurlijk echt... En het vliegtuig moet leeg. Dan moet er volgens mij denk ik weer een of andere spray moet er doorheen. Dat al die muggen dood neervallen.
2: Een bestrijder zal erin moeten of zo.
0: Nou, voordat, dan mag dat niet zomaar vrijgeven worden. Want er zijn natuurlijk giftige dampen. Dat moet dan ook weer. Dus die kist die staat voorlopig wel een week weer aan de grond.
2: Dat zou zomaar kunnen,
0: en dan moet er weer een ander vliegtuig komen. Want dan moeten ze daar weer mee. Ik ben blij dat het in ieder geval niet bij mij was laatst. Want dan had ik toch echt een hoop gezeik gehad, denk ik.
2: Ja?
0: Want, ja, jawel. Want als wij op een gegeven moment weer op vakantie willen, dan gaan we op vakantie.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Dus, ja, dat is wel waar.
0: Maar geen punten. Nou, dankjewel René. Hartstikke fijn.
2: Leuk dat je er weer bent op woensdag.
0: Echt super. Ja.
3: Het is weer zeven. Een kei goeiemorgen.
0: Kei goedemorgen.
3: In bed of aan het stuur. Je bent nog niet te laat.
0: Zometeen even kletsen over de tuin. Het

0: Stevie Wonder en Sir Duke in een kei. Goedemorgen, 8:10. Van harte welkom. Ja, we bellen regelmatig even met onze vriend van de show en tuinman Bart Rovers. Want die weet precies wat we moeten doen om onze tuin, in dit geval tijdens hartje zomer, helemaal in orde te maken. Ja, en geloof mij, dat is volgens mij best nog wel meer dan we denken. Bart, kei, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, zijn dit echt een beetje de niet alleen qua temperaturen de tropendagen, maar ook dat er flink in de tuin gewerkt moet worden?
1: Ja, het gaat altijd door. Een beetje om de warmte heen natuurlijk, maar er zitten volop in het snoeiproces.
0: Ja, daar waren heel veel mensen verbaasd over, dat het zo laat allemaal gesnoeid moet worden. Maar hoe komt dat?
1: Rond 21 juni is de langste dag. En dan zijn er best veel dingen die je misschien maar één keer hoeft te snoeien.
0: Ja, dus dan doe je dat zo laat mogelijk.
1: Dat scheelt de ronde. Ja, dat klopt.
0: Want stel voor, je zou dat wel bij wijze van half juni hebben gedaan, dan kan het zijn dat je eind juli weer een keer de heggen schaar.
1: Ja, september, oktober ergens. Dan nog de laatste ronde dat je nog net de puntjes eraf pakt. Mm-hmm. En rond de 21ste dan heb je in ieder geval wellicht het grootste kans dat het één keer gedaan hoeft te worden.
0: Ja, nou is natuurlijk, we gaan weer naar 30 graden. Moeten we dan extra veel water geven aan die planten?
1: Het is wel wat meer als je normaal gewend bent. Kijk, als je zelf dorst hebt, drink je ook. En dat is bij de plant natuurlijk niet anders.
0: Nee, maar zijn er, ik bedoel, ook planten die juist heel goed tegen die hitte kunnen? Die een beetje nodig hebben en het verder wel
1: regen. Er zijn meer dan voldoende planten die daar die wat makkelijker tegen droogte kunnen. Die daar wat meer resistent op tegen zijn.
0: Mm-hmm. Ik vroeg me wel een beetje af, wat zijn nou de meest gemaakte fouten in de zomer?
1: Wat mensen snoeien in de volle zon.
0: Snoeien in de volle zon?
1: In ieder geval bij hele warme dagen, snoeien in de warme zon.
2: En waarom mag dat niet dan?
0: Zo?
1: Dan krijg je bruine puntjes in, dan verbrandt het blad. Eigenlijk de wondjes die gemaakt zijn, die branden door.
0: Ja.
2: Oh, daar heb ik inderdaad nog nooit over nagedacht.
0: Nee.
2: En wat gebeurt er dan daarna? Groeit hij dan weer aan of is die plant dan voor eeuwig dood?
1: Nee, hij herstelt wel, maar je krijgt een lelijk snoeibeeld. Kan een lelijk snoeibeeld krijgen.
0: Ja.
2: En wat moet je dan doen? S'avonds laat?
0: Ja.
1: Liefst niet in de volle zon. Bij hele warme dagen liefst even wachten. Dat gaat natuurlijk niet altijd. Dus vooral de echte warme dagen. Dus alles boven de 35 graden. 40 in ieder geval. Dat is dat vorige week. Dan ligt bij ons een snoeien helemaal stil. Dan doen we eigenlijk helemaal niet zoveel meer in de tuin snoeien.
0: Ja, het heeft niet zoveel zin om met factor 50 de planten.
1: Nee.
0: Nee, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Nee, dat is echt. Maar ik merkte wel, Bart, dat de afgelopen keer dat het zo warm was. En dan komt dan even een buitje, jongen. Dan lijkt het net, een paar uur later lijkt het net of alles in één keer nog groener is. Hoe komt dat? Dat zo snel gaat? Is dat dan echt gewoon door het warme weer? Of hebben die planten dan eindelijk weer een beetje vocht, waardoor ze als een gek gaan groeien bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is eigenlijk heel groeizaam weer. De bodemtemperatuur is heel lekker warm. Dus ze hebben eigenlijk een heel goed warm, lekker warm begin.
0: Ja.
1: En dan is het water. Dan brult alles omhoog, zal ik maar zeggen.
0: Ja, echt.
1: Ook het onkruid. Dus
0: dat klopt.
1: Dat is de keerzijde.
0: Oh, daar word je toch zo doodziek van. Echt waar.
1: Ja.
0: Maar goed. Heel veel mensen gaan op vakantie. Wat kunnen die mensen nog doen voordat ze de deur achter zich dicht trekken voor een paar weken jachtjumeer op de camping in Frankrijk?
1: Mits er een sproeicomputer is, een sproeicomputer goed instellen, dat het in ieder geval niet verdroogt. Mm-hmm. Alles gewoon netjes bijwerken, even nog een extra bemestingsronde tussendoor.
0: Nog iets afdekken of zo? Of binnenzetten?
1: Nee, hoeft in principe niet. Ja, nee met het warme weer hoeft dat eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Er kan eigenlijk niks kapot vriezen net in de winter.
0: Nee.
1: Dus in principe eigenlijk zorgen dat je alles netjes boorhoudt, dat op zijn tijd water heeft, op zijn tijd een keer toch de voedingsstoffen weer in orde zijn. En dan kun je eigenlijk met een gerust hart op vakantie. Hopen niet te veel regen, dat in ieder geval het onkruid ook niet meteen in de molen komt. Want daar kun je natuurlijk niks aan doen.
0: Nou ja, precies. Dan kom je terug na 3 weken.
2: Oh, en dan staat het tot aan de knieën.
0: En dan denk je, woon ik weer in een weiland.
2: Oh.
0: Ja. Nou, daar zijn wij in ieder geval weer bijgepraat, Bart. Mag ik jou keihard bedanken en maak er een mooie zomer van, hè?
1: Komt goed, jullie ook van hetzelfde.
0: Onze eigen tuinman en vriend van de show, Bart Rovers. Dus gewoon goed opletten. Komt alles goed met het tuintje. Yes,

0: dat zullen we nog wel vaker gaan horen de komende dagen met die heerlijke temperaturen die eraan komen. Zometeen gaan we naar het nieuws en dat krijg je natuurlijk van René. Wat zit er in het bulletin dadelijk?
1: Enorm veel vuurwerk gevonden in een flat en Egypte voelt zich bestolen na de wedstrijd tegen Argentinië.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Het is exact 7:30. Goedemorgen, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe staat het met de ochtendspits op deze woensdag?
5: Nou, het is niet drukker dan normaal op woensdag. Er staat 60 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoopend Hintham en Waardenburg, een half uur extra reistijd. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Hank en Knoopend Gorinchem, 20 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech, tussen Best en Moergestel, een half uur extra reistijd.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag start met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon gelukkig steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 25 graden vanmiddag. En de komende dagen gaan we naar zonnig zomerweer. Maar dadelijk krijg je alle details van Weerplaza. Eerst naar het nieuws met René.
1: In een kelderbox van een flat aan de Braamslaan in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden. Twee mensen zijn aangehouden, onder wie de 29-jarige eigenaar van de box. Hij had geen vergunning voor het vuurwerk. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. Een fatbike-verbod in Den Bosch komt er voorlopig niet. Daarover bericht het Brabants Dagblad. De gemeenteraad zou er gisteravond over stemmen, maar VVD en Leefbaar Den Bosch haalden het voorstel van de agenda, omdat er geen meerderheid voor lijkt. In oktober wordt er opnieuw over gesproken als de aanpak van verkeershufters op tafel ligt. De verkeersruzie in Helmond heeft een scooterrijder meerdere boetes opgeleverd. De man zou na een discussie over voorrang hebben gedreigd een andere weggebruiker in elkaar te slaan. Agenten vonden hem later en controleerden zijn scooter. Die bleek niet verzekerd, mocht de weg niet op en reed volgens de politie veel te hard. De scooter is in beslag genomen. De AIVD en de MIVD hebben het kabinet in 2021 en 2022 geprobeerd te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen, terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt uit een reconstructie die is gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingdiensten baseerden zich op een belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
7: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
1: Door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. De inlichtingendiensten willen niet reageren op het verhaal van de Volkskrant. Egypte is woedend na de WK-uitschakeling tegen Argentinië. De ploeg stond met 0-2 voor, maar verloor alsnog met 3-2. Een Egyptische goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, terwijl de winnende van de Argentinische treffer in blessuretijd wel bleef staan met eenzelfde overtreding.
8: En ook dit is met Alvarez ook een contactmoment. Als die scheidsrechter consequent zou zijn, dan zou hij daar serieus naar kijken, naar alles wat er gebeurd is bij die afgekeurde goal aan de andere kant. De scheidsrechter gaat heel veel kaarten uitdelen, een rode kaart. Zo, ze zijn woest. Egypte voelt zich gepakt.
1: Ja, volgens de Egyptische bondscoach Hossam Hassan was de scheidsrechter partijdig. Argentinië mag de volgende wedstrijd spelen tegen Zwitserland.
0: Ja, ik moet wel zeggen, het is wel weer zo'n WK waar toch weer allemaal van dit soort incidentjes waarvan je toch denkt,
9: ja, maar dit, het begint wel echt op te vallen. Ik geloof eigenlijk helemaal niet in dat soort conspiracy dingen in het voetbal. Wat zo'n scheidsrechter in the heat of the moment, weet je wel, die neemt ook gewoon maar de beslissing die waarvan hij denkt dat het goed is. Tenminste, dat denk je dan altijd maar. Maar ja, Argentinië heeft het nu 3-4 wedstrijden op rij. Ja. Dat ze worden geholpen. En zo overduidelijk dat je denkt... Ja, zijn ze nou Messi aan het helpen? Of wat
10: nee, maar ik bedoel
9: hier?
10: Niet alleen bij Argentinië, maar ook inderdaad
9: ook met
10: die,
9: Trump.
10: Die rode kaart en dat soort dingen allemaal. Dat er toch weer een... Er hangt toch weer een soort van... Ik weet niet, er hangt iets omheen weer om het WK. Dat ik denk, jammer. Weet je,
1: dat er veel invloeden zijn, denk je?
10: Nou ja, gewoon dat je toch denkt van, wat is dit toch allemaal? Maar ook, heel flauw gezegd, maar ook met die drinkpauzes. Denk dan in eerste instantie,
9: zit je er net lekker in?
10: Nee, maar ook dan denk je, nou, aan de ene kant denk je... Oh ja, weet je, het is warm en noem maar op. En dan toch ga je er eens langer over nadenken. Ja, maar dit is natuurlijk ook weer allemaal weer... Dan
9: voor de reclame.
10: Voor reclame, dan moet weer geld verdiend worden.
9: Maar sowieso, in Mexico is het 35 graden. In Vancouver, waar deze wedstrijd gisteren was. Nee, dat was de tweede wedstrijd. Van Zwitserland. Daar is het 18 graden en daar zit allemaal maar door elkaar heen. Ja, maar heb jij er ook niet... Normaal word ik echt enthousiast van een WK. En nu ook omdat het midden in de nacht is en zo. Ik heb gewoon niet zoveel mee.
10: Ik had minder het WK-gevoel dan wat ik eerder had. Dat vind ik echt jammer,
9: niet.
10: Want ik had echt wel er zin in. In het toernooi. Ik had echt gedacht, nou echt, eindelijk weer, hoppakee, daar gaan we weer met z'n allen. Maar nee, ja, het was de,
9: nee.
10: Helaas.
9: Ja.
10: Maar goed, hoe is het met jou, René?
1: Nou, ik vind het, qua tijden volg ik het minder goed, maar ik vind het nog steeds wel heel leuk om te kijken. Er zitten wel echt een paar hele mooie wedstrijden tussen.
10: Nee, de samenvatting is er zo wel even kijken. Maar
9: ja, maar die wedstrijden die om 9 uur beginnen zijn voor ons al te laat zelfs.
1: Ja, dat is wel waar.
10: Ja, we hebben een uitzending, René. Ja,
1: nee, dat is waar.
9: Anders. Nee, één keer in de week.
10: Zometeen naar het uitgebreide weer. En we hebben natuurlijk ons spelletje. Het is woensdag, dus woensdag gehaktdag.

0: En get down on it. 9 minuten over 7:30. We gaan natuurlijk naar het weer van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik wil niet flauw doen, Rico.
1: Nee.
0: Ik zat net vol enthousiasme te lezen. We krijgen vandaag een mooie zonnige dag. Als ik hier naar buiten kijk, dan zou ik zeggen, pak dadelijk maar de paraplu tevoorschijn. Maar ik mag hopen dat het nog open gaat trekken en zo vandaag.
1: Het gaat inderdaad open trekken. Er zijn vrij veel wolkenvelden die over de provincie heen trekken. Niet overal, want in het westen van de provincie, daar schijnt de zon al volop. En dat gaat uiteindelijk ook overal gebeuren. En pas vanmiddag, want vanochtend blijft het wel over het algemeen bewolkt. Temperatuur op dit moment 19 graden. En we gaan vanmiddag uitkomen op zo'n 25, 26 graden. En er waait een meest matige noordwestelijke wind vandaag. Dus uiteindelijk komt het allemaal goed.
0: Kijk, en dan voor de komende dagen zie ik alleen maar zonnetjes.
1: Ja, inderdaad. Alleen maar zonnetjes. Morgen misschien in eerste instantie nog wel een paar wolkenvelden morgenochtend. Maar morgenmiddag, dan gaat de zon weer schijnen. Het wordt zo'n 27, lokaal 28 graden morgen al. En vrijdag en in het weekend, dan blijft de zon het weerbeeld echt domineren. En dan komen we uit op zo'n 30 tot lokaal 32 graden. Tropische dagen dus weer in het vooruitzicht. En een meest matige noordoostelijke wind erbij. Dus het ziet er de komende tijd echt ronduit zomers uit.
0: En geen gedoe met stormen, soort dingen moeten we nog ergens iets... Nee, het gaat helemaal goed komen.
1: Nee, want ook na het weekend blijft het gewoon zon overgoten en warm. Met temperaturen van 27 tot 30 graden. Pas later volgende week dan zien we wat storingen dichterbij komen en stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Maar echt tot en met volgende week woensdag, donderdag, dan lijkt het toch wel droog te blijven.
0: Oh, dat is wel lekker, hè? Dat is toch wel ook wel even goed weer.
1: Ja, met het weer hoef je in ieder geval geen rekening te houden. Het is misschien een beetje warm de komende tijd, dus dat is het enige.
0: Maar, s'nachts... Ramen en deuren open, hè?
1: Ja,
0: want dan koelen we lekker af met z'n allen.
1: Het koelt inderdaad lekker af, zo'n 16 tot 18 graden de meeste nachten. Dus zeker geen plaknachten, dus overdag kan het lekker opwarmen. En s'avonds en s'nachts, als het zonnetje onder is, dan gewoon lekker alles openzetten. Er staat ook een meest matige noordwestelijke of noordoostelijke wind de komende tijd. Dus dan kan het ook lekker doortochten.
0: Kijk, Rico, dankjewel, hè? Fijne dag.
2: Woensdag. Gehaktdag.
0: Ja, woensdag gehaktdag. Dat doen we natuurlijk altijd op de woensdag. Dan is de week weer doormidden. En dan, weet je, ik kan jou vertellen. Dit spelletje heeft Mark Versteden ontzettend gemist.
3: Jazeker. Ik vind het zo lekker om met de bottenbel door muziek heen te gaan.
0: Die gaat dan hier op dat toetsenbord zitten rammen, jongen. Dat is echt... En dan moeten we hem ook niet storen. Dan meestal meestal wil ik nog wel eens wat verhalen vertellen over dingen. En dan heb ik een dijk van een verhaal aan hem verteld. En dan, en dan reageert hij niet.
3: Nee, en dan vraagt hij waar zei je?
0: Ja, en dan komt het omdat hij bezig is met woensdag gehaktdag.
3: Maar dat hebben we ook waar, hè?
0: Dat is wel waar, want we hebben weer een spelletje voor jullie. We hebben twee liedjes door elkaar gehakt. En uiteindelijk zijn die weer aan elkaar geplakt. Nou, dat klinkt natuurlijk van geen kanten, maar dat is juist het leuke. Want jij moet namelijk gaan herkennen welke twee liedjes het zijn. Wij willen zometeen graag twee titels hebben. Of een titel en een artiest, of twee artiesten. Of in ieder geval twee antwoorden hebben we nodig. Dat mag je dadelijk appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dat is heel simpel. Laat dan even weten wat het volgens jou moet zijn. Dan kan het zijn dat we je straks bellen. En dan maak je kans op het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
3: Ja, na weken van afwezigheid.
0: Ja.
3: Ik denk dat dit te doen is. Maar ja, dat is altijd, je moet het maar net kennen, hè?
0: We gaan hem laten horen. De opgave voor vandaag, voor woensdag gehaktdag.

dit moet toch een heel eind goed komen. Dus laat maar weten, jongens. Wat zou het kunnen zijn? Welke twee antwoorden zou jij willen geven? Op woensdag gehaktdag 06-573-28203. Ik laat nog één keer horen. Welke twee titels, twee artiesten of titel en artiest zijn het? Dus welke twee antwoorden horen hierbij? Welke liedjes zijn door elkaar gehakt en weer aan elkaar geplakt?

Ik zou zeggen, app maar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En we hebben hier een lekker dik prijzenpakket voor je liggen. Dus als je die wil winnen, even appen. En wie weet bellen we je zo meteen.

0: Alicia Keys. Inclusief piano.
1: Woensdag. Gehaktdag.
0: Ronnie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jordi.
0: Alles goed?
2: Ja, omstandigheden kan het wel goed zijn.
0: Oké. Ja, moeten we jou ergens mee helpen? Kunnen we jou ergens in ondersteunen?
2: Nou, nee, ik zit in de ziektewet.
0: Ach, jongen. Ja.
2: Dus een beetje lastig.
0: Zullen we net zien.
2: Dat komt wel goed.
0: Ja, nou ja, hopelijk word je in ieder geval altijd vrolijk met ons wakker. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat wel, Jordi.
0: Goed zo. Ik laat hem even nog één keer horen voor de mensen die net inschakelen. Woensdag ga ik dag.

0: Ja.
1: Woensdag. Gehaktdag.
0: Nou is natuurlijk de grote vraag, Ronnie. Wat is volgens jou, wil ik er even duidelijk bij benadrukken, volgens jou het goede antwoord? Wat denk jij, welke twee liedjes heb jij gehoord?
2: Nou, één is Bluff en die andere is Kiss.
0: Ja! Nou, Ronnie, 100 punten, jongen.
2: Nou, fijn, mooi.
0: Ja, en ik, ik denk dat ik jou niet ga verrassen, maar hopelijk wel. Ik ga jou wel verrassen in die zin, maar dat je natuurlijk al aanvoelt komen. Want je hebt hem binnengehaald, het Kei Goeiemorgen Prijzenpakket.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, die komt naar
3: jou
0: toe.
3: Ja, dat komt echt. Ja.
0: Dat gaan wij regelen. Dus zorg ervoor dat je dadelijk voor de brievenbus ligt, want dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Nou, hartelijk dank, Jordi. En dan heb ik een vraagje. Mag dat?
0: Ja, zeg het maar.
2: Wil je dan Bluff op dat draai dadelijk, de nummer?
0: Ja, Ronnie, jij vraagt nou wel heel veel aan mij.
2: Ja, ik denk, nee, heb je jakker niet schrijven, Jordi?
0: Nee, ga ik zo doen voor jou. Goed,
2: okay, hartelijk
0: fijne
2: dank.
0: Dag, hè?
2: Ja, Joke, nog bedankt.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
0: Madness hier op Omroep Brabant en Our House.

0: en voldaan.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
14: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
13: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
15: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
13: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Goedemorgen.
16: Morgen Jordi. Vanochtend staan de meeste files in Brabant, in totaal 100 kilometer. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, een half uur extra reistijd. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 20 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Knoopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat nog steeds een vrachtwagen met pech. Tussen Den Best en Moergestel ruim een half uur vertraging.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
26: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
27: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
28: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
29: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
28: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
30: Kei, goedemorgen.
31: Jordi Graat.

0: Avicii, wake me up.
1: Goedemorgen.
0: En hopelijk ben je wakker voor een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag 8 juli. Vandaag start de dag echt met heel veel bewolking. Uiteindelijk, geloof het of niet, gaat de zon gewoon doorkomen. En die gaat ervoor zorgen dat we naar zo'n graadje of 25 gaan vandaag.
2: Ja, Virgil van Dijk is jarig vandaag. Die wordt 35. Kevin Bacon, acteur, wordt 68 jaar. En de vrouw van dit programma is ook jarig. Linda de Mol,
0: ja,
2: miljoenenjacht natuurlijk, wordt 62 jaar. En ze mag een koffertje openmaken. Voor
0: als jij daar, en dat is natuurlijk makkelijk kletsen, maar stel voor dat jij ooit daar zou komen staan.
2: Ja, ik ben echt, ik zou echt een mega saai programma worden. Want na de eerste 6 koffertjes komen we met een bot van 35.000 euro en denk, dat is keimooi.
0: Ja, zou je echt...
2: Ja. Ik ben veel te... Ik heb altijd een hekel aan mensen die dan 4 ton hebben. Zeg, ik maak er nog eentje open. En dan gaat het naar 2 ton en dan zit ik thuis op de bank te juichen en dan denk ik, had die 4 ton maar genomen.
0: Ja, ik zou het toch lastig vinden, hoor.
2: Ja?
0: Nou, alleen puur hoe je in het spel zit, hè? En voor duidelijkheid.
2: Ja, ja.
0: Ik heb 6 koffers geopend en ik heb van de 6 koffers heb ik 4 hele hoge bedragen weggespeeld. En je denkt, ja, max wat ik hier nog uit ga halen, weet je, dan zou ik wel meer op safe spelen. Maar als je echt lekker erin zit en het gaat goed met kiezen, dan denk ik toch dat ik wel een paar rondjes verder zou willen.
2: Ja, maar
0: komen.
2: Daarna moet je er 5, hè?
0: Ja, nee, ja, maar dat spel
2: natuurlijk. Al die hogere eruit en dan zit je ermee.
0: Ja, ik weet niet, man. Het is lastig. Wat zou jij doen, René?
3: Ja, ik denk dat je heel erg beïnvloed wordt als je daar staat.
0: Ja, dat denk ik dus ook.
2: Nee, we zeggen gewoon, Linda, nu even grote mensen zijn even aan het woord. Ik stop.
0: Ja. Maar jij zou niet al voor dat die finale gespeeld wordt, dat je op de knop moet drukken. Dan,
2: in de halve finale, ik ken niet rekenen.
0: Nee.
2: Dat is mijn rekenen, toch?
0: Ja.
2: Ja, dat ken ik niet.
0: Nee.
2: Dan druk ik op die knop en dan ben ik er weg van.
0: Ja, en de groeten.
2: Ja.
0: Of een nieuwe auto.
3: Bij ons woont, die heeft een keertje 4 ton gewonnen live. Vorig jaar was dat trouwens.
0: Serieus, ja?
3: Uit Nijmegen was dat, ja.
2: Ach, wat leuk.
3: 4 ton. Ja,
2: ja, respect,
0: ik ben er nooit uitgenodigd, maar ik zou graag eens in een vak gaan zitten, hoor. Ik ben heel benieuwd hoe dat daar gaat.
2: Het vak Veldhoven.
0: Ja, nee, gek wordt.
2: Ja, heel leuk.
0: Keileuk. Vandaag, Vianna Live Action, dat komt uit. Het is de 5e etappe van de Tour de France. En het is de dag van de computerspelletjes. Ja, hoi!
2: Ik speelde dat vroeger wel.
0: Ja, dit is Super Mario. Kon je uren mee even maken. Ik heb een paar jaar geleden heb ik dus zo'n hele kleine mini Nintendo gekocht.
2: Ja.
0: En die heb ik dus gevonden. En die heb ik dus op zo'n tweede beeldschermpje gezet. Wat ik op de computer heb.
2: Ja.
0: Nou, dat is fantastisch. Want dat is echt gewoon dat je het gewoon goed

0: kan spelen. Dus ik heb weer Donkey Kong zitten doen en Super Mario.
1: Oh,
0: en, ja, en thuis waren ze blij, want ik was even een half uur stil. Dus ja. Verdere nieuws, René.
2: James Bond, Golden Gun, om eentje te noemen. Maar goed.
0: Ja, ook een goeie. Ook een goeie.
2: Ja. Een agent van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een man doodgeschoten. Dat meldt de dienst in een verklaring. Volgens ICE was het slachtoffer een Mexicaanse staatsburger die illegaal in de Verenigde Staten was. En de carnavalsoptocht in Schaik lijkt gered. Een loods waar 1/3 van alle praalwagens wordt gebouwd, wordt voorlopig nog niet gesloopt. Hierdoor kunnen bouwclubs er komend carnavalseizoen toch aan de slag. Wel gaat de carnavalstichting alsnog op zoek naar een nieuwe plek.
0: Ja, dan vraag ik me af hoezo dat daar in Geelze zijn. Want die hebben we ooit een keer gebeld.
1: Ja, Stijn, die hebben we een paar keer gebeld inderdaad. Die loods die zou ook worden afgebroken.
0: Ja, dat zou ook zo'n probleem zijn.
1: Kunnen we daar, kunnen we wel even bellen zo, hoor.
0: Kijken of hij wakker
1: checken.
0: Is. Misschien,
1: laten we hopen dat daar ook goed nieuws is. Dat zou top zijn.
0: Ja, nee, dat bedoel ik. Laten we vooral even bellen van is daar ook groen licht. Maar goed, oké.
2: Nou, zo meer. En Duitse brouwerijen hebben vorig jaar een record hoeveelheid alcoholvrij bier geproduceerd. Dat meldt een Duitse statistiekbureau. De productie van bier met alcohol blijft wel groter, maar daalde wel. Alcoholvrij bier steeg naar meer dan 600 miljoen liter.
1: Ja, dat kan ook echt prima, want het is een beetje net als met Netflix. Als je vroeger alcoholvrij bier pakte, dan smaakte het echt naar iets anders dan het biertje. Het was gewoon een ander product. Maar tegenwoordig smaakt het hetzelfde. Dus als je gewoon echt de smaak van bier lekker vindt, maar je wil even geen alcohol.
0: Dan kan dat gewoon, toch?
1: Prima!
0: Oké, nou. En jij, René, ben je van alcoholvrij bier?
2: Ja, maar ik vind het wel, je proeft het wel. Maar ik vind wel, als je
1: bij sommige, bij Bavaria, ik proef echt geen verschil.
2: Nee? Oh,
1: echt niet.
2: Ik heb het met andere merken. Maar nee, ik merk altijd wel het verschil. Dat wel.
1: We gaan volgende week woensdag een blind tasting doen met René. Want ik geloof er helemaal niks van.
2: Oh, dan ga je weer met alcohol en zonder alcohol geven aan mij.
0: Dat is een hele goeie. Nou, dat wordt lachen. Nou, dat wordt lachen, kan ik jou zeggen. Ja,
1: want ik geloof er helemaal niks van.
0: Nee, dat gaan we volgende week eens even doen.
1: Ja.
2: Deze.
0: Doe gewoon bij ieder biertje alcohol.
1: Alles alcohol.
2: Ik ben met vakantie.
0: Goed. Harry Styles komt eraan.

0: U2 and Desire.
1: Under this summer,
0: je hoorde net al, de carnavalsoptocht in Schaik, die lijkt gered. Daar hadden we het net even over. Een loods waar een derde van alle praalwagens in wordt gebouwd, wordt voorlopig nog niet gesloopt. Kei goed nieuws, want hierdoor kunnen de bouwclubs er komend carnavalsseizoen toch aan de slag. En toen dachten wij, laten we eens bij onze vriend van de show Stijn eens even checken, want die is van de carnavalsvereniging daar en die zaten in Geelze met hetzelfde probleem. Stijn, kei goedemorgen.
2: Hey Jordi, kei goedemorgen.
0: Hoe is het nu bij jullie?
2: Ik moet wel een kleine rectificatie aan jou geven, want het is Rijen waar wij zitten, in plaats van Geelze.
0: Oh, sorry. Nou, dan,
2: ja, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Kleinigheid. Maar het gaat keigoed bij ons, ja.
0: Ja.
2: We hebben van de vastgoedeigenaar van het pand waar we nu zitten nog een jaartje verlenging gekregen. Dus we mogen er 3 jaar zitten in totaal.
0: Kijk, want we spoelen heel even terug. De laatste keer dat ik jou sprak, toen was het wel net even wat anders, hè? Toen was
2: inderdaad,
0: er wel een beetje wat wanhoop ook.
2: Ja,
0: terecht,
2: inderdaad.
0: Hè, overigens, hè?
2: Zeker terecht. Want toen was het inderdaad, maar de vraag of dat we nog een jaar konden blijven zitten. Maar nu heeft de vastgoedeigenaar het verlengd tot eind carnaval 2027. Dus we hebben nog zeker een jaar de tijd om daar mooie dingen te gaan doen.
0: Ja, dat is wel heel erg fijn. Hoe ga je dan op dit moment zo'n seizoen in? Want ja, het wordt wel verlengd, maar je moet ook weer verder gaan kijken natuurlijk.
2: Precies, inderdaad. Ja, we hebben afgelopen jaar zijn we natuurlijk ook met het idee erin gegaan. Dit wordt het laatste jaar. En nu gaan we echt met het idee erin van ja, dit wordt wel het laatste jaar. Maar het afgelopen jaar hebben we, ondanks carnaval, ook nog andere super toffe initiatieven gedaan. Met de Koningsdag hebben we de fabriek omgetoverd tot de versierde fietsfabriek. Uh-huh. En zijn er een stuk of 60, 70 kinderen hebben daar een fiets mooie versierd en zijn door de straat heen getrokken. Vorige week heeft een basisschool daar zo'n groep 8 eindgala gehouden met allerlei verschillende voertuigen kwamen ze aan. Dus zo laten we ook zien na het carnaval. Ja. De hal eigenlijk een gemeenschapshal is waar iedereen gebruik van kan maken voor een toffe activiteit.
0: Hoe kijk je dan naar zo'n Schaik als je dit zo hoort?
2: Hoe ik daarnaar kijk, ja, blij voor die gemeente dat de sloop wordt uitgesteld. Maar ja, ik snap dat hun zitten met hetzelfde probleem als wij. Je worstelt gewoon met de nieuwe wet en regelgeving waar we mee te maken hebben hier. En dat is gewoon ontzettend lastig.
0: Ja, en dan is het in jouw ogen een beetje het vooruitschuiven van het probleem? Of denk je dat er uiteindelijk wel echt een oplossing gaat komen voor de komende 10, 15 jaar misschien?
2: Ja, het is het vooruitschuiven van het probleem, dat herkennen wij. We zijn nu ondertussen 2 jaar bezig met de gemeente bij ons. De urgentie die hebben we 2 jaar geleden hebben we al aangegeven. Die urgentie is er nog steeds. We zijn daarom ontzettend blij met de locatie die we nu hebben. Dat geeft ons extra tijd.
0: Ja.
2: Maar het probleem verschuift ieder jaar maar door. Dus zolang er eigenlijk geen structurele oplossing komt, zal dit probleem telkens terug blijven komen. En dat is wel dat is een heel groot probleem.
0: En die tijd steek je liever in bouwen en andere dingen natuurlijk. Want dat is natuurlijk dat is natuurlijk ook, denk ik, in mijn ogen wel een ding. Dat iedere avond dat je eraan bezig bent, zou je denken, ja, daar kunnen we ook een prachtige wagen van gaan bouwen in die uren.
2: Precies dat. We zijn er ontzettend hard mee bezig met de stichting die we hebben opgericht. En daar hadden we ook tijd kunnen steken in het bouwen van wagens. Maar goed, als we deze tijd niet steken, dan kunnen we ook geen wagens bouwen.
0: Eigenlijk
2: is het een goed benutte tijd.
3: Ik verwacht alsnog wel een knaller van een wagenstein. Als jullie ervan uitgaan dat het laatste jaar is, dan verwacht ik wel even wel, hoor.
2: Jazeker. Vorig jaar zijn er zeer mooie wagens uitgerold. Omdat we dachten, toen was het laatste jaar. Maar dit jaar gaan we weer uitpakken natuurlijk.
0: Tot slot, want we hebben vorige keer ook over gehad, best wel meer bouwclubs en ook dorpen, steden die hier tegenaan lopen. Heb jij naar aanleiding van alles wat je nu ervaart en meemaakt nog iets van een soort van tip of goed bedoeld advies waarvan je zegt, neem dat vooral mee voor de komende tijd?
2: Vooral meenemen is het verenigen met elkaar. Dus ga met elkaar in gesprek met de vereniging onder elkaar. Van, hoe kunnen wij ons samen verenigen voor een gemeenschapshal of iets anders dergelijks. Want samen sta je gewoon sterker.
0: Ja.
2: En je kunt dan je beter je geluid laten horen. En er komen ook supermooie initiatieven uit, zoals bij ons in Rijen.
0: Mag je hartelijk danken, Stijn. Fijn om jou weer even te spreken. En we zullen ongetwijfeld voor de carnaval ook wel weer even een keer bellen.
2: Yes, is helemaal goed, Jordi.
0: Fijne dag, hè.
2: Fijne dag, hé. Hey.

0: Ace of Base, All That She Wants. 8:58. Wij gaan daar naar het laatste nieuws met René.
1: Hierom draaien de windmolens eventjes niet op deze plek. En hitte zorgt voor problemen met spelcomputers.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Lachen, gieren.

0: zeg. Doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Exact 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Edwin Gerritsen bij de ANWB.
2: Er zaten 100 kilometer file nog in Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur extra reistijd. A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
3: Omroep Brabant.
1: Vandaag start de dag met veel bewolking. Uiteindelijk gaat de zon doorbreken en die gaan we gewoon zien vandaag. Geen paniek, het wordt 25 graden en prima weer. En nieuws krijg je van René.
4: Windpark Krekerak Sluizen, dat op de grens ligt van Brabant en Zeeland, gaat een vogeldetectiesysteem plaatsen. Dat moet voorkomen dat opnieuw zeearenden tegen windmolens aanvliegen. Je hoort boswachter Erik de Jonge.
5: En dat is een hele spannende periode, want dan zitten ze op vliegles, hè, dan zijn ze aan het oefenen, dan zijn ze nog niet zo handig in vliegen. Dus dat is de meest gevaarlijke periode dat ze tegen de molen aan kunnen vliegen. Dus ik hield me hard vast. Nou ja, en gelukkig kan het hier nu in ieder geval niet misgaan.
4: Sinds afgelopen maandag mogen 20 van de 31 turbines 3 maanden lang overdag niet draaien, totdat dat speciale systeem is gekomen. Het systeem kan... Oh, sorry.
5: In Nederland zijn we toch iets meer op de centen. Als het niet moet, dan doen we het niet. Nou ja, hier komen ze nu op een hele vervelende manier achter dat die beslissing ook heel veel geld kan kosten. Dus ik zou zeggen, voortaan bijvoorbeeld doen.
4: Ja, ik las eventjes eroverheen. Het systeem kan grote vogels op afstand herkennen en windmolens tijdelijk stilzetten. Boa's mogen in Tilburg nu nog een hoofddoek, keppeltje of kruisje dragen bij hun uniform. Maar als het aan de VVD ligt, komt daar landelijk een einde aan. De partij wil religieuze uitingen bij boa's verbieden. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen. In de Tweede Kamer lijkt de meerderheid voor strengere regels, maar een verbod moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer komen. Vogelhandel Basement Birds uit Oosterwijk moet dicht naar een controle van de gemeente. Volgens het bestemmingsplan mogen op de locatie maar 25 vogels worden gehouden en dat is voor het bedrijf niet haalbaar. De handelaar kwam eerder al in opspraak door vermoedens van illegale vogelhandel. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen zeggen dat dit een reactie is op de aanvallen door Iran op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt deze correspondent.
6: De VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de straat van Hormuz. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen.
4: Het Iraanse leger zegt met een vernietigende reactie te gaan komen. Door de tropische temperaturen raken opvallend veel PlayStations oververhit. Een reparateur uit Breda krijgt de laatste weken 10 tot 12 spelcomputers per week binnen met koelingsproblemen. Vooral oudere PlayStations hebben daar last van. Het hele verhaal lees je bij ons op de web en app.
1: Ja, ik heb een oude PlayStation, maar daar doe ik eigenlijk niks meer mee.
7: Dan raakt hij ook niet overhit.
1: Nee, dus dat is wel heel fijn.
4: Dat is misschien de beste tip nog wel. Ja.
7: Gewoon niet meer spelen.
4: Maar is dat dan 2 of 3? Wat is bij jou de oude PlayStation?
1: Ja, weet ik.
7: Eerste. Zwarte 4 ding. Is ook al oud inmiddels.
4: Ja, 4 is zelfs al
1: 4,
4: oud.
1: 4 is dat.
4: Ja. Oh, de 4, ja.
7: Als je die gewoon een beetje goed schoonmaakt bij het waaiertje, zeg maar.
1: Ja, dan moet je er in Nederland komen. Ja, ik zit echt te twijfelen over een PlayStation 5. Want nou komt natuurlijk Grand Theft Auto komt eraan.
7: Ja.
1: Maar, laat ik het zo zeggen.
7: Sorry, maar als jij thuis van moeders de vrouw een nieuwe tafel, nieuwe stoelen, nieuwe bank.
1: Ja, wacht, je bent er nog niet. TV-kastje moet weg.
7: Oh, nieuw tv-kastje.
1: Ja, ja.
7: Dan vind ik dat jij ook op een nieuwe tv-kastje een nieuwe PlayStation mag zetten.
1: Ik kan één ding zeggen, jongens. Ik breng het opnieuw in stemming tijdens de vergadering.
7: Helaas heeft er 1 iemand in het gezin een veto.
1: Ja.
7: En dat ben jij niet.
1: Ja. Nee. En toevallig onze Luke van 1, die stemt ook al.

0: beste in de wereld en cheerio. We zijn wereldkampioen voetbal. Ja, tenminste niet qua het echte voetbal, want ja, daar zijn we natuurlijk al naar huis gestuurd. Maar wel bij de robots. We hebben ze vorige week al even gebeld, want we gaan ze natuurlijk volgen. En toen gaven ze zichzelf al best wel een goede kans en het is gewoon weer gelukt. Wereldkampioen robotvoetbal. Zijn we hartstikke trots op natuurlijk. Ja, we zitten even te kijken of wij contact kunnen maken met Zuid-Korea. Hallo, goedemorgen!
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten echt aan de andere kant van de wereld op dit moment met een verbinding. Van harte gefeliciteerd. Ja, hoe ging het? Hoe ging het wereldkampioenschap? Want jullie gaven jezelf een goede kans. Hoe is het uiteindelijk gegaan? Nee, helaas.
2: Ik ga eens even proberen te...
0: Ja, we gaan even proberen kijken of we een andere manier... Want we zitten dus nog in Zuid-Korea. Dus we moeten even kijken of we op een andere manier even contact met ze kunnen zoeken. Het is ook wel een eindje, hè, om even verbinding te leggen.

0: live. We gaan nog even opnieuw proberen om verbinding te maken met Zuid-Korea. Als het goed is gaat dat nu allemaal wel lukken. Heeft namelijk dus te maken met het wereldkampioenschap voetbal. En dan niet voor de elf op het veld namens Nederland, maar via de robots. Jette, die is in Zuid-Korea met het team. Jette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Of voor ons goedemiddag.
0: Voor jullie goedemiddag, ja, want we hebben op dit moment contact met Zuid-Korea. Natuurlijk gefeliciteerd, hoe is het gegaan, jullie wereldkampioenschap?
1: Ja, dankjewel. Eigenlijk over het algemeen wel goed. De eerste dagen hadden we wat problemen, wat internet- en verbindingproblemen. Maar nadat die opgelost waren, ging het gelukkig stuk beter.
0: Ja, want wat is er allemaal een beetje gebeurd met de robots?
1: We zijn eigenlijk met twee verschillende soorten robots meegegaan. Dus onze rijdende robot, daarmee zijn we wereldkampioen geworden. Mm-hmm. En ook met humanoid robots, dat zijn lopende robots. Daar ging het helaas net iets minder goed. Maar met de rijdende robots hebben we de finale gewonnen uiteindelijk.
0: Ja, jullie zeiden van we geven ons best wel een goede kans. Maar hoe was dit jaar de tegenstand? Waren ze beter dan de vorige keer of minder? Of hoe ging dat een beetje bij jullie?
1: We hadden dit jaar wel een andere tegenstander in de finale dan verwacht, denk ik. We hebben aan het einde gespeeld tegen Robot Club Toulon. En die hebben de laatste dagen echt wel hele flinke stappen gemaakt. Ze zijn ook echt op zoek gegaan naar onze zwakke punten en daar proberen op in te spelen. Dus het was alsnog wel spannend.
0: Ja, ik vind dat altijd zo leuk, want dan begin je zo'n wereldkampioenschap en dan ja, weet je hoe dat kan zijn, hè, in zo'n laatste wedstrijd, de finale. Hoe hebben jullie de laatste 30 seconden beleefd van die wedstrijd?
1: Ja, dat is altijd spannend, maar er kon gelukkig niet meer heel veel misgaan. De eerste helft van de finale wedstrijd stonden we gelukkig al ver voor. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk voornamelijk gewoon een beetje die ontlading van dat het blij dat het zo is afgelopen.
2: Nou is ook de Tour de France bezig, hè, Jette. En daar wint Pogacar de hele tijd. En dan hoor je iedereen zeggen, heeft hij weer gewonnen. Wat een ongelooflijk vervelend mens is dat toch een beetje aan het worden. Hebben mensen er nou ook bij jullie, want jullie zijn bijna 10 keer wereldkampioen nu. Dat mensen zeggen, daar hebben ze weer van de TU.
1: Ik denk dat het over het algemeen hangt er gewoon ergens een hele goede sfeer. Omdat we proberen elkaar zo ver mogelijk vooruit te helpen. We willen dat de ontwikkeling zo snel mogelijk gaat. Dus we delen ook alles met elkaar. Dus ieder team kan eigenlijk zowel in onze software als hardware kunnen ze in principe inzien. Dus dat hebben andere teams dit jaar ook gebruik van gemaakt. Proberen onderdelen van die wij al een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld om die in hun eigen dingen te zetten. En op die manier begin je eigenlijk, misschien niet helemaal praktisch gezien, maar je begint eigenlijk ieder jaar, heeft iedereen dezelfde basis.
0: Ja, maar goed, het is
1: natuurlijk. Ik denk dat het wel anders maakt.
0: Maar eerlijk is eerlijk, Jette, op het moment dat het gaat beginnen, het fluitsignaal klinkt, dan is het gewoon ieder voor zich, hè? Dan moet er gewonnen worden.
1: Dat zeker, zeker.
0: Welke stappen willen jullie nog zetten qua robots?
1: Met die rijdende robots zou het heel goed zo kunnen zijn dat dit de allerlaatste wereldwijde wedstrijd is geweest. Officieel zouden ze het nog 1 jaar doen, maar twijfeling is toch of dat we nog 1 jaar hetzelfde gaan doen. Want uiteindelijk willen we allemaal over naar die humanoid robots. Dus robots die eruit zien als mensen en dus ook lopen op 2 benen.
0: Ja.
1: En daar gaat ook onze focus, gaat daar nu eigenlijk wel naartoe.
2: Kijk. Nou, daar zijn jullie dus nog niet zo goed in. Wat moet daar nog gebeuren dat jullie daar ook wereldkampioen worden?
1: Daar moet nog heel veel, voornamelijk losse dingen bij elkaar integreren. Dus we proberen de dingen die we op die rijdende robots al gebruikten en op die rijdende robots goed werken, proberen we naar die menselijke robots te zetten. En dat geeft gewoon heel veel problemen. Omdat je bijvoorbeeld met die rijdende robots, je rijdt met wieltjes en je schiet met een schietspoel. Maar bij lopende robots gebruik je voor beide benen. Dus die stabiliteit die is dan alweer heel veel lastiger. Dus we hebben heel veel losse onderdeeltjes van de humanoid aangewerkt afgelopen jaar. En echt het samenbrengen, dat moet nog een beetje gebeuren.
0: Mogen jullie in ieder geval van harte feliciteren. Geniet er vooral van en maak er ook nog een hele mooie tijd van daar in Zuid-Korea.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank je, Jette. Ja, gewoon weer een wereldkampioen.
2: Ja, heerlijk.
0: En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op als Brabander zijnde. Wij hebben straks natuurlijk weer ons ratje klaarstaan. Want we mogen straks weer lekker wat voor jullie gaan draaien. Dus denk er vast over na. Iets wat je graag zou willen horen. Dan komt dat vast wel goed. Maar eerst richting de klok van 9. Zometeen nog Ed Sheeran en Beyoncé. Maar eerst Chaka Khan. Dit is I'm Every Woman.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
15: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
14: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
16: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
14: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, 9:02. We gaan naar het Noord-Brabant verkeer. Edwin Gerritsen bij de ANWB.
18: De files nemen wat af in Brabant. Er staat nu nog 70 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum, voor Gorkum 10 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, 10 minuten extra reistijd.
17: Dankjewel, zometeen naar ons ratje mag je weer wat aangaande vragen. En we hebben zometeen muziek waar je wel van gaat glimlachen, dat weet ik zeker.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen.
10: Jordi Graat.

0: Goedemorgen, 13 minuten over 9. Het is vandaag woensdag 8 juli. Vandaag start de dag met veel bewolking. En in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 25 graden.
1: En dat allemaal op de dag van het weer kind voelen. De dag van de wiskunde en de dag van de popsicle-ijsjes. Dat zijn die goedkope staafjes, weet je wel.
0: Waar, ja, altijd goed.
1: Gewoon even 20 voor een euro kan halen bij de Lidl of zo.
0: Hoppakee. Verder in nieuws, René.
2: Nou, het is een bittere pil voor de 180 werknemers van het Veldhovense bouwbedrijf Bildis. Want voor de tweede keer in nog geen 3 jaar tijd is het bedrijf failliet. Dat schrijft het ED. Het bedrijf is gespecialiseerd in prefab. Dat zijn vooral van die grote stukken van een gebouw en die worden dan ergens anders opgebouwd, zodat het op locatie snel in elkaar kan. Zo bouwden zij het eerste stuk van de Efteling Grand Hotel en de hoogste toren van Nederland in Rotterdam. De Britse boyband 5 heeft zich flink verkeken op de kaartverkoop voor hun eerste Nederlandse show in 25 jaar. Vrijdag staan de 5 bandleden in de Ziggo Dome, maar tickets zijn vooralsnog niet uitverkocht. De Amsterdamse Concerthal heeft de bovenste ring zelfs moeten sluiten.
0: Ja, nou gebeurt dat natuurlijk de laatste tijd best wel veel. Ja. Er zijn heel veel ringen die dan uiteindelijk niet meer in de verkoop gaan, omdat de animo gewoon niet groot genoeg is.
1: Nou ja, ik weet dus niet of het... Ja, de animo is niet groot genoeg, maar dat is ook met de prijzen.
0: Ja, de prijs.
1: Want ik zat even te kijken wat ook dit dan weer moet kosten. Maar ook de afgelopen weken festivals, Down the Rabbit Hole, groot festival.
0: Helene Fischer.
1: Die hebben zelfs... Helene Fischer naar het Gelredome verplaatst. Nu deze bovenste ring weer dicht. Bij ons in Brabant had het op die maandag gewoon echt heel moeilijk om het alsnog vol te krijgen. Ja, het is gewoon te veel en te duur allemaal, denk ik. Want het is gewoon, je ziet dat mensen er gewoon echt andere keuzes in maken. Ik vind het wel bijzonder, want als je dit voor corona had gezegd, toen ieder festival verkocht binnen 5 minuten uit, dat was overal bal.
0: Ja, overal was bal. Ja, dat klopt. Ja. Wat dat betreft is het ook wel echt heel jammer, hè? Maar ja,
1: ja zeker.
0: Het is ook een beetje wat het is, natuurlijk.
1: Ja, het is gewoon duur.
3: Goedemorgen.
0: We gaan een slinger geven aan het rad. We hebben natuurlijk weer een categorie en een letter. En die hebben we nu. Wat is de categorie in de letter?
1: De categorie is dingen waar je wel eens een speciale dag voor zou willen. Natuurlijk te maken met dat we gisteren de dag van de zachte G hadden gehad. En de letter is de D van Dirk.
0: Ja.
1: Dat kan van alles zijn.
0: Dingen waar je wel eens een speciale dag voor zou willen hebben met de D. Als je iets weet, mag je dat nu laten weten door even een appje te sturen naar 06-573-28203. En vraag dan ook meteen iets aan. Dat is heel belangrijk.
1: En dan kun je lekker creatief in zijn. Wil je misschien nog iets Brabants horen omdat het gisteren de dag van de zachtgeels. Wil je iets van 5 horen omdat ze zo zielig zijn dat ze maar de helft van de Ziggo uitverkopen? Kan allemaal, want de jury is ook vandaag weer zeer soepel.
0: Erika zegt Duitse braadworst.
1: Ja, nou.
0: Ja, als er nog geen dag voor is, dan... Ja. Maar ze vraagt dan wel iets aan van Laura Pausini.
1: De Duitse
0: Laura Pausini, denk ik dan.
1: Ja, oké. Okay.
0: We zullen hem erbij pakken en natuurlijk gaan we die draaien. En voor de verdere rest is het helemaal aan jullie. Laat het maar weten. 06-573-328203. En gewoon even appen en lekker wat aanvragen. En wie weet komt hij tussen nu en 9:30 wel voorbij.

Lime en Your Love hier in een keigoedemorgen. We gaan Anita nog blij maken. Dingen waar je een speciale dag voor zou willen met de D Droomdag. En ik kwam met dit prachtige liedje van Son Mieux. Dit is Tonight in een keigoedemorgen.

0: side by side.
1: Son Mieux and Tonight.
0: Side by side, we'll make it to the morning light.
1: We gaan zo naar het nieuws met René.
2: Volgens staatssecretaris is de gemeente Moerdijk zelf schuldig aan alle ophef en een katje gered uit een auto.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
5: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Bijna 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Edwin Gerritsen bij de ANWB, waar staan nog de files deze ochtend?
8: Ja, ze nemen af en ze staan nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Verderop voor Geldermalsen een kwartier vertraging na een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor Knopen de Hocht. 10 minuten oponthoud.
7: Omroep-Brabant.
1: Vandaag start de dag met veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt vanmiddag ongeveer 25 graden. Vanaf morgen gaan we verder met het zonnige zomerweer met temperaturen tussen de 27 en de 31 graden. Tijd voor het nieuws krijg je van onze eigen René.
2: Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk zelf voor veel onduidelijkheid heeft gezorgd over de toekomst van het dorp. Volgens hem sprak de gemeente te vroeg uit dat Moerdijk moest verdwijnen, waardoor het dorp de beeldvorming al werd opgegeven. Het Rijk en de provinciale provincie stelden het definitieve besluit juist later uit, omdat zij eerst meer onderzoek willen doen. De carnavalsoptocht in Schaik lijkt gered. Een loods waar 1/3 van alle praalwagens wordt gebouwd, wordt voorlopig toch niet gesloopt. De sloop is uitgesteld omdat de bouw van tijdelijke woningen op die plek vertraging oploopt. In rijen erkennen ze dit, vertelt de lokale carnavalstichting zojuist in Kei Goedemorgen.
9: Ik snap dat hun zitten met hetzelfde probleem als wij. Je worstelt gewoon met de nieuwe wet en regelgeving waar we mee te maken hebben hier. En dat is gewoon ontzettend lastig.
2: In Schaik zijn ze wel opgelucht, maar er wordt nog wel geld ingezameld voor een nieuwe loods. In het centrum van New York wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw van 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
10: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
2: Eerder ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De oorzaak is nog niet bekend. Een hotel en school in de buurt zijn ontruimd en de wijde omgeving van het gebouw is afgezet. De brandweer heeft in Veldhoven een katje uit een auto gered. Het jonge dier zat verstopt bij de motor en was moeilijk te vinden. Lokkie hielp niet, waarna de brandweer de auto deels uit elkaar haalde. Uiteindelijk kon het katje worden bevrijd en meegenomen worden door de eigenaresse. De gehele operatie kan je bij ons zien op de web en app.
1: Nou, het is inderdaad een operatie, ja.
11: Ja, zeker.
1: Alles eruit halen en dan... jongen.
2: Ja. Wel je kat terug, Jordi.
11: Ja, dat is wel.
1: Dat is waar, ja, zeker. Jordi, goedemorgen. We zijn er tot 10 uur met de ochtendshow. Zullen we even...

0: wordt dat nou? 8:08 alweer. Eens even kijken wat er allemaal in de show zat vandaag. We hadden onder andere Jette in de uitzending vanuit Zuid-Korea, waar het team van de TU Eindhoven weer wereldkampioen robotvoetbal werd. En dat was ook nog eens met grote afstand.
1: Ja, dat is altijd spannend. Maar er kon gelukkig niet meer heel veel misgaan. De eerste helft van de finale wedstrijd stonden we gelukkig al ver voor. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk voornamelijk gewoon een beetje die ontlading van dat het... blij dat het zo is afgelopen.
0: Absoluut. En we hadden Stijn aan de lijn. Hij is van de carnavalsvereniging in Rijen. En zij mogen komend jaar toch bouwen aan de carnavalswagens.
2: We hebben van de vastgoedeigenaar van het pand waar we nu zitten nog een jaartje verlenging gekregen.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar er zijn steeds meer van die carnavalsverenigingen die het best wel moeilijk hebben om en een loods te vinden en het allemaal rond te kunnen breien. Dus wat mij betreft veel werk aan de winkel voor heel veel gemeentes.
3: Ja,
0: want anders
3: zeker.
0: Gaat dadelijk dat stukje cultuurgoed misschien wel kapot.
3: Nou, en dat wil je echt niet. Want de optocht is toch voor veel dorpen en ook steden toch de backbone, de ruggengraat van carnaval.
0: In meerdere opzichten. Voor alle leeftijden.
3: Ja.
0: En we belden even met onze vaste tuinman Bart. Want ja, wat moet je nou doen in de tuin in deze periode? Nou, snoeien bijvoorbeeld en natuurlijk ook wel wat meer water geven.
4: Het is wel wat meer als waar je echt normaal gewend bent. Kijk, als je zelf dorst hebt, drink je ook. En dat is bij de plant natuurlijk niet anders.
0: Nee, zeker. Zo is het maar net. Dit en nog veel meer zat er natuurlijk in de Kei Goeiemorgen ochtendshow. Langzaam richting de klok van 10:00 met nu Diesel.

0: Ik mag er niet te veel over zeggen, maar hij moest vanochtend nog de lippenstift van de wangen afpoetsen.
1: Het was ongekend wat er is gebeurd.
0: Ja, jij, laat ik zo zeggen, er zijn wel eens mensen populair, maar jij hebt gisteren even een hoordersfans achter jou aangehad.
1: Ja, ik weet niet wat me zou overkomen. Ik heb geen shirt uitgetrokken of wat dan ook.
0: Nee, maar mensen waren helemaal Hubert vol. Laat ik zo zeggen, jij was wel de ster gisteren, hoor.
1: Ja, maar waar zit dat nou in?
0: Ja, er is toch jouw
2: het is aura.
0: Jouw charme, jouw
1: manier. Toch een beetje de leeftijd.
0: De manier waarop jij, ik weet niet. Dat is toch moeilijk te omschrijven in een paar woorden, hoor.
1: Ik was ook daar zelf redelijk van onder de indruk van wat er gebeurt.
2: Jij hebt bloemen gehad.
0: Ja.
2: Jij hebt chocolaatjes gehad.
1: Ik bedoel,
2: ik vind het nogal.
0: Ja.
1: Nou, en ik kan je uit betrouwbare bron vertellen ook nog een liefdesverklaring.
0: Ja?
1: Dat heb ik ook nog gehad.
0: Nee, echt?
1: Ja, heb ik ook nog gehad, ja.
0: Ja.
2: En ben je daarop ingegaan?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee.
2: Dat zouden ze thuis ook niet leuk vinden, denk ik.
1: Nee, ook dat. Maar ik vond het ook heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus, en ik heb lekker gegeten.
0: Zeker. Oh man, het was allemaal...
1: En ik vond dat we het onderling heel leuk hadden. Dat vind ik
0: we hebben veel gelachen, maar ook echt met de mensen die op het terras zaten. Want die gingen er eens lekker voor zitten. En die pakten lekker een broodje.
1: En het weer zat mee.
0: Ja.
1: En de plek was uitstekend.
0: Ja.
1: Nou, apparatuur werkt, vond ik ook wel fijn.
0: Ja. Ja, dat is ook handig.
1: We hebben ook tijden gehad dat we wel eens met stekkers en kabels rondliepen.
0: dan moet je kijken hoe het uiteindelijk ging worden. Ja, dat snap ik ook wel, hoor.
2: Kijk, ik wil niet voor mijn beurt praten, maar ik zou zeggen volgend jaar weer.
1: Ja, zeker. Ik vind dat we er weer moeten doen.
2: Misschien niet ergens anders dan Gemert. Misschien wel weer in Gemert, je weet het niet.
0: Ze waren keilief daar.
2: Ja,
1: dat
2: is echt leuk.
1: En ik vond ook dat wij zelf redelijk opgeruimd waren.
0: Ja, maar je...
1: Ja, nee, ik heb er jullie geluisterd. Vond ik lekker opgeruimd.
0: Oh, kijk. Ja.
1: In de auto vond ik leuk allemaal. Dus...
2: Nou, dat compliment heb ik nog nooit gehad, opgeruimd.
0: Ik denk dat we dan nu heel snel een punt erachter moeten zetten. Ja, want het kan nu alleen maar bergafwaarts gaan. Wat heb je zo meteen voor ons, Seup?
1: Nou, ik dacht een spelletje te gaan spelen, omdat we gisteren tussen heeft gezeten. Ai of niet, dus ik heb weer een track.
2: Oeh.
1: En de vraag is, is het nou een echte cover?
0: Ja.
1: Of lijkt het een echte cover, maar is het niet? Is het gewoon in elkaar gezet door een computerfreak?
0: Nou... Ja, ik vind die dus heel moeilijk, maar ik ga daar ook wel luisteren.
1: Okay.
0: Wat jij hebt. Tot zover. Kijk, goedemorgen. Wat zeg je?
1: Nee, ik ben meer van jullie gaan houden.
0: Ja, dat
2: is wederzijds.
0: Kijk uit, want daar word ik nog emotioneel.
2: Okay. Oh.
0: Tot zover. En kijk, goedemorgen. Wij zijn er morgen weer, vanaf een uurtje of 6. Maak er een hele mooie dag van. Werk ze. En veel plezier bij Hubert zometeen. Brabantsbond, tussen 10 en 1.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
3: aan tafel.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
8: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. En dan meteen naar Edwin de Gerritsen. Jullie zijn zo hard nodig deze tijd van het jaar. Want ik heb het idee, Edwin, dat alles open ligt.
13: Alles, ja, er zijn heel veel werkzaamheden in Nederland en dan heeft het verkeer ook heel veel last van op veel plaatsen.
12: Ja, dat zou ik zeggen.
13: In Brabant valt het nu nog met de files op dit moment nog wel mee. Er staat één lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Embel en Waardenburg is de vertraging een half uur. En op de A27 Breda richting Gorinchem voor knooppunt Gorinchem 10 minuten vertraging door werkzaamheden.
12: Oké, je blijft het in de gaten houden voor ons.
13: Ja hoor.
12: Dankjewel, dag hè. Doei.

eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar

0: Specialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Brabants Bond en Bermol.

0: De temperatuur stijgt weer langzaam. Het gaat weer warm worden, het gaat heet worden. Het gaat heel heet worden. Wees er een beetje voorbereid. Gisteren was al een fijne dag. Vandaag ook weer gaat het een mooie dag worden. En over heetheid gesproken, de hete hits, die komen eraan, ja. Are you
1: ready? Zeker. Brabants Bond.
2: Met Bermel op Brabant.
0: In een kelderbox in een Eindhovense flat bleek gisteravond die kelderbox bleek meer weg te hebben van een opslag voor een vuurwerkshow. Maar dan een professionele vuurwerkshow. Er lag enorm veel materialen, enorm grote hoeveelheid professioneel vuurwerk werd aangetroffen in zo'n kelderbox. Maar gelukkig, de politie was er per snel bij.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bermel.
1: Dit is Brabant.

0: Je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

Ik weet niet welke code hier aan is gekoppeld. Code blijheid. Geen code rood, geen code oranje of wat dan ook. Maar het is wel een heatwave die je even overkomt. Maar dat is dan om je hart wat warmer te krijgen voor Omroep Brabant. En dat werkt goed met deze plaat volgens mij. We krijgen veel appjes binnen, dat weet je. Dat gaat de hele dag door zo'n beetje. Alle leuke appjes van jullie. Soms zitten er ook wat kritische bij. Maar over het algemeen zijn ze erg leuk. En ik kreeg een appje binnen van W. Ja, W. Ik weet niet wie W is. Of ik dan wel... Ja, het is een beetje onduidelijk. Dat vind ik wel een dingetje trouwens. Als je appjes stuurt, zet daar gewoon je naam erbij. Dus een beetje, weet je, niet alleen je telefoonnummer of W of zo. Dat vind ik altijd, denk van, tegen wie praat ik nou? Komt ook een beetje crimineel over, vind ik dan. Dus, en ik gooi je voor- en achternaam. Dat maakt het allemaal een stuk leuker. Maar W, die zegt, hoi, goedemorgen. Ik ben aan het werk met een cliënt en die kijkt iedere dag om op Brabant. Nou, dat is leuk. Dat is wel mooi meegenomen. En zouden jullie willen zeggen, Lambert, leuk dat je iedere dag kijkt. Maak er een fijne dag van. Dat wil ik best wel zeggen. Volgens mij heb ik dat gedaan. Bij deze dus. En ik wil ook nog even zeggen dat dit Leon Rimes is. Can't Fight the Moonlight uit de film Coyote Ugly. Weet je nog?

0: Er zal vast toch wel een vakantie aankomen binnenkort ergens dat je denkt... Ik pak even een paar dagen vrij of ik heb vakantie. Wat moet ik dan doen? Nou, misschien is het leuk als je de film Coyote Ugly kijkt. Heb je hem ooit gezien? Nee. René, kan ik het jou voor? Nee, nooit gezien. Nee. Het is een leuke film, gaat over een vrouw. Die wil eigenlijk beroemd worden, wil zangeres worden. En zegt tegen ouders van ik moet naar de stad, want ik moet artiest worden. Zeggen die ouders, oké, een braaf meisje, komt uit een dorp. Zij gaat naar de stad, maar komt in een bar terecht... waar ze op de bar moet dansen en... dan moet ze een beetje leuk doen voor de mannen. Die stoppen geld in plaatsen waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk gaat ze daar zingen. En daar begint het zo'n beetje toch een carrière. Maar thuis denken ze dat ze een gevierd artiest is. Terwijl ze daar gewoon op de bar staat. Dus ze is ja, wel populair, maar op een heel andere manier. Uiteindelijk, vraag kort te maken, zij wordt toch beroemd en wordt toch een goede zangeres. En dan hoor je Can't Fight the Moonlight.
1: Ah, eindgoed.
0: Al goed. Nou. Het is een leuke film. De hele familie kan meekijken.
1: Ja, maar ik hoef nou niet meer te kijken natuurlijk.
0: Jawel, want je hebt nu niet de beelden erbij.
1: Dat is waar.
0: En als je kijkt, heb je de beelden erbij. En dan zie je ook hoe prachtige vrouw het is trouwens. Oh. Nee, ik zeg het maar even.
1: Oké, ik ga kijken.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Weet je, je kunt het geluid gewoon uitzetten. Maakt niet uit. Nee, gewoon kijken. Kan maar gewoon gebeuren. Wat zit er in het nieuws, René?
1: Nou, een man die moet de cel in voor verkrachting uit 1990. En een bizar verhaal uit Amerika over een peutertje.
2: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen... om samen met een van onze slaapspecialisten... jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen... op slaapstudiostijn.nl.
0: Ik dacht dat je juist een slaapspecialist bent als je 10 uur op een dag slaapt. Maar ik heb dat verkeerd begrepen, dus eigenlijk wat er net werd gezegd.
1: Ja.
0: Ja, Edwin, ja dat is toch. Ik ben een slaapspecialist. Ik slaap 12 uur op een dag.
1: Ja, dan sliep ik maar 12 uur. Dat voelde ik me nu wat beter. Ja,
0: maar goed dat je wakker bent en scherp, Edwin. Want wat zie je dan op het wegennet?
1: Daar staan 2 files in Brabant op de A27 Breda richting Gorinchem. Voor knooppunt Gorinchem 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. En op de N69 Neerpelt richting Veldhoven. Tussen de Belgische grens en Afrit Bergrijk 10 minuten vertraging. Ja.
0: Zo hebben we één ding, Edwin. We hebben hier bijvoorbeeld ook. Ik kom altijd hier langs gereden bij het bedrijventerrein. Daar staat babydump. Ik denk dat is handig, zeg. Dus je hebt geen kinderopvang nodig. Maar de babydump, daar kun je gewoon je baby dumpen.
1: Precies.
0: Maar dat zal ik ook wel weer verkeerd begrijpen, denk ik.
1: Ja, ik heb gelukkig geen baby, dus ik kan het niet proberen.
0: Oké. Edwin, dankjewel. Tot later weer.
1: Doei.
6: Omroep Brabant.
0: Kijken we ook even naar het weer van vandaag. Nou, het is nog een beetje grijs. Een beetje koeltjes ziet het eruit. Maar het wordt echt beter. Het wordt vanmiddag zo'n 25 graden. En dan komt ook wat vaker de zon tevoorschijn. En dan nu het nieuws. René Snippert.
7: Een man uit Wijk Naalburg moet 2,5 jaar de cel in... voor de verkrachting van een meisje van 14 in 1990. De zaak bleef tientallen jaren onopgelost... tot de man via een DNA-match in beeld kwam. Hij krijgt ook straf voor verboden wapenbezit. Saillant detail, de rechtbank legt een lagere straf op dan geëist... omdat in 1990 lagere straffen golden voor verkrachting. Op een industrie in Made brak vanochtend brand uit. Het vuur begon in een container bij een bedrijf in de voedingsindustrie... en verspreidde zich daarna snel. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij die tot in Waalwijk en Rijen te zien was. De brandweer schaalde op naar grote brand... omdat er rekening werd gehouden met een ontploffing. Ook werd onderzocht of er gevaarlijke stoffen op het terrein waren. Daar lijkt geen sprake van, meer informatie volgt nog. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran... De VS zegt dat Iran zich niet houdt aan het staakt het vuren... voor de afgelopen dagen schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Premier Jette begrijpt wel waarom dat Amerika even zijn tanden laat zien.
6: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om dan te laten zien dat je niet accepteert dat dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook weer alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
7: Iran heeft als reactie op de aanvallen Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait bestookt. Dan een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter uit de stad Phoenix is levend teruggevonden in een mortuarium in een ziekenhuis. De jongen van anderhalf was na verdrinking in een zwembad doodverklaard. Toen medewerkers van de lijkschouwer aankwamen, bleek hij toch nog wel te ademen. Hij is naar een ander ziekenhuis gebracht en heeft het dus overleefd. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de ouders.
8: Ik adem ook heel rustig. Ik lijk soms ook wel eens dood als ik op de bank lig. Nee, echt zonder gekheid. Dat ook mensen denken van, hij is helemaal stil. En dus misschien, dat is met een jongetje ook gebeurd natuurlijk.
7: Dat zou kunnen, maar ja, omdat hij ook met verdrinking...
8: Ja, precies.
7: Hij was echt bewusteloos, dus wel net iets ander geval.
8: Ja, oké, ik snap dat dit
7: niet anders. Of nemen ze jou elk dutje mee naar...
8: ik word steeds op de bademing gezet. Iedere keer, ik slaap gewoon.
7: Met de kist komen aanrijden.
8: Weer de defibrillator erop. Jongen, ik ben zo opgeladen, je wilt niet weten. Nee, maar dit is natuurlijk wel een bizar verhaal. Of een beetje eng, vind ik het.
7: Ja, voor dat kind is dit verschrikkelijk natuurlijk dat dit is gebeurd.
8: Ja, dat is gewoon traumatisch,
7: ja. Gelukkig heeft het overleefd.
8: Ja, dat is goed. Het belangrijkste. Dat is altijd, dat vind ik, de mooiste berichtjes en de laatste, maar die zijn altijd vrij positief altijd. Dus, René, dank je wel voor deze positiviteit en jouw bijdrage. Dus tot straks weer.
7: Tot straks.
8: Ja, dan ben ik met zometeen weer het koffertje van Mol. Dat gaat weer open. Gisteren niet gedaan, omdat we gisteren de top 100 hadden. Ja, dat was een enorme berg prachtige platen die we draaiden uit een enorme hutkoffer. Dus je hoort het zometeen.

0: Het is maar net waar je naartoe wil, waar je naar terug wil en welk moment je nog een keer wil beleven. Ik kan me ook voorstellen dat er momenten in je leven zijn waar je echt niet aan wilt terugdenken. Dit zou je misschien kunnen kennen. Een klein introotje. Het heeft te maken met...
1: Het koffertje van Mol.
0: Ik zal je uitleggen wat je gaat horen en wat je een beetje te hoort. Je hebt een klein stukje gehoord, om je te prikkelen, van Traffic, de band van Steve Winwood. Het was een liedje waar Steve Winwood eigenlijk van zei... Nou, ik vind niet zo heel veel. Ik vind eigenlijk, een flauw liedje. Dat zei hij er letterlijk over. Het liedje heet Hole in My Shoe. En het is geschreven door de gitarist van de band. En die heeft er nadrukkelijk bij verteld, want het klinkt een beetje psychedelisch, maar hij heeft nadrukkelijk verteld dat het liedje niet tot stand is gekomen door drugs. Dat is al goed, want dat zou je misschien kunnen denken als je het hoort. Het is het eerste liedje wat door de gitarist is geschreven. Het werd meteen uitgebracht op single. En het werd eigenlijk gemaakt door een band, als zijnde popband, maar ze wilden geen popband zijn. Maar het is wel een popband geworden. De band Traffic, met die Steve Winwood. Hole in My Shoe. Traffic uit de jaren 60.

Dat vind ik zo mooi. Heb je het gehoord dat hij zingt, dat hij zegt? Ja, dat hij gewoon dus zegt tegen iemand, ik hou van jou, en terwijl die andere dat niet beantwoordt. Dat vind ik zo mooi, dat je dat dan toch kunt blijven volhouden. Dat je dat toch vanuit een heel ander oogpunt bekijkt. En dat je dat niet wil afdwingen, maar dat je het wel tegen die ander kunt zeggen. En ieder liedje kan een herinnering bij je oproepen. Ieder liedje kan iets moois teweeg brengen. En soms gaat het ene oor in, andere oor uit. Maar soms kan dat ene plaatje je raken, omdat er een herinnering aan zit. Wellicht is dat deze Seal.

En dan te bedenken dat het liedje werd uitgebracht en dat het niet aansloeg. Het werd gebruikt in een film en toen werd het wel ineens een grote hit. Het werd gebruikt in de film Batman. En zo is het hit geworden, Seal, met Kiss from a Rose. Call it Love. Felix John

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: waar dan ook. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Alleen, ik moet naar het verkeer. Mag ik jou wat vragen? Even gewoon, heel snel. Nee. Ik sta in mijn korte... Nee, blijf eens af. Ik sta in mijn korte broek. Is het gek? Nu met dit weer... Wat vind je ervan? Je bent een vrouw.
14: Ik vind het niet zo heel erg.
13: Oké, dus ik sta niet voor gek. Jij bent een vrouw, hè? Dus kijk naar mijn benen. Nee, kan ik gewoon?
14: Ik wil niet kijken naar mijn benen.
13: Wil je niet kijken, niet eens?
14: Nee. Doe maar wat je comfortabel.
13: Ja, maar... Oké, Edwin?
15: Ja?
13: Heb jij korte broek aan?
15: Nee.
13: Ook niet?
15: Gisteren wel, maar dat was toen was ik thuis. Ja.
13: Nee, maar ik weet je... Oké.
15: Ik werk ook nooit met een korte broek, maar dat moet iedereen voor zichzelf weten, denk ik.
13: Ja, dat is heel goed. Goed dat je dat zegt. ik denk er ook over na. Hoe zit het met verkeer?
15: Een paar files in Brabant op de A2. Den Bosch richting Utrecht voor Knopendel. 10 minuten op onthoud. Dan komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Alfred Geil-Malsen en Zaltbommel. 20 minuten extra reistijd.
13: Ja, dankjewel. Ellen, heb ik lelijke benen dan? Nee, toch? Nee, dat valt toch wel mee?
14: Nou, gaat heel goed.
13: Ja, je bent heel... Je kijkt echt zo van ik moet antwoorden, maar liever niet, hè? Wat verdik me, Elena, toch. Mijn hoop was op jou.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
23: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Het is het bijtje dat op de honing afkomt. Het is de honeybee. En wij zijn dan misschien wel de honing. We proberen je naar een stoet te lokken. En dat je blijft plakken. Dat is ook heel belijk. Overigens heb ik altijd wel een hekel aan een honing die blijft plakken. Dat gaat dan in je vingers zitten. En dat, gaat, of dat vind ik wel weer een ding.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Maar in dit geval zou ik zeggen, lekker blijven plakken en niet weggaan. En blijf kijken misschien wel, want het kan ook. Je kunt naar de tv kijken, je kunt via de webcam meekijken. Ik weet niet of het zo spannend is. Ja, je ziet alleen mijn hoofd. En ja, het is niet veel wat je ziet verder. Maar goed, het is er gewoon eenmaal. En je kunt er naar kijken. Het is er. Nou, probeer het eens een keer, zou ik zeggen. Misschien denk je er anders over. Maar dat is radio. En die radio zit overal. Op de radio hoor je wat fijne platen voorbij komen. Bijvoorbeeld een liedje van Rutger van Barneveld. En ik vond het zo mooi. Ik zag van de week een interviewtje met Rutger van Barneveld. En toen zei hij iets heel liefs. Hij zei zijn liefs. Hij zei over zichzelf. En dat ontroerde mij. Hij zei over zichzelf. Ik ben niet de knapste. Ik ben niet de mooiste. Maar ik heb wel talent en ik kan best wel leuk zingen. En daarmee kan ik toch een bepaalde schoonheid brengen. En dat vond ik wel mooi.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond met Hubert Mol.
0: En dat liedje, wat hij dan heeft gemaakt, dat maakt je blij, dat maakt je vrolijk. Hij zingt dat vol passie, hij is getalenteerd. En dat maakt iemand mooi. Dat is mooi in

0: De hoogste die we binnenkomen gisteren in onze Top 100. Ik hoop dat je gisteren hebt geluisterd. Dat was de Brabantse Top 100 in het kader van de Dag van de Zachte G. Daar zijn we hartstikke trots op. En dat hebben we gevierd. En eigenlijk is de bedoeling toch wel dat we dat ieder jaar gaan vieren. Samen dat we dat vieren. Dat we een zachte G hebben. En dat we uit Brabant komen. En dat we leuke dingen hebben. En dat we dat het leuk hebben met elkaar. Dat we het fijn hebben. En dat Brabants dat niet uit te leggen is boven de rivieren. Dat hoeft ook niet. Maar dat wij dat wel voelen met z'n allen. En dat is zo leuk. En dat hebben we gisteren bewezen dat dat kan en dat dat mogelijk is. Overigens moet ik wel even bijzeggen gisteren dat ik vond het ook een beetje eng om daar te staan. Want ja, je ziet mij op tv en je hoort me op de radio. Maar in het echt kan het wel eens tegenvallen. Dan denk je van ja, dat is nou het echt. En daar was ik wel een beetje bang voor, om eerlijk te zijn. Ja.
1: Is het AI of niet?
0: We gaan een spelletje spelen. Is het AI of niet? Je hoort zo meteen een liedje voorbij komen. Het is een cover. Dus het is een liedje wat wordt nagespeeld door een andere groep in dit geval. Het gaat er niet om of je het mooi vindt of lelijk vindt. Het gaat erom of je hoort dat het nep is of dat het echt is. Dus is het AI of niet? Het is een liedje wat je kent van AHA, maar dan uitgevoerd door andere artiesten. Tenminste, dat zou het kunnen zijn. Of is het gewoon iemand die achter de computer heeft gezeten? Luister.

0: Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem mooi. De vraag is wel een beetje, als dit nou AI is, is dat wel heel erg? Dat je dus een computer leuk vindt, dat je computer mooi vindt. Dat is wel een dingetje. Take on me was dit. En het is misschien AI of niet, dat weten we niet helemaal zeker. Daar ga ik vragen.
1: Is het AI of niet?
0: Ja.
2: Goedemorgen, Ilona.
0: Ilona, goedemorgen. Je spreekt met Hubert Mol.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Schrik je ervan? Nee, toch?
2: Nee. Mami.
0: Nee, stoor ik je? Ben je met iets ingewikkelds bezig? Dat je zegt van, nou, ik heb echt geen tijd?
2: Ik kom net van het ziekenhuis af, dus ik zit nou net in de auto.
0: En je komt van het ziekenhuis af, is dat vanwege het werk? Of moest je daar even toevallig zijn, fysiek, voor jezelf?
2: Ik moest voor mezelf zijn, of eigenlijk voor ons vriendje.
0: Oké, en mag ik vragen, is dat heel privé als ik vraag, hoe gaat het met je?
2: Ja, wel goed, je hebt bekende klachten, maar ik denk dat eigenlijk de vrouw er wel eens van heeft.
0: Oké, maar niet verontrustend?
2: Nee,
0: is niet
2: zwangerschap zeker, dus moest je testen.
0: Oké, goed. Dus we hoeven geen zorgen te maken?
2: Nee, gelukkig niet.
0: En mag ik je dan misschien wellicht blij maken? Maar dan moet je wel het goede antwoord geven, want je hebt net een liedje gehoord op de radio. Het is een liedje van AHA, dat kennen we, Take On Me, uitgevoerd door misschien wel gewoon iemand achter de computer, dat die AI van heeft gemaakt. Of denk je toch dat er een band achter zit?
2: Nou, heel eerlijk, ik dacht in eerste instantie dat het AI was, en toen dacht ik later, volgens mij is het een band of een artiest.
0: Want waarom dacht je dat het AI was? Of is?
2: Ik vond de melodietje op het begin een beetje, de akoestiek, dat vond ik een beetje neppig klinken.
0: Ja. Maar dan nu dan toch de definitieve vraag, is het AI of is het een echte band?
2: Een echte band.
0: Ja. Ja, Ilona toch, goed, heel goed. Ik ben ook blij dat je het hoort. Want er zijn heel veel, die bands maken zich ook zorgen dat ze worden overgenomen door AI.
2: Ja, helaas wel.
0: Maar... ja, maar je hoort dus toch... maar wat hoor je dan dat je zegt van... nou, ik denk toch dat het een echte band is. Wat hoor je dan daarin? Wat voel je dan? Wat hoor je dan?
2: Ik weet het niet. Ik denk toch de zanger.
0: Ja, ja. Dus er is toch een soort gevoel wat niet definieerbaar is... waardoor je het hoort. Daar gaat het om. Toch?
2: Ja, precies.
0: Ilona, je krijgt van mij een leuk cadeautje. Je krijgt Remember the Music, het spel. Krijg je. Het is een bordspel. Dan kun je lekker thuis spelen, kun je lekker een beetje ontspannen. Alles vergeten, lekker spelletje spelen. En om op Brabant blijven luisteren, het komt jouw kant uit. Dankjewel.
2: Hartstikke fijn, dank je.
0: Tot ziens, hè. Dag.

0: Ja, prima. Ja, ga ik toch niet weigeren. I love you. Natasha Bedingfield was dat. Even zeggen dat het liedje wat je hoorde, die cover van Aha, Take On Me, dat was van Walk Off The Earth. En dat, een band die ik niet kende, maar ze hebben wel een hele mooie, vond ik, mooie uitvoering gemaakt van het liedje dat je dus juist hebt gehoord. René Steppert, goedemorgen. Wat zit er zo meteen in jouw bulletin?
1: Nou, de politie die staat met kogelwerende vesten bij een auto. En wat is jouw favoriete woord met een zachte G?
2: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
0: Ik zit er even te wachten op Ed Gerritsen, maar die zie ik nog niet binnenkomen. Dat is een lampje wat dan gaat knipperen en dan weet ik dat hij er is, maar hij is er nog niet. Dus misschien moet ik het zelf even doen, want er is wel verkeersinformatie. Het is wel goed dat je dat weet, dat je dat ook hoort. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 7 kilometer. En dan de andere kant uit, Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en Afritteerdam ook nog eens 5 kilometer. Dat is
6: Omroep Brabant.
0: En dan naar het weer van vandaag. Nou, het is nog een beetje grauw, het is een beetje grijs, maar het gaat goed komen, is mij verteld. Er kan ook dan wel een klein druppeltje vallen, is mij nog wel verteld. Maar dat mag je verwaarlozen. Het wordt vanmiddag een graad of 25 en het zonnetje komt er wat vaker bij. René Snippert.
1: In een auto met kogelgaten aan de Huip Evendreef in Tilburg is een gewond persoon gevonden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. Agenten staan met kogelwerende vesten in de buurt van de auto. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De carnavalsdonderdag in Oeteldonk verdwijnt. De gemeenteraad van Den Bosch heeft ingestemd met strengere maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad terug te dringen. Daardoor gaan evenementen niet door en mogen cafés die drank schenken pas om 6 uur 's avonds open. In de dorpen rond Den Bosch mogen feesten op donderdag wel doorgaan. De horeca noemt de maatregelen buitenproportioneel, maar volgens burgemeester Mikkers zijn ze nodig om de carnaval beheersbaar te houden. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf in IJmuiden wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt deze verslaggever.
7: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier al eerder boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. Gisteren was de dag van de zachte G. En hoe heb jij het gehad, Hubert?
0: Nou, het was hartstikke leuk. Ik vertelde net, het was heel leuk, maar dat kwam ook omdat het weer mee zat.
1: Ja.
0: Was het slecht weer, dan was het minder leuk geweest, want er waren minder mensen op afgekomen. En dat was nu het geval. Mooi weer. Mensen dachten, we gaan er lekker op uit. En we gaan dus even naar Omroep-Brabant toe. De dag van de zachte G, met de top 100.
1: Ja, dat is wel waar. Een beetje met lekker weer. Aan de andere kant, anders doe je een overkapje eroverheen. En dan is het net zo.
0: Maar toch, ik denk, maar toch, weet je, de zonnetje erbij. Was ook sfeer, lekker. Ja, het koffie, biertje erbij. En we hadden twee van die grapjassen rondlopen daar. Dus dat was allemaal hartstikke leuk. En die muziek bingo, we hadden leuke gasten. Robert van Beckhoven was enthousiast. En onze Nol was enthousiast. En Lars was ook nog, die kwam nog lang. Dus het was zo het leuke stijf in.
1: Ja, eigenlijk. Heel leuk. Ja. Je loers dat ik niet kon komen. Nou ja, voor degenen die het toch gemist hebben, we vieren het Brabanderschap in ons dialect. Maar ja, wat vinden Brabanders nou hun favoriete woord met een zachte G?
8: Gezellig.
9: Geweldig.
10: Mango.
11: Gemoedelijk.
12: Ja.
11: Godverdomme.
13: Geluk.
14: God onder u.
15: Gezellig.
16: Skeverigheid.
17: Gezelligheid.
0: En ben ik zelf.
13: Gewoon.
11: Gezellig en gemoedelijk.
16: Godsamme.
11: Genoten.
16: Gemacht.
11: Goeiendag.
13: Kruidmuntend.
0: Ja, goeiendag.
1: Nou, daar zaten er heel wat tussen.
0: Goeiendag.
1: Ja, goeiendag.
0: Goeiendag. Ja, goeiendag.
1: Geweldig. Geweldig.
0: Ja, ja, ja, leuk.
1: Goed, nog even nagenieten met een zachte G. Dat kan bij ons op de web-app of natuurlijk op onze social kanalen.
0: René, dankjewel.
1: Ja.
0: Het gaat je goed.
6: Dag. Ja, dankjewel. Met een zachte G, hè?
0: Ja, oké. Okay. Houdoe. Doei. Zometeen nog eens even luisteren naar bijvoorbeeld de Supertramp. Dacht ik eens even tevoorschijn te halen uit Koffertje van Mol. En er ligt nog veel meer voor je klaar. En dit zou verslavend kunnen zijn, omdat het ook zo lekker is. Nicotine, maar dan van Chef Special. Net wat anders.

Sheryl Crow. All I Wanna Do Is Have Some Fun. Zou ze daarom even getrouwd zijn geweest met Lance Armstrong? De wielrenner, de fietser, de Tour de France winnaar. Zou dat het zijn geweest? Maar dat huwelijk, dat liep wel spaak.

Het is een vrij simpel liedje, The Logical Song. Hij schreef het toen hij heel jong was, deze Roger Hudson van Supertramp. En het was gebaseerd op het verhaal dat hij eigenlijk zegt, als je als kind wordt geboren, je bent als kind, ben je onbevangen. En dan uiteindelijk komen de volwassenen, die gaan je dan opvoeden en die gaan zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet, je moet daarvoor opletten, je moet daarvoor oppassen, je moet dit zeker niet doen, pas op, pas op, pas op. En daar raak je heel veel logische dingen die je altijd in je leven hebt, raak je kwijt. En dat was een beetje de boodschap. Doe dat niet. Wees een beetje voorzichtig. The Logical Song, Supertramp.

alsof het zo uit een James Bond film komt. Dat is het niet. Het komt uit Uden. Het is Nona. What a way to die. Nona is helemaal opkomend. Ze had al veel platen gemaakt. Oh, nee, wacht even. Ze had al wat platen gemaakt, maar het ging allemaal niet zo super. En nu is ze weer terug. Ze is een tijd weg geweest en de boel een beetje op orde gekregen. En ze is terug. En wat een geweldige, mooie muziek maakt zij. Het is top 100 muziek. Het is muziek uit Brabant. Weet je, het hoeft niet altijd dialect te zijn. Het hoeft niet altijd met een enorme zachte G te zijn. Het gaat om het gevoel. Het is het gevoel van hier. En dat heeft zij nou net te pakken. Lady Willpower. En dat is weer wat anders, zo.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller-Museum.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller-Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
13: Werka Mechanica Dierto doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer, veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Het regeert ze. Goedemiddag. Verkeersinformatie, waar staan ze? Of staat die?
17: Twee. Ja, het zijn er twee.
16: Okay.
17: A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je 10 minuten oponthoud. En op de N284 Eersel richting Arendonk. Tussen Duizel en afrit Netersel. 20 minuten oponthoud.
16: Oké, dankjewel. Later.
17: Hoi, hoi, hoi.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
23: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
24: Lachen, gieren,

0: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: En mooi gedaan door deze Madison Avenue. Heel subtiel gebruikt, zonder dat je het bijna in de gaten hebt. Je moet het weten. En dat gaat vaak zo. Vaak als je besloten biedt het hoort. Als je niet weet, is er niks aan de hand.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag, van harte welkom. Smakelijk eten. Goed dat je er daarbij bent en dat je er even lekker bij ons blijft. Tot vanavond 7 uur en daarna trouwens ook. Maar straks met Ronnie Balk en Marjolein. En vanmiddag met Koen Wijn. Dus het is allemaal hartstikke leuk. We hebben je veel te bieden. En zometeen wil ik je nog even een klein muzikaal cadeautje geven. Een klein dingetje wat je nog niet eerder hebt gehoord. Er is een nieuwe plaat uit van U2. Laat die nou net in mijn koffertje zitten.
2: Ja, koffie in je hand. Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Ik hoef daar verder weinig toe te voegen, Brabants Bond. Iedere dag te beluisteren tussen 10 en 1 uur. Het is een hele zit, maar je wordt wel beloond. Met bijvoorbeeld Michael Jackson in dit geval. En neem de titel van de plaat niet al te serieus. Leave me alone. Nee, het is maar een titel. Het wil helemaal niks zeggen. Juist het tegenovergestelde. Dat ik je niet wil weghebben. Dat ik je bij me wil houden als het kan mijn hele leven lang.

Het was ook wel redelijk serieus trouwens, dat Leave Me Alone. Want het gaat over iemand waar hij toch wel echt vanaf wil. Het is een vrouwpersoon waar hij vanaf wil. En dat schijnt echt serieus te zijn geweest. Er zat een clipje bij, een animatieclipje. Daar hebben ze 9 maanden over gedaan. Het mocht wat kosten, maar het was ook Michael Jackson. En het leuke wel ook nog dat het eigenlijk een bonustrack was. Het is in Amerika nooit een grote hit geworden. Wij vonden

toch een beetje aantrekkelijker klinken. Maar het was een bonustrack op de cd. Dus dat is heel slim. Je kocht de cd, geen bonustrack. En op een andere cd kwam dan een bonustrack. En dit was die bonustrack. Leave me alone. Even nog wat leuke informatie voor je, want vandaag is het zo'n beetje 40 jaar geleden dat Beep ophield te bestaan, de damesgroep Beep. En daar zit ook Brabants in, Brabants bloed in. Margo van der Ven bijvoorbeeld, uit Oost, die ik heb gesproken. Marga Bult, woont ook in Brabant. Dus dat is goed om te weten. Ze treden op tijdens het muziekfeest. Even een beetje reclame maken voor de vrienden van de AVO-TROS. Dat doen ze ook altijd voor ons. Het is goed om te weten. Maar het allerfraaiste is dat er een driedubbel cd is uitgebracht. En daar staan al die fijne liedjes van Waleer op. Zoals deze. The Drunken Sailor.

0: Jean-Paul Young. En er zit toch een klein Nederlands karakter aan vast aan deze Jean-Paul Young, Love is in the Air. Het liedje werd geschreven door, daar komt hij, Harry Vanda. En ook door George Young. Maar die Harry Vanda, dat was een Nederlander. George Young ook trouwens. Dat waren twee Nederlanders uit de omgeving van Den Haag. Die emigreerden naar Australië, begonnen daar een band. Easy Beats, hello, how are you? Ook Flash in the Pan. En zij schreven ook liedjes voor anderen. En dit werd dus geschreven voor deze man, Jean-Paul Young. En er was ook nog, ik zat er ineens aan te denken, er was ook nog een Nederlandse uitvoering van een Nico Londers. Zeg je dat toch wat?
1: Liedje in de dag. Hij gaat wandelen op de
0: grond. Ja, Jonning heeft het ook nog gedaan, maar dit was redelijk succesvol was vanwege, ja, luister, vanwege het accent en vanwege de manier, de uithalen.

En ik dacht van, ik kan ook een beetje zingen. Dus weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een hele eigen cd opnemen. Ja, het was eigenlijk... het was te leuk om te laten liggen, laat ik het zo zeggen. Snap je dan een beetje wat ik bedoel? Nou, Nico Landers dus. Hè. Als je wilt beluisteren, hij staat op Spotify. Kun je hem helemaal beluisteren en dan kun je ervan genieten. En misschien een leuk feestje opleuken. Wie zal het zeggen? Coldplay. En we gaan naar het nieuws van zo'n beetje 12:30 met We Pray.

0: zat die Burnout Boy bij. En dat is toch al een typetje met Coldplay. Ik zat even te kijken wat er ook weer allemaal bekend is over die jongen. Maar dat was toch niet zo'n brave gast. Ik zie hier ook staan, organisator geannuleerd, Burnout Boy concert in de arena, failliet verklaard, dat soort dingen allemaal. Maar die Burnout Boy was ook die gast die niet kwam opdagen in het Gelderdoom. Dat was hij toch?
1: Ja, dat was hij, ja.
0: Dat iedereen stond daar te wachten. En Burnout Boy dacht van, nou, ik ga eens even lekker naar het toilet, ga even lekker poepen. En dan gaan we wat andere dingen doen, maar nou, ik ga even niet optreden.
1: Had hij dat maar gedaan. Dat was, ja.
0: Maar dat was hij toch?
1: Geweest. Ja, dat was hij. Ja.
0: Van, ja, hoe kan
1: dat was een hoop gezonde mythe erover.
0: Hoe kan het toch dat dan zo'n Coldplay met zijn gast in zee gaat? En nu ook, ja, Shakira ook weer met hem. Hoe dan?
1: Ja.
0: Dat is een onbetrouwbaar mannetjes.
1: Nou ja, blijkbaar weten ze hem toch zo nu dan de studio in te schoppen.
0: Ja. Oké, ik begrijp dat niet. Sommige dingen begrijp ik gewoon niet. Maar goed dat je het bent, Colin. Maar dat begrijp ik weer wel, want je komt het nieuws brengen.
1: Ja.
0: Wat heb je ons te melden? Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Nou, na 15 jaar eindelijk meer capaciteit op het stroomnet en zilveren bollen op het strand gevonden.
2: Oh. Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
2: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
2: Dit zit.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Edwin Gerritsen, goedemiddag.
8: Wel, goedemiddag.
0: Waar loopt het vast?
8: Op 1 plek nog maar.
0: Okay.
8: Op de N284, Eersel richting Arendonk, tussen Duisel en Afrit Netersel is de vertraging 20 minuten.
0: Oké, dankjewel. Dag.
8: Hoi.
9: Omroep Brabant.
0: En dan het weer. Het is nog een beetje grijs nog. Een beetje gauw ziet het er nog uit. Het schijnt toch vanmiddag een beetje beter te worden bij 25 graden. Het zonnetje schijnt er toch bij te komen. Zometeen even checken bij Weerplaza. Dan weten we het helemaal zeker. Hè? Dus dat hoor je zo dadelijk. Want we gaan eerst naar het nieuws. Dat wordt ons gebracht door Colin Beijk.
1: De bouw van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg is begonnen. Die verbinding is hard nodig om duurzame stroom uit Zeeland naar Brabant te brengen. Het project liep ruim 15 jaar vertraging op door protesten, politieke bemoeienis en juridische procedures. Pas dit jaar veegde de Raad van State alle bezwaren van de tafel. Het windpark Kreekraksluis op de grens van Brabant en Zeeland gaat een vogeldetectiesysteem installeren. Dat moet voorkomen dat opnieuw zeearenden tegen de windmolens vliegen. Je hoort boswachter Erik de Jonge.
10: En dat is een hele spannende periode, want dan zitten ze op vliegles. Hè, dan zijn ze aan het oefenen, dan zijn ze nog niet zo handig in vliegen. Dus dat is de meest gevaarlijke periode dat ze tegen de molen aan kunnen vliegen. Dus ik hield me hard vast. Nou ja, en gelukkig kan het hier nu in ieder geval niet misgaan.
1: Ja, sinds maandag mogen 20 van de 31 turbines 3 maanden lang overdag niet draaien, totdat dat speciale systeem er is.
10: Ja, in Nederland zijn we toch iets meer op de centen. Als het niet moet, dan doen we het niet. Nou ja, hier komen ze nu op een hele vervelende manier achter dat die beslissing ook heel veel geld kan kosten. Dus ik zou zeggen, voortaan bijvoorbeeld doen.
1: Ja, het systeem kan grote vogels op afstand herkennen en windmolens tijdelijk stilzetten. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran geldt niet meer. Dat heeft president Trump gezegd op de NAVO-top in Ankara. Hij reageerde erg boos op de aanvallen van Iran op schepen in de straat van Hormuz. Trump zei dat het daarom maar tijdverspilling is en hij wil dus niet meer verder met Iran onderhandelen.
11: I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people, very bad people. I think they're incompetent, by the way. Because if they were competent, they would have made a deal a long time ago, like how about 47 years ago. They're a bunch of scum. You want to know that they're scum.
1: Ja, Trump noemde de leiders van Iran dus uitschot. Vanwege de Iraanse aanvallen viel de VS ook vannacht weer tientallen doelen in Iran aan. Op een strand in het Australische Queensland zijn afgelopen weekend grote, mysterieuze zilveren bollen aangespoeld. Zes van die dingen lagen ineens op het strand. De boel is afgezet omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Volgens de Australische ruimtevaartorganisatie gaat het mogelijk om brandstoftanks van een ruimtevaartuig.
0: Ja.
1: Je hebt die foto's gezien.
0: Ja, gewoon die gekke grote ballen zijn.
1: Ja, dat is echt. Ja, dat je denkt, wat is dit?
0: Ja.
1: De marsmannetjes.
0: Ja, kleine ufo's, met hele kleine marsmannetjes. Hele kleine, petitere marsmannetjes zou misschien kunnen. Maar dat
1: nou ja,
0: is niet,
1: op zich hebben ze al een lekkere plekje uitgekozen. Ja. Strand in Australië.
0: Maar je zult ze niet op je hoofd krijgen als je lekker in de tuin zit of op het strand loopt. Goed. Je krijgt ineens een bal op je hoofd. Ja, nou dus, je vanzelf al ufo's krijgen.
1: Daar heb je alle pleisters niet genoeg.
0: Nee, dat wou ik zeggen. Colin, dankjewel voor nu en tot straks weer. Hè. Veel plezier. Dat ben ik, wat zometeen weer Plaza. En toch even kijken hoe dat met het weer zit. Want het is beloofd dat het een mooie dag zou worden. En dat is toch niet het gezicht nu. Het zou een kinderliedje zijn. Maar het werd een hit voor een band uit Australië. Man at Work, Down Under. Maar ja, de richter vond toch dat het niet op een kinderliedje leek. Dus ze hebben niet hoeven te betalen.

0: Overigens hoorde ik Koen zeggen een tijdje geleden dat ze wel hebben moeten betalen. Maar ik begreep dat ze naar de rechter, of dat die eigenaar van het kinderliedje, wat daar zou te blijken, naar de rechter was geweest. En dat de rechter had gezegd van nou, is zo lang geleden en daar gaan we niet moeilijk over doen. Laat lekker zitten. Er hoeft niks betaald te worden. Dat begreep ik eruit. Het was de band Man at Work en het heette Down Under. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Het valt in vergelijking met gisteren valt het een beetje tegen, Rico.
1: Ja, het ligt eraan waar je zit in de provincie. Zit je in het zuidwesten, dan heb je gewoon prachtig mooi weer.
0: Oh.
1: Want Woensdrecht heeft volop zonneschijn en,
0: echt waar?
1: En al 24 graden. Dus, dus wat dat betreft gaat het allemaal de goede kant op. Want die zonneschijn vanuit het zuidwesten gaat uiteindelijk ook overal in Brabant tevoorschijn komen. En de rest van de provincie is het nog bewolkt met 20 tot 22 graden. Uiteindelijk wordt het dus overal behoorlijk zonnig en 25 graden vanmiddag.
0: Oh, lekker mooie temperatuur, dus toch een beetje zonnetje erbij.
1: Zeker,
0: is dat zonnetje dan weer veelvuldig aanwezig ook morgen? Dan vraag ik dan maar even.
1: Ja, want vanavond is het ook behoorlijk zonnig. Het blijft heel lang boven de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 14. En dan beginnen we morgen gelijk met zonneschijn. Morgenmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Zomerse waarde dus weer. En ook de dagen daarna zal de zon echt volop blijven schijnen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Ga maar gewoon door. Want de temperatuur komt dagelijks uit op zo'n 28 tot 31 graden. Dus zomerse tot tropische temperaturen. En daarbij dus volop zonneschijn. En er valt geen druppel regen.
0: Nee, dat klinkt toch wel een beetje, er valt geen druppel regen, alsof het noodzakelijk nu begint te worden. Begint het een beetje nijper te worden dan?
1: Ja, neerslagtekort begint toch wel aardig op te lopen. En ook vanwege een stevige noordoostelijke wind die we elke dag hebben. En die hoge temperaturen volop zonneschijn. Ja, dagelijks verdampt het echt zo'n 3-4 millimeter aan neerslag. Wat er dus eigenlijk al gevallen is. Ja, en het wordt natuurlijk niet toegevoegd door neerslag die gaat vallen. Pas eind volgende week dan neemt de kans op enkele regen of onweersbui toe. Ja, dus dan moeten we nog even ruimschoots een week geduld op hebben.
0: Nou, voorlopig nog even lekker weer. Genieten van het zonnetje dan, begrijp ik.
1: Dat
0: en goed smeren.
1: Zeker gaan doen. En goed smeren. Zonkracht is behoorlijk stevig.
0: Oké, dankjewel, Rico.

En ook dit werd verbouwd voor Cher. Niet alleen haarzelf, zijn eigen lichaam werd compleet verbouwd. Ook dit liedje van haar, nee, niet waar, voor haar werd het verbouwd. Het was Walking in Memphis en het was afkomstig van Marcon eigenlijk. En dit was de uitvoering van Cher. Nou heb ik je nog wat beloofd. Ja, een uniek momentje. Maar voor alles geldt, ik hoop dat je ervan houdt. Ik hoop dat je ermee verwend wordt. Dat de oortjes worden gesteeld, want het is wel oorsmeer. Het is de nieuwe, het is de gloednieuwe. Het is de allernieuwste YouTube.

Oh, een kleine, hele kleine onderbreking wat ik even moet doen. Want ik kreeg een berichtje van Koen. En die had een berichtje weer uit Trouw. Daar schijnt ingestaan te hebben dat de Australische popgroep, waar we het net over hadden, Man at Work. En ik dacht dat ze waren vrijgesproken, dat ze geen royalties hoeven te betalen over het kinderliedje waar het op zou lijken. Maar blijkt nu dat dat wel de zaak is. Dat ze dus toch een beetje geld hebben moeten afstaan aan de rechthebbenden van het kinderliedje. Dat schijnt zo dan toch te zijn geweest. Ja, ik heb dacht dat het altijd anders was. Maar het schijnt, trouwens, toch een gerenommeerd dagblad. Dus daar moeten we ook wel een beetje in geloven dat het zo klopt. Dat zij dat goed hebben uitgezocht. En dat ze toch het Man at Work toch een klein beetje geld heeft moeten uitleggen om te genieten van het succes dat ze hadden met het liedje Down Under. Bij deze dus even een kleine rectificatie. Daar zijn we ook voor. Dat is geen enkel probleem. Als het maar de werkelijkheid betreft. Het gaat om het gevoel. Feel. Robbie Williams.

0: Het gaat niet alleen om de muziek, het gaat ook om het gevoel wat erachter zit. Feel van Robbie Williams. Zou die echt de hele dag kattenvoer eten, denk ik dan? Hij is een beetje Mr. Felix, hè? Hij is met de katten bezig. Zowel virtueel als gewoon als mens. Dus ja, ik weet niet of je zelf kattenvoer eet. Volgens mij kun je dat gewoon eten. Denk dan
1: kan je kattenvoer eten? Ik heb vroeger wel een hotdogs gegeten. Nee, ook mijn broer mij. Zijn
0: ach, waarom zou je geen sapje kunnen? Het is meer de gedachte erachter, maar je kunt er gewoon kattenvoer eten.
1: Geen idee.
0: Ja. En ik denk, overigens ook met hondenvoer. Ja, ik denk, als mijn olie heeft geweldige poep. Die eet alleen brokjes.
1: Ja, dus jij wil zeggen...
0: Als wij brokjes zouden eten, en niet dat gewoon die brokjes... dat je gewoon alles hebt wat je nodig hebt.
1: Doe jij het eens een maand, als het echt lekker is en werkt... dan ga ik meedoen.
0: Nou goed, ik zal er zo overwegen. Maar ik denk dat het de andere kant gaat uithellen.
1: Zou ik zomaar kunnen, ja.
0: Koen, goed dat je er bent. Dat is gisteren ook overleefd, dat is gisteren.
1: Ja, zeker. Het was een latertje, maar wel was wel erg leuk.
0: Ja, we hebben pret gehad. Gisteren was een fijne dag.
1: En daar kom ik zo ook nog wel heel eventjes op terug. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel liedjes... die niet voorbij zijn gekomen in de Brabantse
0: Top 100. Ja, het zijn er maar 100.
1: Het zijn er maar 100, maar daarvoor heb ik zo meteen wel eventjes een soort van consult. Dus dat komt goed. En voor de rest heb ik natuurlijk hele fijne muziek. En dan landen we weer een beetje langzaam naar die dag van de zachte G.
0: Oké, goed. Nou, ik heb daar verder niets voor toe te voegen. Je was helder, duidelijk, klaar.
1: Ik heb ervoor gestudeerd.
0: Ja, waren de meeste mensen maar zo.
1: Nou.
0: Dankjewel, veel plezier vanmiddag. En ik ben er morgen weer, 10 uur. Dag allemaal.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Mühle Museum.
2: Vers aan tafel, vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
3: aan tafel.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
14: in Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht 10 aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Tot 21 graden in het noorden, tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dank daarvoor.
9: Edwin Gerritsen, die zit bij de ANWB, die heeft een aardig zicht op de weg. En weet dus ook waar het wel en niet vast staat. Nou, waar het niet vast staat vind ik niet zo interessant, maar waar het wel vast staat wel.
17: Er is niet zoveel plekken, gelukkig. En de vertraging valt ook wel mee. Op de A27 Breda richting Gorinchem, voor Gorinchem 5 minuten vertraging. En 69 Neerpelt richting Veldhoven, voor Valkenswaard 5 minuten oponthoud.
9: Nou, dat valt allemaal reuze mee inderdaad. Hey, dankjewel en we spreken elkaar misschien over een half uurtje weer.
17: Oké.
9: Okay. Doei.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
25: Als je Vodafone Mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel 20 euro korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One van Vodafone
26: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
27: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
28: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Colby Clay en Bubbly.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
2: Het is nog 12 over 1, maar over 1 seconde 13 over 1. Welkom op deze 8 juli 2026 bij Wijn in de Middag. Gewoon weer een normale Wijn in de Middag na heel veel spektakel gisteren. En dat is, zeg je wel, bepaal ik zelf wel of het een spektakel was. Neem van mij aan, het was spektakel. Ja, bij deze ook beter niet eens, het was spektakel. Punt. Einde discussie. Nee, het was zonder gekheid. Het was een hele mooie dag. De dag van de zachte G, de Brabantse top 100. Die vanuit de radio daarvoor georganiseerd werd, want de dag van de zachte G is natuurlijk veel groter. Veel bedrijven in de regio, die werden daar heel vrolijk van. En wij werden heel vrolijk bij Café Geinig en bij Druif in Gemert op het Ridderplein. Want daar waren we te gast. En het was wel grappig, want veel mensen die kwamen richting Gij en ik. En dat terras was gevuld. Maar bij Druif was het meest te doen. En dat is echt uiteindelijk een logistieke keuze geweest. Van, jongens, we verwachten toch wel heel veel mensen. Laten we het in het terrasje verder neerzetten. En dat ging uiteindelijk supergoed. Dus onwijs trots. De eerste evaluatie ben ik nu al aan het lezen. En één ding, daar zijn we het wel over eens. Laten we dit volgend jaar weer zo leuk aanpakken. Toch? Volgens mij wel. Tenminste, dat hoop ik dat jij er ook van genoten hebt. En dat je aan de andere kant van de radio wat hebt meegekregen van die feestvreugde, maar dat je vooral ook heel erg genoten hebt van de Brabantse top 100. Van Guus Meeuwis tot Charlie Lono's en Mental Tio en alle 98 daartussen. Het was een groot feest. Dus ontzettend fijn. Dank je wel nog voor het vele stemmen op die Brabantse top 100. En straks ga ik nog een beetje nazorg verlenen. Ja, want dat kunnen we wel gebruiken, denk ik. Een beetje nazorg bij zo'n lijst. Maar dat komt straks allemaal. Want nu eerst naar een van de twee zomerhits van dit jaar. We gaan richting Cheerio.

Adele, Miss Adele, Miss Bond eigenlijk. Want dat is natuurlijk voor de film Skyfall. Gelijknamig aan het liedje. Deze, die kennen we natuurlijk. Van Madcon. Maar heeft een veel verder verleden. Zoals deze van Frankie Valli en The Four Seasons. Die hoor je nog zometeen het nieuws. Maar eerst deze dus bij Omroep Brabant. Dit is Baggin'.

0: Begging for News in dit geval. Want Colin die staat al klaar. Zometeen na het nieuws, dan hoor je deze twee. That's just the way it is. Bruce Hornsby in the range. Maar we doen ook maar meteen. Het licht uit. Maar goed, dat straks pas allemaal. Want eerst Colin Beik. Wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Sabic. En de wereld is een nieuwe stad rijker.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Edwin Gerritsen zit bij de ANWB. Waar loopt het vast, Edwin?
7: Dag Koen. Ja, het staat stil op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum is de vertraging een kwartier. Wat komt er een aanrijding? Er is 1 rijstrook dicht. En op de N279 Den Bosch richting Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond, een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag zijn er wolkenvelden. Geleidelijk breekt op steeds meer plekken de zon door. En dat is ook goed, want ik ga vanaf barbecue, maar dat keer terzijde. Het wordt maximaal een graad of 25. Niet alleen maar aan jezelf denken, Koen. Dit is Colin.
1: Het OM start een strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Sabic in Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou zonder vergunning PFAS hebben geloosd in de Westerschelde en Theodorushaven. Die stoffen kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en natuur. Het onderzoek volgt op aangiftes van meerdere stichtingen. Ook wordt gekeken naar de rol van leidinggevende bij Sabic. Eerder legden de provincie en Rijkswaterstaat al forse dwangsom op vanwege PFAS-lozingen. Mark Buijs, de burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na zijn ernstige fietsongeluk in april. Bij zijn val liep Buijs zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. Zijn herstel gaat de goede kant op, maar de burgemeester doet het voorlopig nog wel rustig aan. Buijs is nog terughoudend ook met het ontvangen van bezoek, maar kan al wel korte stukjes wandelen in Roosendaal, al zitten gesprekjes er nog niet altijd in. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, metro en tram. Dat konden ze al met de trein. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
9: Wij denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
1: Ja, alleen voor de opa's en oma's wordt het wel weer een stukje duurder. Want tegenover die nieuwe regeling staat voor kinderen, staat dat de korting voor 65-plussers vanaf volgend jaar verdwijnt. Een bijzondere vondst van archeologen in een woestijn in Egypte. Ze vonden er namelijk niet een paar resten, ook niet een paar bekers of iets dergelijks. Nee, een complete stad.
0: Wow.
1: Ja. Er zijn straten en pleinen blootgelegd, woningen en een kerk zelfs. En er zijn ook grafkamers ontdekt met nog de originele afsluitende stenen platen die er bijna al 2000 jaar op liggen. En verder vonden de archeologen ook bronzen munten, aardewerk en gereedschap. Het is echt een enorme vondst.
0: Ja, dus ook heel wat vegen met zo'n kwastje.
1: Ja, die hebben daar nog wel even wat werk aan.
0: Ja, ja, geloof ik. Maar nou, hey Colin, dankjewel. Tot over een uurtje weer.
10: Ja, that's just the way it is. Bruce Hornsby in the range, die staat voor je klaar. Turn off the light, Nelly Furtado dus. En daarna wat nazorg van die Brabantse top 100.

0: Ik hoorde dit vroeger weliswaar in het Nederlands heel vaak van mijn vader. Doe dat licht nou eens uit. Nelly Furtado, die heeft zich erdoor laten inspireren, denk ik. Turn off the light. Gisteren hoorde je dit heel vaak.
1: Dit zijn ze, de 100 mooiste uit onze provincie.
2: De Brabantse top 100 op Omroep Brabant.
0: Nou, vandaag hoor je dat niet. Alhoewel, zojuist natuurlijk. En dit is een soort van nazooi. Ja, want we hebben natuurlijk gisteren heel veel Brabantse liedjes gehad. Heel veel moois in de Brabantse top 100. Maar het kan zijn dat je of gisteren net een liedje niet hebt gehoord, wat je toch wel heel graag had gehoord, of iets wat in de bubbling under stond, dus wat de lijst niet gehaald heeft. Nou, dat mag je mij appen. En daarvoor heb ik natuurlijk
3: 0657328203.
0: Zeg het maar, wat wil je horen? De enige restrictie is dus dat het in die lijst had kunnen staan, of misschien wel gestaan heeft. En dat je net koffie was halen, even plassen, of een telefoongesprek moest voeren met iemand. Het kan allemaal dat je niet helemaal bij die radio gekluisterd zat. Een soort nazorg op die van

Die is ook een beetje gefrustreerd. Die zegt, ja, ik kon er niet eens op stemmen. Vond ik heel irritant, terwijl het is een bossenaar. Twee dingen. Klopt. Dus, die gaat gewoon in de module. Dat beslis ik bij deze. Ik weet niet hoe ik hem toegevoegd krijg, maar hij gaat in de module. Dat komt helemaal goed. En we gaan hem ook draaien ook. Want hij is dus gisteren niet voorbij gekomen in de lijst. Terwijl hij daar best een plekje had mogen hebben. In ieder geval in de stemmodule. Dus, deze keer komt hij gewoon voorbij. Jeroen van Koningsbrugge met Wit Licht. Dankjewel voor alle inzendingen. En dankjewel voor het enthousiasme.

blaarschend voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werpt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind.

Ilse de Lange. Van schoenverkoopster tot goed producerend artiest. Dat kun je wel zeggen. Calvin Harris, Rag & Bone Man, die hoor je nu richting 2 uur. Want dat is het al bijna met Giant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeer zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1-heat karten en 1-heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riet.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
13: Nog goed, er staan een paar files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Del is de vertraging 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda voor knooppunt de Stok 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond voor Helmond 10 minuten vertraging.
12: Nou, we doen het ermee. Dankjewel. Ik wens jou een fijne middag. Dank voor alle verkeersinformatie. Zometeen gaan we terug naar de jaren 90. Dat doe ik natuurlijk altijd. Heb ik een hele mooie klaarstaan die je niet zo vaak hoort op de radio. Welke dat is, ja, daar blijf je natuurlijk even voor luisteren.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
21: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
22: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
23: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
24: Mijn papa verkoopt stoelen.
25: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
26: Dit zit.
25: Voordelig en snel.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Het hoeft niet altijd goed te zijn, de omgeving waar je in op bent gegroeid. Maar het hoeft je ook niet te beperken in de rest van je leven. En dat hoorde je in Bloodline.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, want die hoorde je van Alex Warren en Jelly Roll hier bij Omroep Brabant. En daarvoor de Rhythm of the Night van The Barge. Nou, dan kan je wel ongeveer raden hoe dat ritme een beetje gaat. En welkom bij uur nummer 2 van Wijn in de Middag. En vanochtend had ik even wat tijd genomen voor mezelf. Even snel wat boodschapjes doen. Want ik werd op pad gestuurd door thuis om een zwembadje te regelen. Gewoon een klein zwembadje. Die van ons was lek, kon ik niet meer plakken. Nou, gedoe heb ik 2 nieuwe. Alleen dat is nog minder makkelijk dan dat je nu denkt met dit wit. Echt niet normaal, die dingen zijn overal uitverkocht. Maar uiteindelijk had ik het bij een bouwmarkt had ik het te pakken. Nou, oké. Lange intro voor datgene waar ik naartoe wil. Want uiteindelijk dacht ik, ga ook meteen eventjes de barbecue voor vanavond regelen. Dus eventjes naar de slager en naar de supermarkt. En in de supermarkt, en dat is echt, maar ik had het al een tijdje niet meer, maar het is echt een doorn in het oog. Maar misschien hebben mensen die luisteren die bij een supermarkt werken of weten hoe dat gaat. Zo'n goor mandje, gewoon goor, weet je al, plakkend. En niet dat je hem direct pakte en dat je hem meteen zag. Want dan zou ik hem teruggezet, zo ben ik ook. Maar ik had dat ding en ik legde mijn eerste boodschap erin. En ik was al voorbij de versafdeling en ik denk, getverdemme. Is dat iets waar ik alleen mee te maken heb? Of is dat iets wat heel herkenbaar is? Dat je denkt, getverdemme, dat mandje van de supermarkt. Wat heeft hier allemaal ingelegen en wordt dit wel eens schoongemaakt? Nou, wie kan mij verder helpen? Iemand die ooit bij een supermarkt gewerkt heeft of kinderen heeft die bij een supermarkt werken of whatever. En die ook zegt van, joh, is het inderdaad zo dat die dingen nooit schoon worden gemaakt? Want het was zo verschrikkelijk goor. Nou, uiteindelijk heb ik er niks mee gedaan. Ik ga alleen vanavond mijn courgette heel goed wassen. Echt een

0: CR Glass en gooi het vooral niet in die winkelmandjes. Want daar leek het wel op alsof er een fles Calvin Sifton in... Nou ja, goed, kijk, zin natuurlijk, ik had het net over de winkelmandjes. Dat ik vanochtend in de supermarkt liep, de gele in dit geval. En dat ik echt gruwelde bij hoe mijn winkelmandje eruit zag. Ik vond dat echt goor. En ik heb ook eigenlijk geen idee of dat wel eens gedaan wordt of niet. Nou, ik ben niet de enige, want er komt best wel wat binnen. Al zegt Anneke ook, nou ja, ik was vanochtend bij de blauwe supermarkt. En ik zag daar een schoonmaakdienst die bezig was om het allemaal schoon te maken. Het gebeurt dus wel. Nou, ik kreeg ook nog van iemand die heeft daar gewerkt. Die zegt 7,5 jaar kassa-ervaring hier. De winkelwagens die gingen bij ons, en volgens mij was dat een appie. Eens per half jaar door een soort wasstraat, de mandjes. Die heb ik nooit schoongemaakt zien worden. Goor. Dus de winkelwagens wel, de mandjes nooit schoongemaakt zien worden. Of zien, althans. Dan hier, even kijken. Ik heb bij de supermarkt gewerkt en daar kwam 2 keer per jaar een mobiele wasstraat voor het reinigen van de winkelmandjes. Dat zegt Rini. Oh, wat een vies verhaal, dat winkelmandje. Ik kijk altijd wie het karretje wegzet. Want iemand met zweethanden moet ik ook niet hebben, zegt Nelma. En hier zegt hij, ik weet dat bij verschillende supermarkten een bedrijf komt het winkelwagentje schoonmaakt. Maar de mandjes, dat weet ik niet. Volgens mij worden die mandjes een beetje overgeslagen in het geheel. Wordt niet zo heel vaak aan gedacht. Goed, ik hoop niet dat ik je boodschappenavontuur van vanavond of morgen heel erg heb verpest. Maar let er in ieder geval een beetje op, want het is gewoon goor. Gewoon goor.
1: Even terugspoelen naar
0: 1994. Ja, het is gewoon weer een normale dag. En dus gaan we terug naar de 90s. Elke dag even terug naar de 90s om een liedje daarvan uit te lichten. En vandaag gaat het om een protestlied waarin de strijd tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland werd aangekaart. En dan met name de dood van 2 kindjes. Jonathan Ball, die is 12. En Tim Perry, die is 3 jaar oud. En ze komen om bij de bomaanslagen in Warrington, gepleegd door de IRA of de IRA. En zangeres Dolores van de Cranberries, want daar gaat het over, die zegt erover: ik herinner mij nog dat ik het nieuws hoorde en ik was zo verdrietig over de dood van die jongens dat ze de tekst is gaan schrijven. In haar eentje, in een flat. En het is zo'n verschrikkelijk mooi liedje uit 1994. En daarom dacht ik, huppatee, je hoort hem niet zo vaak op de radio. En dat is eigenlijk zonde, want hij is hartstikke mooi. Dus hier, voor jou, voor iedereen, de Cranberries en Zombie bij Wijn in de Middag.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Jason Mraz and Make It Mine. Zo meteen na het nieuws. Hoor je Starship. Zo meteen pas hoor, want eerst Colin Bijk in Met Dat Nieuws. Wat zit erin?
1: Zes van Breda wil eerstel na een nieuw DNA-onderzoek... en een smaakvol wereldrecord waar wel een luchtje aan zit.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er

0: 21A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Verrassingen zijn leuk in het leven. Zo ook de verrassingen wie er nu bij de ANWB zit, want ik heb geen flauw idee. Hallo.
2: Nee, hallo, hi, dat is Helene. Hallo.
1: Ja, dat is een leuke verrassing. Dat is een leuke verrassing.
2: Gelukkig maar
1: zijn
2: dan.
1: Er zijn weinig slechte verrassingen bij jullie. Hoor.
2: Ja, dat zijn allemaal leuk hier.
1: Ja, zo is het, zo is het. Hey, vertel.
2: Ja, er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Dat is inmiddels niks nieuws meer sinds de A27 dicht is. Tussen Rosmalen en knooppunt Del bij elkaar 11 kilometer file. Kost je ongeveer 25 minuten. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar gebeurde net voor de afsluiting een ongeluk. Daar is nu ook nog de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss sta je bij Ravenstein 10 minuten in de file.
1: Vervelend, maar goed, niks aan te doen, Helene. Dankjewel. Ik spreek jou over een half uurtje weer.
2: Ja, yo. Tot zo.
3: Omroep Brabant.
1: Weer technisch. Vandaag mogen we niet mopperen. Ja, natuurlijk is het nu wat donker, maar uiteindelijk breekt het open en wordt het zo rond het avondeten weer lekker warm en 25 graden en een zonnetje. Dus buiten eten is zeker een optie vanavond. Colin, met het nieuws.
4: Volgens advocaat Geert-Jan Knoops hebben de zes van Breda niets te maken met de roofmoord op oma Kok in het Chinees-Indisch restaurant Peacock in 1993. Nieuw DNA-onderzoek heeft 5 sporen opgeleverd die allemaal naar dezelfde onbekende man wijzen en de 6 veroordelen dus zouden uitsluiten. Daarom moet de zaak opnieuw worden behandeld. Knoops spreekt van een rechtelijke dwaling. De 3 veroordeelde mannen en 3 vrouwen willen vooral eerherstel, omdat de veroordeling jarenlang een grote impact heeft gehad op hun leven. Bij een ruzie in een huis aan de Ringbaan Noord in Tilburg is vanochtend iemand gewond geraakt. Mogelijk is daarbij ook gestoken. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar de flinke politieinzet trok veel mensen naar het incident toe. President Trump heeft weer hard uitgehaald naar de NAVO. Op dit moment is er een top in de Turkse hoofdstad Ankara. Daar gaf hij een aantal NAVO-landen er flink van langs, vertelt correspondent Chris Ostendorf.
5: Trump verwijt NAVO-landen niet loyaal te zijn geweest toen hij zijn oorlog tegen Iran begon. Hij voedt dat op Spanje, ze zijn vijandig, zegt hij. En terug ook op de agenda van Trump zijn obsessie met Groenland. Hoewel het land bij NAVO-bondgenoot Denemarken hoort, zegt Trump opnieuw dat hij het wil besturen.
4: Ja, verder zei Trump op de NAVO-top dat er wat hem betreft het staakt-het-vuren in Iran voorbij is. Vannacht waren over en weer beschietingen tussen Amerika en Iran. Iets anders dan, een Engelse man heeft een wel heel grote knoflook gekweekt. En denk je, ja, wat is dan groot? Nou, in ieder geval iets groter dan dat kleine netje wat je in de supermarkt haalt. Want de bol woog, komt die 1,5 kilo.
1: Dat is flink, ja.
4: Ja, en had een doorsnee van ruim 20 centimeter... De man deed mee aan een wedstrijd in Groot-Brittannië. En hij heeft met die immense knoflook nu ook een vermelding te pakken in het Guinness Book of World Records. Ik weet niet of jij de foto...
1: Dat hij altijd zijn bek stinkt, of...
4: Nou, formaat knoflook, maar ik zat inderdaad te denken. Ik denk van, joh, wat voor intense lucht krijg je als je dit gaat gebruiken?
1: Zeker, ja. En vind maar eens een pers waar het in past. Dat is ook zo'n ding.
4: Dat moet wel te worden. Ik bedoel, zo'n grote gehaktpers.
1: Ja, die heb je natuurlijk thuis staan. Ja, precies.
4: Altijd.
1: Nee, lekker voor de pasta. Hey Colin, dankjewel. En tot over een uurtje, maar weer. Zometeen gaan we lekker meezingen. Anders meezingen dan dat je gewend bent.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: je luistert naar Wijn in de Middag. En meezingen is goed voor je. Dat maakt dopamine aan en daar krijg je gewoon weer een boost van. En dit is een meezingetje. Ja, die zit een beetje sentimenteel. Je gaat op een gegeven moment misschien niet zingen, want de hoogte die haal je misschien niet eens. Dan maar neur je, dan maar fluiten. En in ieder geval op het juiste moment slaan. Ik heb hier voor je de Whitney Houston Challenge, maar dan in 4,5 minuut.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
2: If I should stay

0: gehaucht in Whitney. Nog een beetje? Ik vind het knap. Heb je meegedaan? Zeg eens eerlijk. Denk het wel, toch? Hé, hey, geen leuks. Tenminste, dat denk ik. Daar komen we op een manier achter. Of dat, of dat ook leuk is, want misschien is het helemaal niet leuk. Moet wel eventjes daarvoor een goed nummer in toetsen. Ik heb namelijk iets heel leuks gehoord. En ja, soms is het gewoon tijd voor een beetje iets geks, net iets anders in deze uitzending van Wijn in de Middag. Als dat tenminste lukt. Als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. Maar ik ga er wel voor. Ik denk dat het wel moet gaan lukken. Ik zal even kijken. Ja, ik ga namelijk iemand bellen. René.
1: Hey, goeiedag met René.
0: Dag René, jij spreekt met Koen Wijn van de radio. Spreek ik met René, het baasje van Chico?
1: Jazeker, een van de verzorgers van Chico.
0: Kijk, en Chico is vandaag net als René 40 jaar geworden?
1: Ja.
0: Dan zou ik zeggen...

0: dan ook voor Chico.
1: Hey, super bedankt, Joe.
0: Ja, en dit is een heel uniek verhaal, René. Want Chico is een ezel. En ja. Chico is een van de oudste ezels van Nederland, begreep ik.
1: Ja, de 40 is wel heel erg zeldzaam voor ezels.
0: Ja, ik heb geen idee, want ik zit helemaal niet zo in de ezels. Maar jij dus wel, want jij bent zijn baasje. Ja. Maar jij bent dus op precies dezelfde dag geboren als jouw ezel.
1: Ja.
0: Het is geen tweeling of zo, hè? Dat we echt iets heel geks hebben, hè? Hé, maar vertel eens, want het is oud voor een mens natuurlijk niet. Want jij bent pas op de helft, zeg ik altijd, bij 40. Ongeveer, hè? Laten we het hopen dat het nog langer doorgaat. Maar die ezel, die is dus 40. En dat is uniek, want hoe oud wordt een ezel normaal?
1: Wij vinden ze meestal vanaf 25 al bejaard.
0: Ja.
1: En 30 kunnen ze ook nog wel halen, ja. Maar dat is al vrij zeldzaam.
0: Ja.
1: Ja, dus 40 is wel echt een topleeftijd.
0: En wanneer zijn jullie dan in mekaars leven gekomen?
1: Ik ben een van de verzorgers bij Stichting De Ezelshoeve. Ja. En Chico is een jaar of 3 geleden naar ons gekomen.
0: Oké, en toen kwam je erachter door middel van een paspoortje dat Chico precies dezelfde dag als jou was geboren.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel bijzonder, toch?
1: Ja, zeker. En ook vooral omdat hij het zo lang volhoudt.
0: Ja, zeker. Inderdaad, hij staat er. En met wie viert hij zijn verjaardag? Zitten daar mensen bij die hem jong houden? Of ezels?
1: Hij heeft een jongere vriendin. Die is slechts 28.
0: Oh, kijk, hij weet het. Zij denkt op een oude fiets moet je leren. Maar die Chico die denkt ondertussen, oude snoepert. Ik ga er wel eventjes mee vandoor, of niet?
1: Ja.
0: Ja, is dat ook wat een ezel jong houdt? Gewoon een jong chickie daarnaast?
1: Nou, dat zou zomaar eens kunnen.
0: Hoe geldt dat eigenlijk voor zijn baasje?
1: Oh nee, die is nog gelukkiger, want die is vrijgezel.
0: Het kan altijd beter, hè? Het kan altijd beter.
1: Ja,
0: hey, jullie hebben uiteraard van alles uitgepakt voor zijn verjaardag. Niet alleen maar cadeaus, want hoe beloon je Chico eigenlijk het meest?
1: We hebben heel wat fruit voor hem klaargezet, maar hij doet toch liever grazen in de wei.
0: Oh, dus hij heeft niet zo aandacht voor het fruit?
1: Hij heeft wel wat fruit gegeten, maar nou is hij toch weer lekker aan het grazen en eet de rest van de ezels het fruit wel op.
0: Oh, dus dat komt allemaal wel goed. Zeg, René, hoe vier jij je verjaardag goed? Is dat alleen met de ezels of is dat juist ook op andere manieren?
1: Vooral met de ezels, maar ik ga van het weekend nog iets met mijn zusje doen. Dus
0: oh, dat is ook wel leuk. En jouw zusje bal ik niet, hè? Niet dat je dadelijk dingen door elkaar gaat halen, toch?
1: Nou, als het goed is niet.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, heb een hele fijne verjaardag met z'n tweeën. Leuk dat ik eventjes mocht bellen. En ik hoop op een zeer fijne, mooie dag met dat hij af en toe toch nog een hapje van het fruit neemt. Anders zit je er maar mooi mee.
1: Nou, komt helemaal
0: yes.
1: Goed.
0: Oké, hartstikke goed. Hey, het allerbeste en op naar de volgende 40.
1: Daar gaan we doen.
0: Hey, yo, oude René.
1: Hallo.
0: Hey, en de groeten uiteraard voor Chico. Een 40-jarige ezel. Wat leuk, hè? Wat leuk. Ja, je hoort het allemaal hier bij...

0: was leuk, hè? Met Ezel Chico en zijn baasje René natuurlijk. 40 jaar. Heel bijzonder. Ik heb nog iets leuks trouwens. Cadeautje.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Gary Lightbody die schreef het een paar jaar geleden met als werktitel Kylie. Eén ding miste er namelijk nog. Kylie Minogue. En toen bundelden de Snow Patrol en Kylie Minogue hun krachten. En daar kwam dit liedje uit. Deze week de tipplaat bij Omroep Brabant. These Alarms. It's

0: Alles over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
13: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Leendert Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel daarvoor. Even kijken. Helene Geest, jij zit bij de ANWB. Je hebt een aardig zicht op alles wat niet rijdt eigenlijk. Ja, niet wat er op opritten staat en dat soort zaken, maar wel wat er op de snelweg staat en niet rijdt, hè?
16: Helene Geest heeft iets ingeslikt.
2: Holy shit, wat is er met Helene gebeurd?
16: Ja.
2: Heb je met een kikker gezoend?
16: Ja, dat moest even.
2: Oh, Helene, dit is echt niet goed, hoor. Hier moet je echt mee naar de huisarts.
16: Ja.
2: Robert Vriezen, wat is er met Helene gebeurd? Heb jij Helene opgegeten?
16: Ja. Dat lijkt het wel op.
2: Oh, verschrik. Deze had ik niet verwacht, hoor.
16: Nee, hè, dat nee, dacht ik al, want jij luisterde... Ik zag jou op mijn monitortje, dat staat hier aan. Zag ik jou lekker vooruit zitten staren. En ik was al tegen je aan het praten. Maar ik denk, nou, dan wordt het een verrassing.
2: Ja, dit is een hele grote verrassing, ja. Maar het gaat wel allemaal goed met Helene, hè?
16: Ja, hoor.
2: Oké, okay, nee, prima. Oké, okay, hartstikke goed. Ja. Hey, hartstikke goed. Het was snel het
16: 50 kilometer in regio op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Empel. Staat een kapotte auto op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Half uur vertraging daar, want er staat 13 kilometer file vanaf Rosmalen-West. 10 minuutjes op de A2. Vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. Die file zijn we wel gewend. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Ook daar zijn we eigenlijk al een beetje aan gewend. Vanaf Nieuwendijk tot aan Noorderloos. 7 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Kwartiertje op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook op de A67 rijden we langzaam vanuit Eindhoven naar de Belgische grens bij Valkenswaard. Namelijk een kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook. 10 minuten vertraging daar.
2: Nou, dankjewel Helene.
16: Alsjeblieft.
2: En niet met mijn kikkers zoenen. Hey, dankjewel. Tot later.
16: Tot zo.
2: Meteen heb ik een liedje wat je zowel van Bluff kan draaien als van Tino Martin. Namelijk Later als ik groter ben. Wat wil jij horen? Wil jij hem van Bluff? Duimpje omhoog. Of wil je hem van Tino Martin? Duimpje naar beneden. Jij bepaalt 06-573-28203. Je hoort zometeen wat het is geworden.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
19: e-boekhouden.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Vers aan tafel, vers aan tafel.
23: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
22: Vers
23: aan tafel.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
22: Vers
23: aan tafel!
22: Lachen!

0: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Is Omroep Brabant. Met nu
4: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Nederland. 14 over 3 bij de middag. Een hele goede middag zelfs.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, want daar luister je naar. En kom op. Kom op, natuur. Breek eens een beetje open. Want dat is wel ons beloofd. Het is hier in ieder geval het oosten van de provincie nog vrij bewolkt. Dat moet echt open gaan breken. Want ik heb beloofd, en anders word ik erop aangekeken, dat je vanavond buiten kunt eten. Ja, in ieder geval een balkonnetje in de tuin. Of nou ja, maar goed, waar je dan ook zit. Met het raam flink open, dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat was wel een beetje de planning eigenlijk. Dus wat dat betreft mag het gaan gebeuren. Goed, het is pas 3:15, dus zo erg is het nog niet. Hey, en ja, we zijn hier natuurlijk nog steeds aan het nagenieten van gisteren, de dag van de zachte G. Bij de radio verzorgen dan natuurlijk de Brabantse top 100. En ik heb eerder in deze uitzending een beetje aan nazorg gedaan. Want het zijn maar 100 liedjes tussen aanhalingstekens, terwijl er op veel meer liedjes gestemd wordt, uiteraard. Dus heb je je nummer nou gisteren niet gehoord, omdat het of niet in de lijst stond, of stond het misschien wel in de lijst, maar was je net op dat moment even naar het toilet, kreeg je een telefoontje of whatever, en je wil hem heel graag nog een keer op de radio horen, dan is dit je moment om het even aan mij te laten weten. Ja, doe dat vooral, want ik ben heel erg benieuwd. En zometeen heb ik toch een klassieker van Nederlandse bodem, dus dan kan ik hem daar mooi aankoppelen. Wordt verder niemand boos om. Ja, dus dat doen we op die manier. 06-573-28203. Als je dus een liedje wil horen wat je gisteren in de lijst hebt gemist, of dat het gewoon helemaal niet in stond. Nou, laat het mij weten. 06-573-28203. Kan ik het een beetje goed maken? Ja, het is een beetje de nazorglijn, hè.
2: Het moet wel Brabant zijn natuurlijk, hè.

voor. Huppatee. Hebben die ook. En daarna ook nog de Pointer Sisters. Dus we hebben echt nog wel heel eventjes. Yes? 06573-28203. Welk liedje heb je gisteren door omstandigheden gemist in de lijst? Of

0: reacties die ik binnenkrijg op mijn nazorg. Hoe zeg je dat eigenlijk? Op mijn nazorg, mijn rubriekje of zo, ja, zoiets. Die stemmen me heel geruststellend, want dat betekent dat er volgend jaar weer veel gestemd gaat worden. Want iedereen heeft wel wat gemist, dus ja, dan weet je, dan kan je er volgend jaar proberen in te krijgen in de lijst. En ik kan het weer mooi koppelen aan een rubriek die ik toch al gebruik.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, tenminste, dat lijkt me wel. Ik ga eens eventjes bellen, want dat vind ik dan wel leuk. Want Truuske, die heeft wat gemist. Let op.
2: Hallo, Koen met Truuske.
0: Hey Truuske, hallo, alles wel?
2: Alles prima.
0: Mooi zo. Ja, we mogen niet mopperen volgens mij. Nee, ik moet nog een klein beetje op mijn stem letten, want ik heb me gisteren wel overschreeuwd. Maar ja, goed, dat is ook niet zo gek natuurlijk, hè?
2: Nee, zeker niet. Was het gezellig gisteren, hè?
0: Ja, zeker. Heb je lekker zitten luisteren?
2: Ja, ik zit te kijken op de televisie, ja.
0: Nou, kijk, hartstikke goed. En jij miste één liedje. Nou, je miste wel meer, maar uiteindelijk één liedje waarvan je zegt, ja, die vind ik dan wel heel leuk om op de radio te horen. Welk liedje is dat?
2: Of sterren aan de hemel staan.
0: Nee, ik bedoelde die andere.
2: Ja.
0: Want jij hebt er namelijk ook oude met soms gaat de tijd zo snel.
2: Dat klopt, ja.
0: Juist, ja, juist, juist. En daar sloeg ik wel een beetje op aan. Want die stond helemaal niet in de lijst. Als sterren aan de hemel staan, die stond er namelijk wel in. Dus toen was je misschien even plassen. Maar die andere stond helemaal niet op de lijst. En ja, ik vind dit ook een heel mooi liedje. Dus toen dacht ik, ja, dan kunnen we misschien wel combineren als jij dat goed vindt.
2: Oh, dat vind ik prima.
0: Ja? Dus dan ga ik die even... Waarom vind je dit eigenlijk zo'n mooi liedje? Soms gaat de tijd zo snel.
2: Ja, dat weet ik niet. Omdat de tijd echt zo super snel gaat. Omdat je... ouder wordt, dan gaat de tijd steeds sneller.
0: Juist, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus je moet ervan genieten, elke dag weer, hè?
2: Zeker weten.
0: Voor je het weet is het voorbij. Nou, soms gaat de tijd zo snel. Ik vind hem ook meer dan prachtig. Dus Truuske, omdat jij hem gisteren hebt gemist... en ik hem eigenlijk ook wel een beetje heb gemist, eerlijk is eerlijk... dacht ik, nou, dan gooien we die erop. Dus dankjewel, hè, en ga ervan genieten.
2: Jo, dankjewel.
0: Jo, houdoe. 2:47, soms gaat de tijd zo snel.

Een mooi liedje. Soms gaat de tijd te snel. Heeft de top 100 niet gehaald, dus we hebben hem gemist. Artuske en ik trouwens ook. Zometeen. Nowhere to run.

0: The only one I know. Nou, the only one I want to know op dit moment. Want ik heb wel van hem nodig. Het is het nieuws. Colin Bijk, wat zit er zo meteen in?
1: Roosendaalse burgemeester Buijs weer thuis. En we hebben toch een Nederlands elftal dat wel presteerde op het WK.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Dit is wel heel spannend, want eerst was het Helene, toen was het Robert bij de ABB en nu is het niemand. Maar er kan elk moment wel een belletje afgaan dat ze er zijn. En dat is dus echt gokken wie er zit. Dan denk ik Robert. Maar goed, zal ik gewoon beginnen met de files? Dan kan Robert of Helene dadelijk invallen. Want er staat nogal wat. Eindhoven richting Utrecht is Sint-Mieks-Gestel en Knoop het Empel. Heb ik het over de A2, 4 kilometer, 13 minuten vertraging. Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 13 kilometer, 16 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, ook de A2. Dan kijken we even op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 8 kilometer, 6 minuten vertraging. En op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en Klaverpolder, 8 kilometer met 14 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum, 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer met ook 10 minuten vertraging. Dan tussen Valburg en Ravenstein, dat is Arnhem richting Os op de A50. Daar staat ruim 10 minuten vertraging. En Os richting Eindhoven op diezelfde A50 tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt allemaal door een kapotte vrachtauto. Ja, het is heel wat. De A58 Breda richting Tilburg tussen Sint-Annabos en Tilburg Rees op 7 kilometer en 11 minuten vertraging. En dan hebben we het wel redelijk gehad. Nou, voilà, op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens tussen Knoopend Hoogt en Valkenswaard. Daar is slechts 1 minuut vertraging door een kapotte vrachtauto. Maar je kan me niet verwijten dat ik hem niet heb genoemd.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, het moet echt een beetje open gaan breken. Dat is in ieder geval beloofd. Dan is het ook 25 graden op zijn max. En dan schijnt het zonnetje ook. Dus laten we het hopen. Gewoon lekker buiten eten. En Colin, het nieuws.
1: Mark Buijs, de burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na zijn ernstig fietsongeluk in april. Bij zijn val liep Buijs zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. Zijn herstel gaat de goede kant op, maar de burgemeester doet het voorlopig rustig aan. Buijs is ook nog terughoudend met het ontvangen van bezoek, maar kan al wel korte stukjes wandelen in Roosendaal, al zitten gesprekjes er nog niet altijd in. De chauffeur van een kleine vrachtwagen is vanmiddag gewond geraakt op de Zeelandse dijk in Volkel. Hij belandde met zijn Unimog op zijn kant in de sloot. Kwam omdat hij moest uitwijken voor een vrachtwagen die op de verkeerde weghelft reed. Die chauffeur bleek namelijk onder invloed te zijn en is opgepakt. De bestuurder van de gekantelde Unimog raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
0: Wat is een Unimog? Leg het maar uit.
1: Unimog is een soort van pick-up truck uit Duitsland. Werd al in 1948 gemaakt. Wordt ook in het leger gebruikt, maar als landbouwvoertuig. Het is echt een soort van een vrachtwagen pick-up versie, zeg maar. Maar er worden campers van gemaakt, lege voertuigen. In de landbouw wordt het gebruikt. Het is een heel erg goede
0: trekker.
1: Ik ken
0: het niet, maar nu, ik heb weer wat geleerd. Leert elke dag weer bij, hè? Ja. Een Unimog. Oké.
1: Cool. Ja. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf in IJmuiden heeft meerdere wetten overtreden, zegt de persofficier.
8: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast gaat het erom dat er meer is uitgestoten dan mocht volgens de vergunning. Dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden aan fabrieken en ook dat incidenten niet gemeld zijn.
1: Voor deze overtredingen kreeg Tata al meerdere boetes, maar omdat er een massa-aangifte is gedaan door 800 omwonenden, ziet het OM zich nu genoodzaakt om meer te doen. En dan Oranje. Dat vloog er dit WK al snel uit. Maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven, die leverden wel. Het team werd in Zuid-Korea voor de 9e keer wereldkampioen tijdens de RoboCup. In die finale versloegen de Eindhovenaren de Franse robotclub Toulon. Een verrassende en op voorhand zeker geen makkelijke tegenstander, volgens teamlid Jette Buurs bij Kei Goeiemorgen.
5: Die hebben de laatste dagen echt wel hele flinke stappen gemaakt. We zijn ook echt op zoek gegaan naar onze zwakke punten en daar proberen op in te spelen. Dus het was alsnog wel spannend. Maar er kon gelukkig niet meer heel veel misgaan. De eerste helft van de finale wedstrijd stonden we gelukkig al ver voor.
1: Ja, wat heet, het team van de TU Eindhoven pakt uiteindelijk de WK-titel met 14-2.
0: Zitten er dan mensen te kijken? Of hoe gaat het?
1: Ja, er is een groep. Je kan gewoon via een stream kijken.
0: Ja, maar zitten ook mensen in het stadion? Of?
1: Ja, er zijn wel toeschouwers daar. Maar dat verschilt ook een beetje van locatie tot locatie. We hebben het natuurlijk ook al eens een keer in Eindhoven gehad.
0: Ja.
1: En je kon daar wel gaan kijken, maar het is niet dat daar zeg maar 10.000, 20.000 mensen omheen zitten.
0: Want ik vind het altijd iets sufs hebben. Dat ik denk, ja, dan ga je naar een robot zitten kijken die geprogrammeerd is.
1: Nou ja, dat kan jij suf vinden, maar het is natuurlijk wel een ontwikkeling voor de toekomst, zeg maar.
0: En maar dat vind ik ook super. Ik bedoel, en ik snap het idee wel, dat is ook met die solar races en zo. Dat is heel belangrijk dat er gebeurt. Nou ja, boeien.
1: Ja, overigens is het niet alleen maar Brabant bovenop de RoboCup. Het TU-team werd kampioen met de rijdende robots. Hè. Die vind jij dan wat minder spannend.
0: Ja, ja.
1: De lopende robots, die hadden dan...
0: Ja, zo zou ik nou... Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dan denk je... Ja, weet je, dat
1: als ze een omhaal maken.
0: Nee, maar we hebben de laatste jaren hebben we natuurlijk heel veel over... Artificial intelligence en eigenlijk de dingen die de computer voor ons doet. Maar je merkt ook in de maatschappij dat mensen er echt een tyfus hekel... Oh, sorry. Zijn er mensen, het is woensdagmiddag, er zitten al kinderen in de auto's... dat mensen er echt een hekel aan hebben. Zo van, ja, je voelt je een beetje genept of zo. Waar zit je nou naar te kijken, wat zit je nou te doen? Nee, want wij kunnen ook hier met z'n tweeën... wij kunnen ook vervangen worden door computers. Ideaal, dat kan. Weet je wel. Alleen dan is het niet meer echt. En dat ik mis steeds meer het echte...
1: Was getekend.
0: Zal ik je nog wat vertellen? Want nou, dat is leuk, hè? Ik hoorde een spotje van Sieren. Dat draait volgens mij bij ons op de zender ook mee. Mm-hmm. En daar is een serie. Van begin is een praatje. Maar, en ik zat vandaag ook in de wachtkamer bij de podotherapeut voor mijn poten. En ik zit met iemand heel gezellig te kletsen. Terwijl die mevrouw kwam binnen, ik heb mijn telefoon weggelegd en ik ben even met haar gaan kletsen over Portugal, vakantie, de hele rambam. Allemaal hartstikke leuk. En denk, ja, maar dit is de kern. Dit is gewoon de kern. Ik kan wel inderdaad elke keer mijn automaat opzoeken en ik kan elke keer mijn automaatje dingen gaan doen, maar daar wordt niemand wijzer van.
1: Nee, ik denk dat niet heel erg veel mensen het daarmee oneens zullen zijn.
0: Nee, ja, er is veel meer behoefte aan echt, weet je wel. Dus daarom misschien ook dat die stadions
1: toch,
0: zijn.
1: En toch zijn we allemaal verslaafd aan.
0: Nee, maar dat is ook wel zo. Dat zijn we, maar zo'n robo-cup, zeg maar. Ja, daar lopen mensen niet warm voor. Omdat het is niet echt.
1: Nee, maar ik denk ook niet dat het doel is dat ze daar volle stadions getrekken met 80.000 man.
0: Nee.
1: Niet dat je van dat toneelstuk van Messi altijd heel erg.
0: Nou, maar daar zie je precies een beetje hetzelfde gebeuren. Want uiteindelijk zien we daar ook dat er machtige mensen een beetje de touwtjes in handen hebben en dat het dus ook bijna geautomatiseerd wordt. Het is wat.
1: Nou ja, als er iets gebeurt wat ze niet bevalt, dan wordt er Roger wel naar het Witte Huis, hè?
0: Ja, precies. Zo gaat dat. Dus, nou goed, dit was een programma in de zendtijd van Politieke Partijen. Colin, dankjewel. En ik was de Politieke Partij in dit geval. Ik ben het even kwijt. Dat is af en toe wel lekker. Ja, precies. Ik snap dat ook. Nowhere to Run, Matta Reeves en de Vandellas hoor je nu hier op Omroep Brabant.

0: zometeen de pianist weer eventjes aan het werk. Want ja, die is er toch, dus... Huppatee. En die is er de komende weken trouwens ook, die pianist hier.
1: Ja, dat is wel leuk.
2: Wat zal hij doen? Wat zal hij kiezen? Of beter nog, wat kiest hij niet?
3: Is toch vakantiesfeertje zo, hè?
2: Want zijn naam is Johnny.
0: En jij bent ook de hele vakantie van Ronnie.
3: Nee, dit is niet helemaal. Van deze week wel.
0: Oké, en ben je daarna zelf pluiten?
3: Ja.
0: Waar gaat de reis naartoe?
3: Centerparks voor kakkers.
0: Centerpark voor kakkers, wat is dat?
3: Hof van Saxe.
0: Oh, lekker. Lekker. Ja, leuk toch?
3: Ja, denk het toch?
0: Is dat zo? Is dat Centerpark
3: voor kakkers? Ja, dat zei iemand tegen mij. Denk, nou, die pizza voor jou, die vond ik wel leuk.
0: Wie zei dat? Een kakker of juist niet?
3: Ja, wel een kakker, ja.
0: Ja, precies.
3: Ja, ja.
0: Dus de kakker was bekend
3: met het concept.
0: Ja, precies. Ja. Hé, luister eventjes mee. Ik heb twee mooie liedjes voor je op een rij. En jij mag natuurlijk kiezen. Luister mee naar deze twee. René. Het is een beetje een tempokeuze eigenlijk.
3: Ja, maar dit is... Ik denk dat jij heel vaak naar mij luistert. Als je me kent, dan is dit een onmogelijke keuze. Ik hou van reggae en ik hou van de ethisch disco.
0: Maar dat is juist leuk.
3: Zeker.
0: Moet gemaakt worden. Ik gun jou nog 3 minuten 50.
3: Nou, dan ga ik even een glaasje water halen. Moet ik even overheen komen.
0: Even snel poepen. Even snel.

0: Nalhorn en This Town. En ja, wat zal hij gekozen hebben? Dat is de grote vraag. Maar eerst, wacht. Eerst first things first namelijk. Ja, eerst afslag Zuid.
1: Eerst afslag Zuid, oké. Okay. Ja. We gaan het hebben over onder andere stroomuitval. In jouw stad is het nog gebeurd afgelopen zondag.
0: Dat was gek, want ik had er helemaal geen last van. Nee, terwijl ik stond wel in dat dingetje. Maar ik heb er geen...
1: Wat als je er dus wel last van hebt, wat betekent dat dan voor jou? Er is weer een hittegolf in aankomst.
0: Oh nee?
1: Ja.
0: Vanaf
1: dit weekend. Vanaf morgen gaat het al boven de 25 graden.
0: Dus, ik ben dus vanochtend op pad gestuurd om een zwembad te kopen.
1: Oh echt?
0: Is dat gelukt? Voor thuis. Ja, nergens was het meer.
1: Nee.
0: Maar ik ga nou een dikke tip geven.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet niet of ik dat mag zeggen, ik noem ze daarna allemaal.
1: Ja.
0: Maar ze hadden er nog 10 bij de Praxis op de Ringbaan Zuid in Tilburg.
1: Oké. Okay.
0: Maar je kan ook naar de Gamma, je kan naar de Hoornbach.
1: Ik was gisteren bij de Karwei en daar was het ook, volgens mij zag ik ze daar ook nog.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, ik hoef ze niet te hebben. Maar
0: nee, want ik was ook nog bij de Action en bij de Trekpleister op de Kruidvat. Maar dat kreeg ze niet te pakken.
1: Nee, oké. Een Kruidvat ben ik ook nog geweest trouwens.
0: Juist, ja. Ja, kan ook, maar dat hebben ze vaak niet. Maar...
1: Nee. Maar goed, hebben we iets gemist nu? Of?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Volgens mij zijn we het een beetje rond.
0: Ik had gisteren ook al gedoe.
1: Trekpleister hebben die genoemd?
0: Ja, Trekpleister was ik geweest. Ja. Dus, maar ik had gisteren ook al, toen vroeg ik aan Robert van, waar kan je lekker eten in Brabant?
1: Ja.
0: En toen dacht ik ook, ja, dan gaat hij een tent noemen en dan gaat de reclamecodecommissie.
1: Ja.
0: Ik hoop dat ze eruit eten gaan. Weet je, dan zijn we ook klaar. Dat is gewoon precies. Een goede tip. Ja, maar goed.
1: Over die hittegolf gesproken. Mensen raken verhit, maar ook apparaten hebben het moeilijk. Oh. Daar gaan we straks even over hebben, wat je daar aan kunt doen.
0: Ja.
1: En het is wel leuk, een Airbnb. Heb je ooit in een Airbnb gezeten?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, dus voor om te overnachten, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Nou, die is er nu ook voor tuinen.
0: Een Airbnb voor tuinen?
1: Ja. Kan je
0: gewoon even in iemand zijn tuin kan zitten.
1: Tuin kan
0: dat
1: zitten.
0: Is best chill.
1: Dus als je dan dat zwembad niet kan vinden bij de Trekpleister, de Kruidvat, de Karwei en de Gamma.
0: Ja,
1: dan kan je misschien iemands tuintje...
0: Dat is een goeie.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik eens een keer kijken.
1: Ja, precies. Of je kan jouw tuintje aanbieden misschien.
0: Ja, nou, dat weet ik niet of dat zo...
1: Daar gaan we straks over bellen.
0: Ja. Hey, wat wil je horen? Tot slot.
1: René.
0: Oh, je bent er wel heel snel uit.
1: Ja, nee, maar het gaat allemaal van mijn zendtijd af.
0: Oh ja, dat is wel... Kijk hoeveel ik kan pikken. Veel plezier zometeen met Afslag Zuid. En alvast een goede vakantie natuurlijk.
1: Ik zie je toch morgen?
0: Ben je er morgen nog?
1: Ja, morgen ben ik ook nog.
0: Ik ook, dat treft.
1: Dat is de morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke

0: op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Lachen, gieren, geld.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. En dan gaan we schakelen met Robert Vriezen van de ANWB, want er is een hele lange lijst. Ik ben blij dat Robert er is, want die kan orde in de chaos scheppen. He?
4: Ik zal snel maar duidelijk praten.
3: Ja, precies. Nee, het is echt zo, hij is zo lang, joh.
4: Ja, enorm. 130 kilometer file al in Noord-Brabant alleen al. Ik noem de files met de meeste vertraging, dus zit je file er niet tussen, dan weet je in ieder geval dat je minder vertraging hebt. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, een half uur bij knooppunt Empel, 8 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht, kapot de auto bij Waardenburg. 15 kilometer file vanaf afrit Veghel. Dik 20 minuten vertraging. Een kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer. Een kwartier vertraging ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Half uur tijdsverlies al op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof. Kwartier vertraging op de A58. Maar dan vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. En op de N279 wordt langzaam gereden vanuit Den Bosch naar Roermond tussen Veghel en Keldonk. 4 kilometer en een kwartier tijdsverlies.
3: Het is net alsof jij mijn scherm kijkt, want het is gewoon nu, het bedje is nu klaar, het muziekje. Dus ja, goed gedaan. Dankjewel.
4: Doen we dat zo de volgende keer weer.
3: Precies, tot straks. Dag Robert. En zo meteen afslagstijd voor deze dinsdag. Het is bijna 4 minuten over 4. Wij zijn klaar om te beginnen. En dit hoor je onder andere zo meteen. King, Years and Years komt eraan.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Gun jezelf. jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: Years and Years King op Omroep Brabant in Afslag Zuid.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, present. Goedemiddag, Marjolein ook present.
3: Goedemiddag.
0: Ja, van harte welkom. Nou, jij zit de komende twee weken of anderhalve week een soort van tombola.
3: Ja.
0: Ja, want vandaag met mij en morgen ook met mij. En volgende week dan heb je Christian en Stef af en toe,
3: ook
0: geloof
3: een keertje.
0: Maar dat heeft allemaal te maken met onze Ronnie. Onze vakantie is begonnen.
3: Ja, die jongen moest er even tussenuit.
0: Moest er even tussenuit.
3: Hij moet ook opladen.
0: Ja, nee, groot gelijk. Dus gezellig dat je erbij bent. Ook gezellig dat jij erbij bent, Marjolein. Op de dag dat werknemers van Gal en Gal besloten hebben om morgen en vrijdag opnieuw het werk neer te leggen. Dat doen ze uit onvrede over het cao-bod van de slijterijketen. Dat kondigt de FNV aan. Het vakbond verwacht dat tientallen winkels daardoor gesloten blijven. FNV wil dat Gal en Gal met een eerlijk bod komt en zegt dat de boosheid onder werknemers groter is geworden. Veel werknemers begrijpen namelijk niet waarom hun zondagstoeslag moet worden ingeleverd. Terwijl collega's bijvoorbeeld bij Ethos, nota bene binnen hetzelfde Ahold, Delhaize concern, die toeslag wel behouden.
3: Dat is flauw natuurlijk.
0: Ja, dat is flauw. Ja, zeker flauw. Dus met de komende oplopende temperaturen moet je er even je koelkast...
3: Moet je toch zonder die limoncello doen.
0: Precies.
3: Ja, jammer.
0: Ja. En vanaf 2027 reizen kinderen tot en met 11 jaar gratis met bus, tram en metro. En dat is in heel Nederland geval. Daarmee komt er één landelijke regeling. Blijkbaar waren er nu nog verschillende regels per regio.

0: hiermee helpt.
1: En vooral hun ouders.
0: Ja, en ouders. En hoeveel 65-plussers hier eigenlijk hiermee in de dupe van zijn. Want volgens mij, ik weet niet, die rekens soms al ongetwijfeld gemakkelijk zijn.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik vind het lastig.
1: Ik vind het ook lastig. Want eigenlijk zou je zeggen, allebei is heel goed. Maar ja,
0: allebei zou heel goed zijn.
1: Nou ja.
0: Hey, shop jij eens wel eens bij de Zara?
1: Zeker.
0: Ja? Ben jij bekend met hashtag Zara Pants?
1: Nee.
0: Nee?
1: Wat
0: nou,
1: is dat?
0: Dan zou ik je over het vertellen.
1: Ja, ligt mij eens in.
0: Een nogal wijde pijpenpantalon van Zara levert momenteel bergen aan klachten op social media. Hashtag Zara Pants. Ga checken. Vrouwen posten berichten waarin ze zeggen dat ze in het ziekenhuis of bij een huisarts zijn beland.
1: Hè?
0: Ja, na een struikelpartij door de trendy broek die momenteel in de winkel hangt.
1: Wat? Ja, wat dom.
0: Dat schrijft het Duitse Bild. En er schrijft zelfs iemand op dat ze de tel is kwijtgeraakt over hoe vaak ze al is gestruikeld of gevallen.
1: Ja, maar je doet hem dan toch ook niet meer
0: aan? Nou ja, dat bedoel ik dus.
1: Als je toch een broek koopt waarvan je denkt van nou, dit is helemaal niet handig, ik struikel erover, dan ga je hem toch niet volgende week weer aan.
0: Echt dadelijk even kijken. Kijk naar die filmpjes en
1: maar
0: de verbolgenheid.
1: Heb jij de foto's gezien? Hoe wijd is die broek?
0: Ja, ja, dit is zo'n moderne wijde, weet je, zo'n parachute.
1: Oh ja, echt wel. Maar echt wel groot, zie ik nu.
0: Ja. Ja. Maar ja, dan... Je koopt hem dan toch niet? Als hij te groot is...
1: Zeggen, ja.
0: Dan,
1: ik vind het wel heel grappig, want het is dus blijkbaar een bijna universeel probleem.
0: Ja.
1: Terwijl, het is echt wel te voorkomen, hoor. Ja.
0: Nou, je hebt ook nog iets als een schaar.
1: Ja, of je doet gewoon wat anders aan.
0: Ja, dat. Nou, dankjewel. Blij dat jij het zegt. Denk, ja, misschien heb ik er geen verstand van, maar goed, dat dus. Hé, hey, luister maar even op wat jij van het volgende vindt. De AI-jingle. Oh.

0: Oh. Ja. Jeetje, wat hip.
1: Energiek.
0: Ja, en ook wel een beetje trendy of zo, maar ja, net iets te misschien.
1: Dat, hè?
0: Dat je denkt, nou, je doet eigenlijk net iets te best.
1: Het ligt er iets te dik op.
0: Ja, dus nee, duimpje omlaag.
1: Nee, nou, we liggen helemaal op één lijn. Mooi zo.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep Brabant. Omroep Brabant.

0: Het is alweer woensdagmiddag. John Parr op je radio met Sindel Most Fire. Daarvoor nog de Bosa. En Magnetic. Ja, na Tilburg, het afgelopen weekend, was er vanochtend weer een stroomstoring. Die was in Eindhoven, Marjolein.
1: Ja, klopt. Het was ook alweer een dikke, hè?
0: 5000
1: thuis.
0: Zo, ja. Er zit dan toch even een paar uurtjes zonder stroom. Dat is dan maar een paar uurtjes. Maar ja, het gaat wel steeds normaler worden, lijkt het. We hebben gewoon niet genoeg stroom.
1: Nee, klopt.
0: Er wordt eruit geschakeld om te voorkomen dat er erger is. Maar ja, wij zaten een beetje verder te denken. Het is natuurlijk niet alleen internet dat uitvalt en stopcontacten die waar geen stroom meer uitkomt. Maar je kan bijvoorbeeld niet koken. Stel dat je elektrisch kookt. Ja. Geen oven, geen magnetron. Niet de autogarage uit. De deuren die gaan elektrisch.
1: Vaak wel, ja. Ja. Precies.
0: Als je slechter mee bent, kom je de woning niet meer uit. Want de lift doet het niet.
1: De lift? Nee, inderdaad.
0: Als je wat hoger woont, kan het zijn dat je geen water hebt.
1: Ja, dat heb ik misschien, ja. Want dan moet het gepompt worden natuurlijk, naar 5 hoog.
0: Ja. Ja. Ja, werkt ook niet. Ja,
1: nee, dat zijn wel dingetjes. Want inderdaad, als het stroom uitvalt, dan denk je bij jezelf... nou, ik kan best wel even een dagje zonder internet of zonder mijn telefoon... of ik pak wel een boek in plaats van de tv.
0: Ja.
1: Maar het zijn van die eigenlijk dingen die je nodig bent elke dag... die dan ineens ook niet meer werken.
0: Nee, ik heb het laatst gehad. We kregen een nieuwe meter en er werd een groepje bijgezet. Een paar uurtjes geen stroom. Dan dacht je van, maakt wel uit, prima. Ja. Maar je denkt, dat doet het ook niet, dat doet het ook niet. Dat werkt ook niet, dat kan ik ook even niet doen.
1: Precies, en als het dan een paar uurtjes is, dan denk je dat, dat is wel oké. Alleen, iedereen roept ook tegen ons, hey, je moet je voorbereiden, bla bla bla. Nou ja, niet om paniek te zijn, helemaal niet. Maar ze zeggen dan 72 uur, daar moet je eigenlijk kunnen redden. En ik dacht steeds een poos geleden al, toen werd dat steeds gezegd. Ik dacht, weet je, prima, ik koop gewoon zo'n noodpakket. Dan ben ik rustig in mijn hoofd, kan mij het schelen.
0: Ja.
1: Alleen toen dacht ik, het is allemaal mooi dat ik al die blikken eten in de kast heb staan.
0: Ja, hoe maken ze warm?
1: Ik kan helemaal niet koken, want ik heb een inductieplaat. Hey. Nou, maar dat zijn van die dingen waar ik gewoon nog niet over na had gedacht.
0: Ja. Nou ja, daarom, wij vroegen ons af, wat zou nou het eerste zijn waar jij tegenaan loopt als je geen stroom meer hebt? En dit scenario denken we even aan de periode van een paar dagen geen stroom.
1: Precies.
0: Dus dat ze het eigenlijk niet kunnen voorkomen dat er iets kapot gaat. En dat je gewoon 24 tot 48 uur zonder stroom zit.
1: Ja, nou ik denk dat mijn grootste obstakel dan ineens wordt dat ik eten moet gaan warmmaken.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat niet lukt.
0: Ik denk
1: en
0: dat
1: geen water meer, want de pomp doet het niet.
0: Ik denk dat de buren bij mij komen, want ik heb de barbecue dan aan.
1: maar dat kan inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou ja, ik zal eerlijk zeggen, ik zorg daardoor wel dat ik altijd extra zak kolen heb.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik best wel slim. Dat werkt gewoon altijd.
0: Ja.
1: Fik erin.
0: Ja, hoppakee.
1: Hoppa.
0: Zis, was je erop.
1: Maar waar loop jij dan? Want jij zei net elektrische sloot, dus heb jij dan een probleem dat je niet meer...
0: Nee, ik heb bijvoorbeeld een garage waar ik mijn auto parkeer. En daar heb ik ook wat extra water staan bijvoorbeeld.
1: Ja?
0: Maar daar kan ik dan niet in.
1: Want dat is met de elektrische
0: deur. Ja, dit is met een elektrische toegangspas.
1: Ja,
0: dus allemaal erg lastig. Nou, denk jij? Waar loop jij tegenaan? Laat het ons weten. 06-573-282-03. Wij zijn benieuwd wat je denkt. Wat voor jou problemen gaat veroorzaken bij 24 tot 48 uur stroomuitval.

0: dat is misschien wel toepasselijk op de vraag die ik jou stelde. Is everything gonna be alright? Is het allemaal oké als je stroom uitvalt? Waar ga je dan tegenaan lopen? Laat het ons weten. 06-573-282-03. Het liedje was van Sweetbox. We gaan dan weer naar het nieuws zometeen met Colin bij. Colin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar gaat het over hebben?
1: Carnaval wordt voortaan iets minder lang gevierd in Oeteldonk. En ook aan het Comomeer trappen ze op de rem qua toerisme.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: En eens even kijken hoe het er aan toe gaat op de weg. Dat doen we samen met Robert Vriezen van de ABB. Robert, goedemiddag.
5: Goedemiddag, John. Nou, het is drukker geworden ondertussen, hoor. 190 kilometer file in totaal. De meeste vertraging heb je op de A2. Vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. De kop van 8 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht een stukje verderop. Bij Waardenburg 19 kilometer file met een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 6 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef. Kwartier extra heb je ook nodig op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. 6 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel de kop van 9 kilometer file met ook daar 20 minuten vertraging.
0: Oké, Robert, dankjewel weer.
6: Op Brabant.
0: We hebben vooral te maken met wolkenvelden deze middag. De zon die zou er nog doorheen komen op steeds meer plaatsen is dat het geval en het wordt maximaal 25 graden. Dat brengt ons bij het nieuws. 4:30, Kolenbeek.
1: De carnavalsdonderdag in Oeteldonk verdwijnt. De gemeenteraad van Den Bosch heeft ingestemd met strengere maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad terug te dringen. Burgemeester Mikkers legt uit waarom.
0: Komt hij aan.
7: De Oeteldonkse dagen is van zondag tot en met dinsdag. Want dan is de hoogheid hier in de stad, in het dorp Oeteldonk. En dan vieren we het echte Oeteldonkse carnaval. De activiteiten, de voorballen zijn al begonnen op vrijdag en op zaterdag. Dat hebben we al de afgelopen jaren toegestaan. Maar we moeten nu echt zeggen, er is een grens bereikt. En dat betekent dat de donderdag ervan afgaat.
1: Ja, daardoor gaan evenementen niet door. En mogen cafés die drank schenken pas om 6:00 s'avonds open. In de dorpen rond Den Bosch mogen feesten op donderdag wel doorgaan. De Bosch Horeca noemt de maatregelen buitenproportioneel.
0: Ja, dit is echt, dit is wel een dingetje hoor, in mijn stad.
1: In Bossen.
0: In mijn stad. Ja, dit is wel een
1: ja,
0: ding.
1: Jij komt er vandaan.
0: Jij kunt er heel lang over uitweiden, ga je het niet doen. Maar het is wel het feit dat die 6:00 s'avonds wel open mag en dat de dorpen rondom Den Bosch het wel mogen, daar zit heel veel pijn. Want het gaat zich verplaatsen.
1: Die kans is aannemelijk, ja. Iets anders dan het OM start een strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Sabiek in Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou zonder vergunning PFAS hebben geloosd in de Westerschelde en Theodorushaven. Die stoffen kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en natuur. Het onderzoek volgt op aangiftes van meerdere stichtingen. Ook wordt gekeken naar de rol van leidinggevende bij Sabiek. Eerder legde de provincie en Rijkswaterstaat al forse dwangsom op vanwege PFAS-lozingen. En de bouw van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg is begonnen. Die verbinding is hard nodig om de duurzame stroom uit Zeeland naar Brabant te brengen. Het project liep ruim 15 jaar vertraging op door protesten, politieke bemoeienis en juridische procedures. Pas dit jaar veegde de Raad van State alle bezwaren van tafel. Oekraïne lijkt toestemming te krijgen om zelf Patriot luchtafweerraketten te gaan maken. Dat heeft president Trump gezegd op de NAVO-top in Ankara.
8: One of the things I think we're going to be talking about today, a little birdie told me this, about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually, but you'll figure out the complexity quickly.
1: Ja, daarvoor zou een fabriek in Oekraïne gebouwd moeten worden, maar wanneer is nog onduidelijk. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtafweergeschut, waardoor Russische drones veel schade in het land kunnen aanrichten. Op de NAVO-top is ook afgesproken om dit en volgend jaar Oekraïne te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. Iets anders dan het eeuwenoude Italiaanse dorp Varenna aan het Kokomo-meer is klaar met toeristen die in bikini of met ontbloot bovenlijf door het dorpje lopen. Wie zich niet netjes kleedt, kan voortaan een boete krijgen van 50 tot 200 euro. Denk dan bijvoorbeeld aan met ontbloot bovenlijf door de kerk en zo en allerlei andere bezienswaardigheden. Ja, volgens de burgemeester zorgt het massatoerisme steeds vaker voor overlast voor de circa 650 inwoners van het dorpje. Daarnaast worden ook allerlei andere regels ingevoerd. Tourgroepen mogen maximaal 25 personen tellen en gidsen mogen geen speakers meer gebruiken tijdens hun rondleiding. En ze hoopt het dorp de rust en leefbaarheid een beetje terug te brengen.
0: Ja, dit is massatoerisme doet, hè. Dat is vaak het probleem. Het zit hem denk ik niet zozeer in de blote bovenlijf, maar het is vaak de type toerist wat je daarmee aanspreekt. En ze willen natuurlijk naar een beetje luxere toerist.
1: Ja, ja goed, ik moet eerlijk zeggen, ik herken dit wel een klein beetje, want ik ga een meertje
0: voor. Doe jij ook je shirt
1: uit? Nee, absoluut niet. Nee, ik gedraag me wel. Dat is beter voor niet, denk ik. Maar ik ga naar het Gardameer.
0: Ja.
1: En nou zitten wij gelukkig buiten het hoogseizoen, maar ja, ik kom daar soms wel volk tegen. Dat ik denk, ja, jullie hebben ook echt, weet je, dan gaan ze een kerk binnen en denk ik echt van, ik ben daar dan serieus mee bezig. Ik denk van, joh, hey, moet ik nog een lange broek aan of zo? Dat zijn mijn gedachten. Gewoon uit respect voor die cultuur daar en voor. En ja, die komen nou op teenslippers met een visnet aan. Dat ik denk, ja. Zou ook naar de kerk gaan? Hier in Nederland. Denk ik niet, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja, ik denk dat ze hier überhaupt niet naar de kerk gaan. Dus,
1: ja, dat zou ook kunnen.
0: Fair point. Ja. Heel iets anders. Waar is het eerste waar jij tegenaan loopt als je geen stroom meer hebt? Daar gaan we zo meteen eens even kijken hoe dat onder onze luisteraars zit. Die vraag heb ik jou gesteld. En, je kan nog even je mening doorgeven. Ja, present. Flair komt eraan. Door het oog van de nacht. Maar eerst naar de Eerste. Here it is. Thunder.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Flair door het oog van de nacht. Nou, Marjolein, we zijn flink belaagd met allerlei problemen die mensen ervaren als er geen stroom meer is.
1: Heel erg, inderdaad. Ja, er komen veel dingen binnen en ik pak het er even bij. Want de dingen die we natuurlijk weten, dat is het internet en een beetje vermaken en zo.
0: Ja.
1: Maar ja, de echte problemen waar we tegenaan lopen, die toch wel veel ook koken. Alex die zegt het ook. Ja, we gebruiken nu veel de airfryer. Maar ja, dat is stroom, dus dan moeten we maar weer terug op het gas.
0: Ja.
1: Patrick die zegt, mijn probleem is eigenlijk dat mijn bier niet koud blijft in de koelkast. Kreeg ik van meerdere mensen binnen, hoor. Maar nog erger, eigenlijk alles in de koelkast en in de vriezer natuurlijk.
0: Ja.
1: Jannie, haar eerste probleem is geen koffie meer in de ochtend. Dat kan ook niet, dan moet er koffie zijn. Loes die zegt, de diepvries die stopt. Ja, en dan na 48 uur kan je eigenlijk alles weggooien.
0: Ja, dat is doodzonde. Wel een probleem, doodzonde, absoluut.
1: Alex die zegt nog, onze elektrische autolader, die heeft maar een klein bereik. Dus als we die moeten gebruiken, dan moet die daarna ook direct geladen worden. Maar ja, dat betekent dat met een stroomuitval je nog maar één ritje kan doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Marianne die zegt, ik denk eigenlijk aan alles, want ons huis moest gasloos gebouwd worden. Ja, dan werkt inderdaad bijna alles werkt op stroom. Ze zegt wel, gelukkig hebben we een barbecue op gas. Maar ja, dat is ook weer niet zo heel erg lekker als het straks kouder wordt. Kan wel nog een oplossing zijn. Charlotte die heeft het ook over de koelkast in de diepvries. En ze zegt, ik kook elektrisch. Maar ja, dat kan nog op de barbecue. Maar de telefoon, die houdt het ook niet zo lang vol. En daar moet je inderdaad even een powerbankje of zo voor hebben.
0: Ja, die moet je dan zorgen dat je die altijd opgeladen hebt.
1: Altijd opgeladen hebben, ja, inderdaad. Aart die zegt, mijn elektrische schuifdeur. Dat is het allereerste waar ik tegenaan loop. Ja, als je deur elektrisch is, dan heb je direct een probleem, inderdaad. Ja. Peter Paul die heeft iets waar je ook niet direct aan denkt. Die zegt, bij 24 uur stroomuitval pak ik mis op mijn apneuapparaat. In de volksmond, het snurkapparaat. Ja, slapen doe ik dan zonder stroom. Ik kan wel slapen, maar ik word verschrikkelijk moe wakker. Totaal niet uitgerust. Dat is natuurlijk ook een ding als je medisch afhankelijk bent van stroom. Ja, dat is ook lastig. Nicole die zegt nog, ik moet toch gaan zorgen voor een gastelletje. Dan kan ik koffie zetten. Met water uit een fles en een los kannetje. Filterhoudertje, dat spul heb ik allemaal wel. Maar het enige wat ik nog moet, is een gastelletje. Dat is een goed idee. Ik kwam vaker binnen, hoor.
0: Ik kom vaker binnen. Je hebt de campingwinkels heb je gewoon een gastelletje.
1: Precies.
0: En dan zet je gewoon in de kast.
1: Erbij.
0: Precies. Kan je altijd toch even iets warm maken.
1: Ja, dat is wel een hele goeie. Miranda die zegt nog dat er geen warm water is.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt inderdaad het probleem. Dan moet alles in een klein pannetje. Maria die zegt nog, ik heb vorig jaar een stroomstoring meegemaakt in Portugal. Eerst viel de stroom uit, daarna het water en toen het internet. Ja, er wordt gezegd dat je contant geld in huis moet hebben, maar daar kan je eigenlijk niks mee, want alle winkels en restaurants zijn dicht. Dus je kan je geld helemaal niet uitgeven. En je kan er niks mee kopen. Dat hebben wij toen daar ervaren. We hadden toen gelukkig een zwembad bij ons gehuurd vakantiehuisje. En konden daardoor nog wel de wc doorspoelen. Ja, dat is dan inderdaad slim zijn.
0: Ja.
1: Ook en misschien wel ergens fijn, want je weet dus al wat je te wachten staat. Je hebt het al een keer meegemaakt.
0: Ja, voorbereiding is, of de ervaring is vaak al dat je denkt van, hier moet ik aan denken.
1: Precies.
0: Maar daarom is het op zich helemaal niet verkeerd als mensen nu al geconfronteerd worden met een paar uurtjes. Want dan ga je wel nadenken van, wat als dit langer duurt?
1: Precies, wat moet ik in huis halen? Nou, en Mario die zegt nog, als de stroom 's nachts uitvalt, dat is mijn allereerste probleem dat de wekker niet gaat. Dat vind ik een hele goeie. En hij zegt, dan door naar de vriezer. Dan heb ik direct te veel eten in huis. Maar uiteindelijk denk ik toch echt dat mijn eerste probleem de verveling in de avond is.
0: Oh jee.
1: Dat is toch wel het entertainment.
0: Ja.
1: Hij zegt erbij, dus als het zo is, hebben we over 9 maanden later een babyboom.
0: Ja, precies. Nou, weet je, het goede nieuws is, Marjolein, wij zenden gewoon uit, want wij hebben noodaggregaat.
1: Ja,
0: dus dat betreft zijn we er. Noodradio kan je gewoon op batterijtjes, kan je ons in ieder geval toch blijven ontvangen. Alleen Truske, die komt dan wel met, zeg maar, toch wel de uitsmijter. Kan ik jullie niet meer hebben?
1: Nee.
0: Nou, dankjewel voor alle reacties daarvoor. Wat jij ervaart als je tegen een stroomuitval aanloopt. Dit is Afslag Zuid voor de woensdag. Met zometeen Phil Collins, Studio. En straks hebben we ook nog een energy shot uit te delen.

0: Ooit ontstaan als grapje. Phil Collins hier op de gang liep een beetje nurrie aan het hemmen was. Was hij bezig. En uiteindelijk is er de titel van een song en van een liedje voor, een song voor gemaakt. Zo wilde ik het zeggen. Phil Collins Studio. Het is bijna 5:10. Dat betekent dat de middag er bijna op zit. Misschien ook wel je werkdag. En dat betekent dat wij altijd gaan bellen met een bedrijf in onze prachtige provincie. Om ze even een hart onder de riem te steken en een energy shot aan te bieden.
1: Muzikaal energy shot.
0: En we gooiden een pijltje op de kaart. Vandaag kwamen we uit in Zevenbergen. Gaan bellen met Zaplies Dierenverzorging aldaar.
2: Hoi, met Tom, Flink Dieren Speciaalzaak.
0: Ton, goedemiddag. Je spreekt met John van Groenhoven van Omroep Brabant.
2: Hallo.
0: Hoi, goedemiddag. Zeg Ton, je bent op de radio in Afslag Zuid. En dat heeft te maken met dat wij nog even succes willen wensen met de laatste loodjes van de werkdag.
2: Oh, dankjewel.
0: Ja, nou, bij deze.
2: Helemaal goed.
0: En in de aanloop naar de vakantie vroeg ik me eigenlijk ook af. Jullie zijn de dierenverzorging een speciaalzaak. Zijn er nou veel mensen die hun dieren meenemen op vakantie?
2: Ja, verschillend. Hè. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die brengen naar pension. Maar ook heel veel mensen die gewoon wat dichterbij gaan en het meenemen, inderdaad. Klopt.
0: Ja, en de hond is wat makkelijker. Maar wat is het meest rare dier waarvan je hebt gehoord die gaat mee?
2: Oeh, dat durf ik eigenlijk niet echt te zeggen.
0: Nee.
2: Niet echt dat ik daar de verhalen van in de winkel hoor.
0: Nee, nou, dat zou misschien een vraag kunnen zijn. Maar ik heb nog een andere vraag voor jou. Want om je extra kracht te geven voorbij de laatste loodjes van deze werkdag, mag je ook een liedje aanvragen. En dan ga ik dat voor jullie draaien.
2: Een liedje aanvragen?
0: Ja.
2: Noem eens wat.
0: Ja, noem eens. Daar bel ik jou voor. Ja, ik kan van alles verzinnen. Zeker als ik met een linkje naar de dieren denk. Maar wellicht dat jij denkt van, dit vind ik een lekker liedje voor nu.
2: Doe dan maar Who Let the Dogs Out.
0: Who Let the Dogs Out? Ja,
2: yes.
0: Dan gaan we die lekker draaien.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Heb je zelf nog vakantie gepland?
2: Ja, eind september pas.
0: Oh, nou dan zijn de laatste loodjes bij deze de laatste week of nou, nog wel een aantal maandjes te gaan.
2: Ik mag nog even door.
0: Je mag nog even door, goed zo. Hey Ton, leuk je even te spreken. Wij gaan Who Let the Dogs Out voor jullie draaien. Zaplies Dierenverzorging in Zevenbergen. En ik zou zeggen, zet hem lekker aan op Omroep Brabant.
2: Ja, de naam is wel veranderd. Dat is Flins Dieren Speciaalzaak.
0: Oké, Flins Dieren Speciaalzaak.
2: Yes.
0: Nou, we hebben toch een uurtje te pakken.
2: Helemaal goed.
0: Goed zo, dankjewel hè.
2: Oké,
0: dag Ton.
2: Hoi.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.
4: Collect the dogs out!

0: Amen. Who let the dogs out? Voor Flins Dieren Speciaalzaak in Zevenberg. Ja, we hadden een nieuwe naam. Dat stond nog onder in het adresseboek onder Zappies. Maar het is dus Flins Dieren Speciaalzaak. Ton, die nog een paar maandjes heeft voordat je vakantie gaat. En die koos voor dit liedje Amen. Who let the dogs out? In afslag Zuid. We gaan alweer op weg naar het nieuws zometeen van 5 uur. Straks na 5 uur. Dan gaan we bellen met een specialist die verstand heeft van elektrische apparaten. Het schijnt namelijk zo te zijn dat jouw elektrische apparaten, denk dan aan een computer, een laptop, maar ook in specifieke PlayStations, het zwaar te verduren hebben met als het de temperatuur buiten omhoog gaat en ook binnen weer wat warmer wordt. En nou krijgen we ook weer een waarschijnlijk een hittegolf voor ons kiezen. Dus een waarschuwd mens telt voor twee, is gewaarschuwd, telt voor twee. Nou ja, fijn, de spreekwoorden, daar ben ik helemaal niet goed in. Maar wel met het advies om daar iets aan te doen. Dat straks en nog veel meer komt er allemaal aan in Afslag Zuid.
1: Zometeen. Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dit is Omroep-Brabant. Het laatste uurtje voor deze woensdagmiddag die op de weg druk aan toe gaat. Robert Giesen van de ANWB.
15: Inderdaad, John. Het lijkt op de weg geen woensdag. Het is zelfs een tikkeltje drukker geworden nog. 203 kilometer file in alleen al Noord-Brabant. Zo heb je een half uur... Ik zal eerst even de introductie doen. De files van 15 minuten en langer.
14: Zo
15: heb je een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Dat is bij knooppunt Empel. 8 kilometer file, 40 minuten vertraging verderop op de A2 richting Utrecht. Tot aan Waardenburg nog eens 20 kilometer langzaam rijden. Dan een kwartier vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek. 25 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Dat is door 7 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. 20 minuten tijdsverlies als je over de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt, want je komt in 7 kilometer file tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. 20 minuutjes op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Empel. En een half uur vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg.
14: Oké, okay, Robert, dankjewel. Tot zo. Afslag Zuid staat op het punt het laatste uurtje van deze woensdagmiddag in te luiden. Straks gaan we het hebben over overhitte apparaten. Dat en meer zometeen.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
25: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratec Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. John van Vroeg.

0: Sick and Tired, Anastasia. Dat zijn echt typische zangeres met een eigen stemgeluid. En heel herkenbaar.
1: Op Brabant.
0: Ja, en iemand met een eigen stemgeluid en heel herkenbaar. Altijd te horen hier tussen 4 en 7 is Marjolein. Marjolein, praat ons bij.
2: Ja, ga ik even doen. Nou, een onguur steegje in Aarle-Rikstel waar eigenlijk niemand graag liep. Ondanks dat het de kortste route naar de Dorpsstraat is, is nu dankzij 2 buurtbewoners veranderd in een bruisende route. Tony en Joke, beide in de 70, hebben samen met buurtgenoten het onkruid, groene aanslag, afval en graffiti verwijderd in de steeg. En dat omgetoverd tot een groene wandelroute met bloemen, sfeerverlichting en zelfs een faunahuisje voor egels.
0: En eekhoorns.
2: Ja, supermooi. Inmiddels wandelen er elke dag heel veel mensen door het pad. Ook kinderen onderweg naar school. En krijgt het duo volop complimenten. Als kroon op hun werk heeft de gemeente het steegje nu zelfs een officiële naam gegeven. Het Florapad.
0: Nou, wat goed zeg.
2: Ja,
0: wat
2: super. Ja. En bloementelers op Goree-Overflakkee krijgen als enige een uitzondering op het grondwaterverbod. Zij mogen op warme en zonnige dagen toch grondwater gebruiken om hun bloemen wat te vernevelen. Zonder die verkoeling zouden ze kunnen verbranden en kan de oogst verloren gaan. Nou, volgens het waterschap is daar maar weinig water voor nodig en levert dat geen grote schade op voor de natuur. De uitzondering geldt voorlopig tot eind deze maand, waarna opnieuw wordt bekeken of het nodig is. En de Deense premier heeft opnieuw stevig uitgehaald naar Donald Trump na nieuwe uitspraken over Groenland. Trump zei deze week alweer dat de Verenigde Staten het eiland zou moeten overnemen. Nou, Frederiksen reageerde fel en die zei: wij zijn bereid elke centimeter van ons grondgebied te verdedigen. Ook de Groenlandse regering benadrukt dat het eiland niet te koop is en zelf over de toekomst beslist.
0: Ze geeft gewoon een rode kaart aan Trump.
2: Ja, gaat hij toch niet accepteren.
0: Nee, dan belt hij met de FIFA-baas. Ja, het is wel een ding. Het is ook
2: zo'n pannenkoek. Ja. Ik denk, het land is niet te koop. Nee. Niemand wil er van af. Ze hebben gezegd nee. Ga weg.
0: Nee. We willen wel van iemand af, maar dat is... Het is een raar mannetje wat dat betreft.
2: Echt, een beetje een bord voor de kop.
0: Ja, hij creëert gewoon zijn eigen regels.
2: Ja, dat enorm.
0: Dat doet hij met zoveel overtuiging dat eerst hij zelf erin gelooft. Ja. Dan zijn achterban erin gelooft. Precies. En voor het weten de halve wereld erin gelooft.
2: Dat is het hele probleem. Ja.
0: Maar goed, niet de Deense premier. Die dus niet. Goed zo. Heb jij apparaten die wel eens overhit zijn, Marjolein?
2: Ik pak wel eens mijn telefoon op en dan denk ik, wat is die heet?
0: Zo. Ja, inderdaad. Wat is die heet? Nou, dat geldt voor heel veel meer apparaten. Met een hittegolf en aankomst gaan we het daar zo eens over hebben. Want

0: zoele zomernachten, die hebben we als we een hittegolfje hebben, als het tropisch warm wordt. Nou, dit weekend wordt het opnieuw tropisch warm en krijgen we waarschijnlijk alweer de derde hittegolf van dit jaar. En dat is niet alleen voor ons afzien, maar ook voor onze elektrische apparaten, zoals smartphones, computers, PlayStations, Xboxen. Ze worden trager, kappen er gewoon helemaal mee. En dat is dan omdat het apparaat oververhit is. En misschien heb je het ook wel eens gehad dat je je telefoon pakt en denkt hij is bloedheet en dat is dus oververhit. Ja, hoe dat nou precies kan en belangrijker nog, wat kunnen we daaraan doen om het te voorkomen, dat weet Frank Wilmsen uit Breda. Hij is van smartphones en zo. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, hoe zit het nou met dit warme weer? Computers en telefoons die het begeven, hoe komt het nou?
1: Nou, wat wij dus heel veel zien, is dus door de warmte dat die apparaten problemen gaan krijgen. Omdat ze de warmte gewoon niet goed kwijt kunnen. Ze moeten goed kunnen koelen. En wat ook heel veel voorkomt natuurlijk, dat ze op de verkeerde plek staan. Maar met dit warme weer kunnen ze de warmte gewoon niet goed kwijt. Waardoor ze overhit raken, dan komen er diverse meldingen bij te staan. Dat die uit gaat vallen en dat soort problemen. Ook ooit zonder meldingen dat ze compleet uitvallen.
0: Ja.
1: En dan moet ze eigenlijk even een keer goed schoongemaakt worden. En wat we bij de PlayStation 5 dus heel veel zien, daar zit een liquid metal zit daarin. Dat zorgt voor de koeling. Dat is het contact tussen de processor en de koelrib.
0: Ja.
1: En die droogt een beetje uit en die gaat zich ook verplaatsen. En daardoor koelt hij gewoon niet goed. En dan krijg je dus dit soort problemen.
0: Okay.
1: Dus dan af en toe heeft hij gewoon wat onderhoud nodig, zeg maar.
0: Ja, kunnen mensen dat zelf?
1: Daar raden wij niet aan. Vooral het schoonmaken, dat is op zich niet zo'n probleem. Je kunt de kappen eraf halen en natuurlijk geen met de stofzuiger er doorheen. Maar vooral het liquid metal wat erin zit, dat moet wel op de juiste manier vervangen worden.
0: Ja.
1: En dan kan je zoveel schade mee oplopen dat de PlayStation helemaal niks meer doet.
0: Ja, je zegt net dat de apparaten in de verkeerde plaats staan. Wat is dan een verkeerde plek bijvoorbeeld voor een PlayStation?
1: Ja, bijvoorbeeld om hem op te sluiten in een kastje. Heel veel mensen willen hem natuurlijk mooi weggewerkt hebben, netjes onder in een kastje steken. Alleen Hij heeft gewoon echt ruimte nodig om zijn lucht aan te zuigen en zijn warme lucht kwijt te kunnen.
0: Ja.
1: En als je dat gaat blokkeren, dan kan hij dat gewoon niet goed kwijt. Dan blijft het in de PlayStation hangen en dan heb je nog sneller dit soort problemen. En ook de tip die we er ook altijd bij geven bij de PlayStation 5, heel bekend, is het beste om het apparaat plat te gebruiken. Er zit een hele mooie standaard al bij, ziet er heel mooi uit als je hem rechtop zet. Alleen Dat is voor de koeling niet goed.
0: Okay.
1: Want die liquid metal die erin zit, die zakt eigenlijk een klein beetje naar beneden.
0: Ja.
1: Waardoor niet heel de processor goed gekoeld blijft. En als je hem plat legt, dan koelt hij stukken beter.
0: Ja. Gaat dat nou ook gewoon voor computers en laptops? Maar bijvoorbeeld zit ook te denken aan kastjes bij de televisie voor bijvoorbeeld een Ziggo of een KPN?
1: Ja, eigenlijk alle

0: elektronica, ja, daar komt eigenlijk altijd wel warmte vanaf. Dus het is altijd goed, ook zelfs bij de kleinste stukjes elektronica, dat ze in ieder geval eromheen genoeg ruimte hebben om ze warmte kwijt te kunnen, dat hij zich kan blijven koelen. Niet alle apparaten hebben een actieve koeling. Die kunnen zijn koeling of zijn warmte echt alleen maar kwijt via de behuizing van het apparaat. Dus ja, als hij dan in een afgesloten ruimte zit, kan hij die warmte niet kwijt. En dan raakt het overhit. En dat gebeurt ook zeker met computers, laptops. En ja, eigenlijk alle apparatuur met ventilators en dat soort dingen, die hebben eigenlijk af en toe gewoon een beetje onderhoud nodig. Het is eigenlijk een beetje zelfs bij een auto. Die moet je ook niet blijven rijden. Daar moet af en toe wel onderhoud gebeuren. En dat is bij elektronica eigenlijk precies hetzelfde.
1: Ja. Daar zit ik te denken, hè. De meeste huiskamers, die zijn zo'n normale graad van 20, 21. Maar ja, dan met het warme weer een paar graden meer. Misschien wel 7, 28 graden bij sommigen. Is dat die kleine temperatuurstijging relatief gezien dan, hè? Maakt dat dan zoveel uit voor die apparaten?
0: Het kan nooit net die doorslag zijn. Vaak is het wel zo dat de apparaten dan al een tijd in gebruik zijn. Vaak dat ze ook al wel wat stof verzameld hebben. Dat er eigenlijk al een probleem aan het sluimeren is van hij wordt al wat warmer als normaal. Merk je helemaal niks van tijdens gebruik. Maar dan kan die hogere temperatuur, kan net die doorslag zijn dat hij toch die temperatuur had, waardoor hij dus problemen krijgt, de meldingen gaat geven of vanzelf zomaar opeens uitvalt. Dus ja, het is voor veel apparaten de doorslag. We zien er opvallend veel de laatste weken.
1: Ja, nou, dat geldt er van veel mensen, want er zit natuurlijk een hittegolf aan te komen dat ze te laat zijn om nog weg te brengen, om daar iets aan te doen. Dus ventilatie is dan het credo. Maar een hittegolf wordt in Nederland bijna traditioneel afgesloten met vuurwerk ofwel knallend onweer. Dat is ook niet goed voor die apparaten, hè?
0: Nee, onweer, ja, vooral als het zou gaan inslaan in je huis, in de meterkast, en ja, zo'n stroom schiet door tot aan je apparaat, ja, daar kan zo'n apparaat het echt compleet mee begeven, tot aan het punt dat we hem zelfs niet meer hersteld krijgen.
1: Ja.
0: Daar zijn natuurlijk diverse oplossingen voor, waar je vooral aan kan denken. Je hebt speciale stekkerdozen met een overspanningsbeveiliging. Advies om zo'n ding ertussen te hangen bij de dure apparaten, zoals je PlayStation computer. Want zo'n apparaat, zo'n kast, die houdt dan natuurlijk die klap tegen, waardoor het apparatuur die erachter zit niet kapot gaat. Het is een kleine investering om te voorkomen dat je apparatuur kapot gaat.
1: Ja, een apparatuur is vaak vele malen duurder dan zo'n kleine
0: investering. Dan een stekkerdoos, ja. Zeker.
1: En geldt het dan ook als de bliksem zeg maar niet thuis inslaat, maar in de buurt?
0: Nee, kijk, op het moment dat het in de buurt inslaat, bijvoorbeeld in zo'n verzamelhuisje van de stroom, en de stroom zou uitvallen, dan gebeurt er meestal niks. Alleen het kan wel voorkomen dat als jij toevallig net een spel aan het downloaden bent, of hij is iets aan het opslaan in jouw systeem en hij valt op dat moment van schrijven uit, kan er corruptie ontstaan waardoor zo'n apparaat toch weer niet meer opstart.
1: Oké, nou. Hey, tot slot, Frank. Waar kunnen mensen zeg maar met hun apparatuur naartoe, behalve dan bij jullie in Breda? Maar is er bijvoorbeeld een mediamarkt of een andere elektronica-zaak ook de plek om je apparatuur te laten schoonmaken?
0: Ja, vraag het wel even goed na of ze er ervaring mee hebben. Ik weet bijvoorbeeld niet bij bijvoorbeeld een mediamarkt of die deze service bieden. Wij merken zelf hier in de regio dat we echt één van de weinigen zijn. Er zijn maar een paar die dat ook doen. En kijk even naar reviews, hè, of ze echt wel ervaring mee hebben. Want ja, het blijft toch best een duur stukje elektronica.
1: Ja.
0: En je moet wel een beetje weten met uit elkaar halen hoe je het uit elkaar haalt en hoe je het ook weer netjes op de juiste manier in elkaar zet.
1: Nou, dankjewel voor de tips. Frank Willems uit Breda van smartphones en zo. En ik hoop dat mensen hier iets aan hebben gehad.
0: Zeker, ik ook.
1: Nou, dankjewel Frank.
0: Hartstikke graag gedaan.
1: Yo.
0: Yo, fijne dag.
1: Nou, doe je er vol in mee, hè? Want het is toch, het zijn dure apparaten. Dus voor je het weet, gaat het kapot en weet duur. En misschien waar het doorkomt. Dus wees gewaarschuwd. Zometeen.

0: tijdens je rit naar huis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met John van Groenhoven. Ja.

0: Roses Train samen met Ashley Monbro in Afslag Zuid. We zijn weer een half uurtje verder. Wat gaat de tijd snel? Colin, wat is er allemaal gebeurd?
1: Twee gemeenten hebben wat uit te leggen aan de asielminister en dubbel feest bij de Ezelhoeve.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
3: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
4: Zomerkermis Helmond. Vanaf vrijdag 10 juli barst het feest los met 6 dagen vol topattracties, spanning en plezier. Voor jong en oud. Mis de gezellige kindermiddagen niet. Zomerkermis Helmond. Beleef het zelf op helmondkermis.nl.
0: Ja, grote kans dat je onderweg bent dat je ergens stilstaat. Robert Visser van ANWB weet waar.
5: Dat kan op heel veel plaatsen. 205 kilometer in Noord-Brabant. Ik heb een lijstje samengesteld met de files van meer dan een kwartier vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur tijdsverlies. 40 minuten vertraging tot aan Waardenburg. Verderop richting Utrecht op de A2 staat 22 kilometer file. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum 7 kilometer voor knooppunt Gorkum met 20 minuten vertraging. Vanaf Nieuwendijk rijdt het langzaam. Een 25 minuten oponthoud op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Drunenwest en knooppunt Empel 13 kilometer langzaam rijden. 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. En op de N267 vanuit Drunen naar Andel is het onverminderd druk bij Wijk en Aalburg. Nu 5 kilometer file met 40 minuten oponthoud.
0: Oké, dankjewel. Sterkte allemaal. In de file. Vandaag was het vooral een dag met veel wolkenvelden. Hier en daar kon de zon zich nog even laten zien. Dat kan vanavond nog het geval zijn. Het is droog. Vannacht ook helder. En koelt het af naar een graad of 17. Zometeen maar eens horen hoe het de komende dagen uit gaat zien met Weerplaza. Maar eerst naar het nieuws. Colin Beyk.
6: De gemeente Valkenswaard en Gemert-Bakel moeten op het matje komen bij de asielminister Bart van den Brink. Ze voldoen namelijk niet aan de spreidingswet om voldoende asielopvang te regelen. Beide gemeenten zeggen dat het heel veel tijd en zorgvuldigheid kost om geschikte locaties te vinden voor de AZC's. Volgens de spreidingswet moet Brabant voor 13.000 opvangplekken zorgen. Dat zijn er nu 7.000. Maher B. uit Uden moet 9 maanden de cel in voor ontucht met een 15-jarig meisje. Hij had meerdere keren seks met haar. Van verkrachting en het weghouden van andere meisjes bij hun ouders sprak de rechtbank hem vrij wegens gebrek aan bewijs. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke straf, contactverbod en moet hij ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen. Een school moet van de rechter een 13-jarige leerling weer toelaten. De jongen had met AI racistische filmpjes van een docent gemaakt. De school schorste de leerling eerst en verwijderde hem daarna definitief. Zijn ouders stapten naar de rechter om te voorkomen dat hij van school werd gestuurd. De rechter draaide de school zijn besluit terug, omdat er onvoldoende was onderbouwd waarom hij weg moest. Nijmegen neemt maatregelen om verdrinkingen in de Waal te voorkomen. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Burgemeester Bruls zegt dat de gemeente niet extra gaat controleren. Zwemmen in de rivier blijft een eigen verantwoordelijkheid, zegt Bruls.
7: Als samenleving en overheid namens de samenleving kun je niet meer doen dan duidelijke regels stellen. Ook duidelijk aangeven wat wel of niet mag. Maar je bent er natuurlijk wel zelf bij om van een brugpijler te springen, waarvan iedereen met een gezond verstand kan zeggen, ja, dat is wel risicovol. Waarom ga je niet naar het zwembad en spring van de 5 meter plank?
6: Ja, de afgelopen weken zijn meerdere mensen overleden doordat zij werden meegesleurd door het water.
0: En een groot feest bij de Ezelhoeve in Baarle-Nassau daar. Eregast is Chico, want die is maar liefst 40 jaar oud geworden. En dat is volgens verzorger René echt bijzonder.
8: Wij vinden ze meestal vanaf 25 al bejaard. 30 kunnen ze ook nog wel halen, maar dat is al vrij zeldzaam. Ja, dus 40 is wel echt een topleeftijd voor een ezel.
0: Ja, maar ja, wat heb je als hoogbejaarde ezel nou nog te wensen?
8: Nou, hij heeft een jongere vriendin, die is slechts 28. Nou, we hebben heel wat fruit voor hem klaargezet, maar hij doet toch liever grazen in de wei. En eet de rest van de ezels het fruit wel op.
1: Ja, en eigenlijk is het dubbelfeest vandaag, want Chico deelt zijn verjaardag met verzorger René.
0: Ja.
1: Maar goed, waar dat voor Chico een zeer respectabele leeftijd is, die 40 jaar, valt dat voor René, die dus ook 40 is geworden, best wel mee.
0: Ja, nou, inderdaad, die kan nog eventjes door. Ik vraag me af, hè, hoe vaak zou de 40-jarige ezel zich hebben gestoten tegen een steen? Nou, dat vraag ik maar gewoon af.
9: Gewoon laten gaan, Colin. Gewoon.
0: Ja, ik zie het aan zijn gezicht. Ja. Ja. Ja. Ja. Dag, hè. Tot over een uurtje. Wel de uitkomst dan, graag.
9: Hij is al weg.
0: Hij is al weg. Dat is allemaal
9: Colin
0: wel.
9: Denk, wat
0: is
9: jij wat je is woordgrapjes. Ja. Ik heb hier geen tijd voor.
0: Nee, precies.
10: Echt hoor.
0: Hij komt nog even een verhaal halen. Ja, het is Johnny's Radio Roulette vandaag met Marjolein. Ja, die gaat zo'n balletje gooien in de roulette. Heb je hem al binnen? Is die al gehaald?
9: Nee, ik moet hem eigenlijk nog even.
0: Je moet hem even halen, ja. Daarom de vraag aan jou. Wordt het vandaag een balletje dat in een even of oneven vakje valt? Dat willen we graag van je weten. 06-573-2203. Als je het goed hebt, kan het zijn dat je straks in de uitzending komt. Krijg je een vraag en dan win je natuurlijk die Antistress Brabo bolide. Dus dat wil je. Dat is een hebben dingetje. En dat vinden we alleen maar hartstikke leuk om ook jou daar eentje van weg te kunnen geven. Dus 06-573-2203. Even of oneven. Zometeen maar eens even gaan bellen met Weerplaza over het

0: Ja, dus nog even voor de radioroulette. Stuur ons een appje 06-573-2203. Valt het balletje even of oneven? Dan gaan we straks kijken waar het balletje ook echt gaat vallen. Nou, over vallen gesproken. Volgens mij een bui die zit er niet in, qua vallen. Maar hoe het allemaal wel gaat verlopen, dat hoor je nu van Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is een beetje een teleurstellende dag voor veel mensen, denk ik, als ze het van het zonnetje houden. Toch wel, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Nee, die bewolking is hardnekkiger dan eerder gedacht vandaag. Ja. Dus zelfs op dit moment nog flink wat bewolking boven de provincie. Dus ook die temperatuur is niet zo hoog uitgevallen als de verwachtingen. Op de meeste plekken zo tussen de 22 en de 24 graden. Desondanks wel gewoon droog. Dus ja, zo onaangenaam
0: als natuurlijk ook. Het is prima zomerweer. Maar ja, we zijn meer gewend. En we raken zeker een beetje aangewend zelfs.
1: Ja, normvervaging hè, deze zomer. Natuurlijk.
0: Ja, dat kan ik wel stellen.
1: Zeker met die hittegolf een aantal weken terug. Ja. En de komende periode, of de komende dagen moet ik zeggen, staan toch echt alweer in het teken van volop zomerse taferelen hoor. Want ook vanavond gaan we de zon nog wel eventjes zien. We zien namelijk nu opklaringen richting Brabant trekken, die vanuit het noordwesten binnen gaan trekken. Temperatuur nog een ruime tijd boven de 20 graden. Dus echt nog wel gewoon een aangename zomeravond vanavond. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 14 graden op de meeste plekken. Ja, dan vanaf morgen dan begint het eigenlijk weer met die volop zomerse reeks die eraan zit te komen. Want morgenmiddag wordt het gewoon 27 tot lokaal 29 graden in de provincie. En daarbij is het op de meeste plekken gewoon zon overgoten. En ook de dagen daarna staan gewoon in het teken van volop zon met dagelijks nog wat verder oplopende temperatuur.
0: Is dat dan weer de hittegolf die we te pakken krijgen?
1: Zeker, ja. Ik denk dat we dit weekend alweer de derde regionale hittegolf in Brabant kunnen gaan noteren. Dus en dat is toch wel, we zitten begin juli, uitzonderlijk vroeg dat we nu al 3 hittegolf hebben gehad.
0: Ja. Hoe lang houdt die aan?
1: Nou, in ieder geval deze hele week sowieso. Want het weekend staat dus in teken van volop zon bij temperaturen die zo rond of net iets boven de 30 graden uitkomen in Brabant. En de volgende week wordt het wel wat onzekerder. Maar het ziet er wel naar uit dat we zeker tot en met woensdag te maken hebben met die tropische hitte van een graad of 30 in Brabant. Het grote verschil met de vorige hittegolf is dat het echt wel iets aangenamer is. Want de luchtvochtigheid is wat lager en de nachten koelen echt nog wat meer af. Dus ik denk dat dat voor veel mensen ook wel een stuk aangenamer is. Pas richting het volgende weekend, dan nemen de buienkansen wat toe. En dan wordt het mogelijk waarschijnlijk weer wat koeler.
0: Oké, nou, dan wordt dus deze keer wel plantjes water gegeven. Want de afgelopen keer hadden we af en toe nog een buitje tussendoor. Maar nu is het al een tijdje lang droog.
1: Ja, zeker. Nee, het ziet er wel echt naar uit dat het kurkdroog blijft de komende anderhalve week. Dus geen druppel, een neerslag in de verwachtingen. Dus de droogte gaat waarschijnlijk ook wel iets toenemen. Dus zoals je zei, de plantjes die moeten we even zelf water geven.
0: Goed zo. Dankjewel, Berend, en mooie avond.
1: Zelfde.
0: Ja, het is wel leuk. Ik vind het wel leuk. Johnny's Radio Roulette.
2: Nu zit hij jou, hè? Ja, helemaal leuk.
0: Absoluut. Ja, je hebt het.
2: Ik heb hem erbij gepakt. Ja, ik kan het present. Jazeker.
0: Ja, ik kan het net zien. Dus ik kan het controleren.
2: Ja, nee, ik ga het echt doen. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen. Laat hem rollen.
2: Ja, gaan we ervoor.
3: Johnny's Radio Roulette.
0: Het is gewoon echt, hè? Dus mensen denken van, ah, dat komt uit de
2: weg. Nee, dat is echt. Soms ben ik zelfs bang dat het balletje eruit schiet.
0: Ja.
2: Oh nee, hij blijft liggen.
0: Hij blijft liggen.
2: Wacht, ik geef hem een zetje.
0: Ja.
2: Ja, oké.
0: Oké. Ja.
2: Dit is een oneven getal.
0: Oneven getal?
2: Oneven getal.
0: Maar je zegt dan niet welk getal, hè? Nee.
2: Ga ik zo vertellen aan jou? Want dan kun jij opzoeken welke vraag of opdracht erbij
0: is. Ja, precies. Ja. Oké, nou, een oneven getal. Dat betekent dat de mensen die oneven hebben gerept nu kans maken dat ze worden gebeld. En dan krijg je zometeen een vraag die hoort bij het getal waarop het balletje ligt. Weet je die vraag goed te beantwoorden? Dan heb je hem te pakken, die antistress. Bravo, Bolide! Zometeen na Sabrina Carpenter. En Taste!

0: Sabrina Carpenter en Taste in Afslag Zuid.
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Omgedoopt tot Johnny's Radio Roulette. Goedemiddag, Ellen.
2: Hi.
0: Hallo. Ja, altijd goed. Je zat met een oneven getal in je hoofd.
2: Ja, precies.
0: Ja, welk getal had je in je hoofd?
2: Nummer 15.
0: Nummer 15. Oeh.
3: Dat is hem niet, maar hij zit wel dichtbij. Het is 11.
0: Het is 11. Oké, oké, 11. Nou, er komt er een vraag bij, Ellen. De vraag bij vakje 11, die ga ik er even bij pakken. Heb je een beetje verstand van het weer?
2: Ja, als je net een beetje volgt, dan lukt dat aardig. Ja.
0: Oh, maar dan zit deze... Dan durf ik hem wel te stellen. De vraag, dit weekend krijgen we weer een hittegolf. De hoeveelste van dit jaar is dat?
2: De derde?
0: De derde.
3: Ja. Dat is helemaal goed.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja. Nou ja, dat zei toch wel. Als het een beetje, je zei het zelf al, als je het een beetje volgt, dan kan je me... Ja. Hou jij van dit weer, Ellen?
2: Nou, niet als het een hittegolf wordt. Maar dit weer zoals nu, dat kan ik wel hebben.
0: Het is prima te doen, hè?
2: Ja, dit is wel te doen, ja.
0: Ja, en je hebt het net kunnen horen van Berend. De komende hittegolf, zover die dan ook de echte hittegolf gaat worden. Maar in ieder geval lekker zomers weer. Maar het koelt s'nachts af. En dat is wel lekker, toch?
2: Ja, precies. Vooral dat, hè. Als ja. Het s'nachts een beetje afkoelt, dan red je het wel.
0: Ja, dan red je het wel, absoluut. Ja, er mag ook wel een buitje bij vallen. Dat zou wel fijn zijn, maar dit is prima te doen. Heb je nog vakantieplannen?
2: Nou, sterker nog, ik heb nu vakantie.
0: Oh, kijk, je hebt nu vakantie. Maar je blijft thuis.
2: Ja. Wij doen altijd Playa
0: Achtertuin,
2: zeg maar.
0: Playa Achtertuin, ja. Ik hoorde laatst een heel mooie naam, Hintergarten.
2: Oh ja, dat kan ook nog.
0: Ja, als je daar goed uitspreekt, zie je, nou, Hintergarten, gaan we al jaren naartoe, het is altijd gezellig. Ja, we komen al jaren op dezelfde plek.
2: Ja, precies. Ja,
0: dat, dus goed zo. Nou, hartstikke mooi, Ellen. Maak er nog een mooie woensdagmiddag van, nog 12 minuten, en dan een fijne woensdagavond.
2: Ja, dankjewel.
0: En veel spaas in Hintergarten.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Goed zo, dankjewel Ellen.
2: Okay.
0: Dag hè.
2: Hoi.
0: De antistress Brabolide gaat naar Ellen die lekker vakantie vieren is. Dit is America, dit is The Border op Omroep Brabant.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
0: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Mr. Big, to be with you. Nou, blijf er even bij jou. Tot 7 uur met afslag Zuid. Straks iets leuks. Ja, vind ik leuk. Nieuwe initiatieven. Hou ik van creativiteit. Hou ik van internet. Check. Leuke dingen. Beetje vrije tijd. Allemaal check, check, check. Allemaal check de boxes. Ja, we gaan het hebben over iets bijzonders. Maar ook als jij een leuke tuin hebt, dan zou ik blijven luisteren. Maar ook als je een leuke tuin zoekt, zomaar voor eventjes, zou ik ook blijven luisteren. Daar gaan we straks over hebben.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. en daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ja, ik kijk naar, de cijfertjes, Robert. Ja, en dan zie je gewoon 21, 34, 16. Het zijn gewoon, daar heb ik het over, minuten vertraging.
16: Ja, dat wel. Maar mijn laatste woorden net achter de schermen waren tegen jou. Ik ben blij. Ja. Maar ik word hier ook blij van. Want ik kijk dan ook nog even naar totaal in Noord-Brabant. Ja, en dat loopt wel lekker terug. 106 kilometer nog. Ja. We zaten boven de 200.
3: Ja. Nou, dus vertel, waar is het onder andere te doen?
16: Ik heb ze weer geselecteerd van 10 minuten en langer. De vertraging dan. A2 Eindhoven-Utrecht, 20 minuutjes bij knooppunt Empel. Verder door nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. Langzaam rijden tot aan Waardenburg. Kwartiertje op de A27, Breda-Gorkum. Langzaam rijden tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Kwartier vertraging ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein staat er weer file. Kwartiertje op de A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. De kop van 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A59 Zonzeel Den Bosch. 8 kilometer file tussen Nieuw-Kuik en knooppunt Empel met een kwartier vertraging. En altijd nog een half uur vertraging op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg.
3: Nou, heel goed. Dan doen we dit.
16: Ja.
3: Oh. Dat was het weer. Tot straks. Dag. Zometeen in Afslag Zuid gaan we het hebben over tuinen delen. Ja, hoe dat nou al precies zit, dat hoor je allemaal straks. Zou zeker blijven luisteren. En ook dit komt eraan. Gewoon lekker meedoen in de auto. Hoorla, hoorla, tot zo.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
21: kozijnen. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
23: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
25: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag. Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid, John van Groenhoven.

0: If you could see me now, the scripts.
1: Omroep Brabant.
0: Het is woensdagavond. Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Marjolein en ik zijn er tot 7 uur. Marjolein, praat je even bij over het nieuws?
2: Ja, je hoorde het net al in het NOS-journaal. Olaf Kooi heeft zijn eerste etappe in de Tour de France gewonnen. De 24-jarige Nederlander noemde zojuist die ritzege extra bijzonder. Begin dit jaar zag het er helemaal niet naar uit dat ik hier zou staan, liet hij weten aan de pers. Komt omdat hij eerder dit jaar een lange tijd aan de kant stond door een virusinfectie. Pas eind mei reed hij weer zijn eerste wedstrijd voor de nieuwe ploeg. Het is de allereerste Tour de France. En meteen weet hij dus een etappe op zijn naam te schrijven. Mooi voor hem.
0: Ja.
2: En de Franse Consumentenbond waarschuwt voor goedkope zonnebrand van Chinese webshops als Temu, Shein en AliExpress. Na een test van 10 verschillende zonnebrandcremes bleken 4 vrijwel geen bescherming tegen de zon te bieden. En in sommige flesjes werden zelfs verboden stoffen gevonden die het risico op huidkanker juist verhogen. De webshops hebben beloofd de geteste producten uit de Europese verkoop te halen, maar experts adviseren om voor zonnebrand liever te kiezen voor een getest merk uit een reguliere...
0: Waarom zou je dat ook bij daar bestellen? Wat is het?
2: Ja. Dat snap ik al niet. Maar wat ik dan ook weer zo stom vind, is dan wordt er dus onderzoek naar gedaan. Dan trek je dus deels het boetekleed aan.
0: Ja.
2: Alleen je zegt ook, ja, we halen het alleen in Europa eruit, want daar mag het niet. Maar
0: de rest van Nederland
2: huidkanker krijgen, kan ons echt verrekken. Ja, vind ik zo debiel. Nou ja, en wel heel mooi nieuws. Bij de Toren van Rapunzel in de Efteling is gisteren geheel toepasselijk, daar natuurlijk, waar het sprookje gaat over het meisje met het hele lange haar, een tijdelijke kapsalon geopend. Daar werden lange vlechten van 25 bezoekers afgeknipt voor het goede doel. Het afgeknipte haar gaat naar de Nederlandse Haarstichting, die er dan weer haarwerken van kan maken voor mensen die het nodig hebben door ziekte of een behandeling. En dat klonk zo.
3: Ik ga vandaag mijn haar doneren.
4: Ik ben gisteren 25 jaar geworden en mijn hondje bestaat ook 25 jaar. En daarom heb ik me opgegeven.
5: Ik ga vandaag mijn haar doen. Omdat mijn oma ziek is en ze heeft ook een haarstuk. En ik weet hoe belangrijk het is.
3: Ik heb mijn haar nu zo'n al laten groeien. En 6 jaar lang heb ik van mijn moeder te horen gekregen dat het haar grootste cadeau zou zijn als ik het eraf zou knippen. En ze is nu bijna jarig. En Rapunzel is vandaag jarig. Dan heb ik meteen een mooi cadeau.
2: Ja, een bijzondere plek dus voor een bijzonder gebaar.
0: Ja, wat goed zeg.
2: En echt leuk, want er waren kleine kinderen van 8 tot volwassenen die het deden.
0: Nou, wat ontzettend goed. Dat was heel erg knap. Goed, dankjewel Marjolein. We gaan het zo meteen hebben. Daar schouwen ze even. Heb je een tuin?
2: Nee, ik heb geen tuin.
0: Je hebt geen tuin.
2: Nee,
0: zou je een tuin willen?
2: Ja, heel graag.
0: Maar denk je dan ook van na een paar uurtjes van... ik heb er eigenlijk wel weer genoeg van. Dan moet ik hem ook wel onderhouden.
2: Nee, ik wil gewoon een tuin.
0: Oh, je wil gewoon een tuin. Goed. Nou, dan is het volgende misschien niet voor jou, maar voor de mensen die denken, even een paar uurtjes een tuin, dat zou ik wel lekker vinden. Die moeten blijven luisteren. Want je kan tegenwoordig gewoon een tuintje van iemand huren. Iemand die er alles van weet is Danny Boot. En die gaan we zo meteen bellen.

0: en de Munnik. Het regent zonnestralen in Afslag Zuid. Ja, Airbnb kennen we allemaal. Dan huur je van huis in ieder geval anders of een kamer. Maar vanaf nu kun je in Eindhoven ook een tuin huren. Ja, gewoon de achtertuin van iemand anders. Voor een middag zonne, barbecue of gewoon lekker buiten werken. Dat is zo'n idee waarvan je eerst denkt, oké. En een seconde later is het ding eigenlijk helemaal zo gek nog niet. En denk je, waarom ben ik daar niet op gekomen? Nou, Danny Boot is de man die erop kwam achter het nieuwe concept tuindelen. Danny, goeie avond.
1: Hey, een hele goede avond.
0: Een hele goede avond. Zeg, hoe kom je op dit idee?
1: Ja, nou, we zijn eigenlijk, was het een stel vrienden, wij hebben het er vaak over gehad. We zitten allemaal op een appartementje en we dachten, weet je wat? Het zou wel handig zijn als we een keer een tuin zouden kunnen huren voor een paar uurtjes. Ja. Lekker overdag in het zonnetje, barbecuetje.
0: Ja. Ja, en ja, toen dacht jij van, er zijn natuurlijk heel veel tuinen die gewoon overdag of 's avonds ook gewoon leeg staan. Mensen zijn aan het werk en dan zou je denken van, nou, die tuin zou ik wel, die zou ik wel willen hebben.
1: Ja, helemaal zo. Er staan duizend prachtige grote tuinen in Nederland. Die staan meerdeels van de week leeg.
0: Ja.
1: En wij dachten, daar kunnen we misschien wel wat bij.
0: Ja. En toen?
1: Toen zijn we tuindelen.nl begonnen. We hebben een platform gebouwd voor stadsbewoners zonder buitenruimte. En dat proberen wij te verbinden met tuineigenaren die een groen willen delen. De Airbnb voor de achtertuin, zeg maar.
0: Ja. En hoe was de reactie van de tuineigenaren?
1: Nou, ik moet zeggen, we hebben op zich best wel veel animo gekregen. Dus we zijn eigenlijk de pilotfase zijn we direct over, hebben we gelijk overgeslagen. En we zijn gaan bouwen aan een splinternieuw platform. Om zeg maar gelijk door te schalen naar heel Nederland.
0: Oké, maar je begint in Eindhoven. Dat is
1: Eindhoven is onze pilot.
0: Is de pilot.
1: Onze pilotstad.
0: Ja, waarom Eindhoven?
1: Want er zijn een hoop tuinen, altijd lekker weer.
0: Ja.
1: Er zijn genoeg tuinen in Eindhoven. En ja, het is toch beter weer dan in sommige andere delen van het land meestal.
0: Ja, het zonnetje schijnt in Brabant over het algemeen net even iets
1: altijd,
0: meer.
1: Hè?
0: Ja, precies. Ja,
1: daarom.
0: Hé, hey, maar het eerste wat dan bij mij in me opkomt, is dat ik een tuin wil. Dat ik een tuin zou hebben. Dan, hoe kom je daar dan binnen? Want dan moet je vaak door het huis.
1: Dan moet je vaak door het huis. Nou, de meeste tuinen hebben natuurlijk ook zijingangen. De eigenaren, zeg maar, als je je aanmeldt en je meldt je tuin aan, dan kan je, krijg je een heel formulier, dat kan je invullen.
0: Ja.
1: Nou, de meeste mensen zijn aan de zijkant, bijvoorbeeld een ingang. Sommige mensen kunnen ook gewoon thuis zijn als je bijvoorbeeld de tuin huurt. Als mensen thuis aan het werk zijn of andere dingen.
0: Maar dan heb je onbekenden in je tuin, zeg maar. Dus dan ben je wel in je privacy kwijt.
1: Wij hebben, ja, je bent wel even je privacy kwijt dan. Maar we hebben, zeg maar, de veiligheid hebben wij op het platform gebouwd. Dat iedereen moet zich zeg maar verifiëren. Dus je weet precies wie er in je tuin komt.
0: Ja.
1: En hoe lang mensen in je tuin komen.
0: Ja.
1: De eigenaren krijgen daar alle gegevens van. De huurders, ja, natuurlijk niet. Maar de eigenaren krijgen de gegevens van alle huurders.
0: Ja, daar zit zeg maar gezellig in de tuin. En, ik heb je site gecheckt. Je kan ook met een barbecue. Daar kan je ook voor selecteren. Met je vrienden heb je daar dan zeg maar gezellig barbecues. En dan moet iemand naar de wc. Ja. Hoe ga je dat dan oplossen?
1: Nou, je hebt zeg maar drie verschillende categorieën. Je hebt de kleine tuinen. Dat zijn de tuinen zonder wc's. Kleine tuintjes. Dan heb je de middelcategorie. Dat zijn tuinen met een wc. En dan heb je de luxe categorie. Dat zijn zeg maar de grote tuinen met bijvoorbeeld zwembaden of jacuzzi's. Of net even wat luxe zijn en groter zijn, zeg maar.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Die pakketten.
0: Oké, okay. Slim, inderdaad. En hoe is, je bent nu begonnen, de website is live. Ik zag dat je kan de tuin nog niet selecteren, maar je kunt je wel aanmelden.
1: Sorry.
0: Ja, hoe loopt dat?
1: Dat gaat op zich goed. We krijgen ook nogal aanmeldingen binnen. We wachten tot we 100 aanmeldingen hebben voordat we zeg maar het live gaan maken. We willen eerst 100 aanmeldingen hebben met tuineigenaren en tuinhuurders.
0: Ja.
1: Zodat we het platform live kunnen zetten. En dat iedereen, dan krijgt hij alle tuinen te zien en dan kun je zeg maar een tuin huren.
0: Ja. Wat betaal je nou zeg maar voor een tuintje? Voor een uur?
1: Het ligt geheel aan het tuintje. Kijk, de eigenaren kunnen zelf de prijs instellen. En kunnen zelf de huisregels allemaal aanpassen. Dus het ligt echt aan de eigenaar van de tuin.
0: Maar ik neem aan dat jullie de prijs ook wel bepalen. Want de eigenaar kan zeggen, ja, je mag mijn tuin voor 100 euro hebben. En de andere zegt voor 50 euro.
1: Je hebt zeg maar... Je hebt meerdere categorieën. Nou, de goedkope tuinen zonder wc bijvoorbeeld, die liggen tussen de 8 en 12 euro. Nou, dan kan de eigenaar in die range kan de eigenaar daarmee spelen, zeg maar.
0: Ja, op die manier.
1: Dan heb je de comforttuinen, die gaan van 12 tot 20 euro per uur. En dan heb je echt de luxe tuinen, die gaan van 20 tot 35 euro per uur.
0: Oké. En wat hou jij eraan over?
1: Wij houden eraan over. Het is zeg maar de huurder die betaalt 3% tax, zeg maar. En de verhuurder die betaalt 15% tax.
0: Oké.
1: En daar zitten wij zeg maar tussen. Maar het aanmelden is volkomen gratis. Alles is volkomen gratis totdat er zeg maar het verhuurd wordt.
0: Ja.
1: Of gehuurd wordt uiteraard.
0: Oké. Dus jij zegt de aanmeldingen die stromen nu binnen. Wat, vanaf wanneer is het mogelijk om een tuin te gaan huren? Wat is
1: Wij zitten dus we wachten tot we de eerste 100 aanmeldingen binnen hebben.
0: Ja.
1: En vanaf dan is het eigenlijk dezelfde dag nog mogelijk om alle tuinen te zien die zijn aangemeld en daar die te huren, zeg maar.
0: Nou. Ik vind het een bijzonder plan, Danny. Ik denk, ik heb een beetje alle succes. En het is vaak ook wat de eerste keer dachten met Airbnb. Niemand gaat zijn slaapkamer beschikbaar stellen. Maar het tegendeel bleek waar. Dus
1: wellicht
0: heb je
1: toch.
0: Ja, wellicht heb je gewoon goud in handen.
1: Nou, super bedankt. Tuindelen.nl. Heeft u nog een tuin of zoekt u nog een leuke tuin?
0: Precies.
1: Kom even langs en doe even kijken.
0: En allemaal in de regio Eindhoven. Hey Danny, dankjewel.
1: Zo is het. Hey, bedankt.
0: En tot in de tuin dan.
1: Houdoe, tot in de tuin.
0: Houdoe. Dit is Bruno Mars, All My Soul.

0: Mars on my soul. Het is 6:30 geworden. We gaan naar het nieuws zo met Colin. Colin, waar ga je het onder andere over hebben?
1: Arrestatie na cocaïnevondst tussen bananen in supermarkten. En uit eten op vakantie. Ik vertel je zo waar je dat het voordeligste kan doen.
2: Werk aan Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Vindt uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Voor het staartje van de avondspits gaan we er even naar Robert Gissen van de ABB. Robert,
5: ja, gelukkig is het een staartje inderdaad. 44 kilometer nog, dus de files lossen wel behoorlijk snel op. Al heb je nog 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt. Want bij knooppunt Empel staat 8 kilometer file. Kapotte auto bij Waardenburg op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nog eens 20 minuten vertraging bij Waardenburg dus. 10 minuutjes op de A16, Rotterdam-Breda, bij knooppunt Klaverpolder. Nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Gorkum als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Maar dat komt door de werkzaamheden. Dus je moet daar wel om. En 10 minuten vertraging nog op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk in Aalburg.
0: Oké, dankjewel Robert. En eet smakelijk straks en tot de volgende.
5: Tot de volgende.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, de bewolking eraan te oplossen. Dat betekent vanavond dat het zonnetje er nog even bij kan komen. Vanavond en vannacht is het droog. Helder koelt af naar een graadje of 17. En vanaf morgen zonnig zomerweer. 27 tot 31 graden hebben we straks al gehoord van Berend van Straten van Weerplaza. 6:58. We gaan naar het nieuws. Colin.
1: De politie heeft een 39-jarige inwoner van Dordrecht aangehouden in Moerdijk. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne die verstopt zat tussen een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Bij het doorzoeken van de verdachte zijn huis zijn 53.000 euro aan contant geld, een auto en een motorboot in beslag genomen. De carnavalsdonderdag in Oeteldonk verdwijnt. De gemeenteraad van Den Bosch heeft ingestemd met strengere maatregelen om de drukte en overlast in de binnenstad terug te dringen. Burgemeester Mikkers legt uit waarom.
7: De Oeteldonkse dagen is van zondag tot en met dinsdag. Want dan is de hoogheid hier in de stad, in het dorp Oeteldonk. En dan vieren we het echte Oeteldonkse carnaval. De activiteiten, de voorballen zijn al begonnen op vrijdag en op zaterdag. Dat hebben we al de afgelopen jaren toegestaan. Maar we moeten nu echt zeggen, er is een grens bereikt. En dat betekent dat de donderdag ervan afgaat.
1: Daardoor gaan evenementen niet door. Mogen cafés die drank schenken pas om 6:00 s'avonds open. In de dorpen rond Den Bosch mogen feesten op donderdag wel doorgaan. De Bosch Horeca noemt de maatregelen buiten proportioneel en zegt dat het ook flink in de papieren gaat lopen. Het hele verhaal lees je op onze website en in de app. Jumbo heeft problemen met het leveren van producten vanuit het distributiecentrum in Veghel aan de supermarkten. Daardoor zijn sommige schappen in de winkels in het zuiden van Nederland leger dan normaal. Het distributiecentrum kan de drukte momenteel niet volledig aan. Een precieze oorzaak is niet bekend. Wel kan het bijvoorbeeld te maken hebben met een tekort aan goed ingewerkt personeel. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Nederlander Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter van Decathlon was in de eerste massasprint veruit de beste. En daar is hij trots op, vertelt hij bij de NOS.
8: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm. Begin van het jaar zag het er niet altijd zo naar uit. En ik ben er toch in blijven geloven. En stap voor stap weer naar dit niveau gegroeid. En zeker met dat in het achterhoofd is dit wel extra mooi.
1: Ja, want Kooi reed bij Visma Elisabike, maar mocht als sprinter nooit mee naar de Tour vanwege de klassementsambities van de Nederlandse ploeg. Daarom stapte hij pas in mei over naar zijn nieuwe team. Overigens is Olaf Kooi de 7e Nederlander al die wint in de finishplaats, Paul.
0: Ja. Dus een beetje een Nederlands plekje aan het worden.
1: Nou, en ook een heel klein beetje Brabants.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, Adrie van der Poel heeft daar gewonnen.
0: Kijk.
1: Uit eten gaan. Vinden we lekker. Zeker als we op vakantie zijn. Alleen, het kan wel even flink schelen in de portemonnee, afhankelijk van waar je bent. Nederland hoort namelijk met gemiddeld 80 euro voor een 3-gangen-diner voor 2... bij de duurste landen van Europa. Denk je van, nou oké, dan gaan we niet in Nederland op vakantie. Zou ik ook niet in Zwitserland doen? Ook niet in Noorwegen en ook niet in Denemarken als je goedkoop uit eten wil. Want daar is het nog duurder. In populaire vakantielanden als Portugal, Spanje en Griekenland betaal je vaak tussen de 45 en 50 euro voor hetzelfde etentje. In Italië ben je iets meer kwijt, 70 euro. Absolute koopjes vind je in Oost-Europa. Schrik niet, dit is echt, ik geloof het haast niet. In Kosovo kost een diner voor twee gemiddeld slechts 20 euro.
6: 20 euro?
1: 20 euro. Ja, dat is bijna gratis, man. Dan heb ik niet eens een kop koffie voor in Nederland bijna.
6: In Nederland krijg je dan twee havercappuccino's.
9: Ja. Maar is in Oost-Europa.
1: Jij weet het, dit is te goed.
9: Is in Oost-Europa.
1: Ja, toch?
6: Ja. Balkan. Ja, daar Balkan. Is inderdaad gewoon als allemaal goedkoop. Ja.
1: Ja, goed. Vooral in Zwitserland liggen de prijzen voor koffie, bier en fris een stuk hoger. Ga ik jullie vragen. Wat denk je dat het in Zwitserland kost om met z'n tweetjes uit eten te gaan?
6: Oh.
9: In Zwitserland.
6: Waar hebben we het dan? Hebben we het over twee gangen? Wat zei je nou net?
1: Drie.
6: Drie gangen.
9: Drie gangen.
6: Nee. Drie gangen diner. Nee. Twee personen. Dan zit je ding. Nou, zit je op. Weet ik veel. 170 euro.
9: Met z'n tweetjes.
6: Ja.
1: Zo duur is het over niet. 170.
9: Ja, maar jij kent Marjolein Smaak niet.
1: Ja. Dat zal het zijn, ja. Dat zal het zijn.
9: En ja, die betaalt 20 euro voor twee kopjes koffie.
6: Nou, dat is niet waar. Maar ik zit gewoon te rekenen. Wat kost een drie gangen menu? Dan ben je toch wel 50 euro kwijt.
1: Nou ja, 107 euro in Zwitserland. Dus.
6: Oh.
9: Ah, dat valt wel mee.
6: Ja, dat is flauw als iemand verkeerd schat, hè? Ja, sorry, je moet mijn dingen ook gewoon niet laten schatten. Maar het
1: is een beetje eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, ik vind het een terechte schatting. Want
9: maar ook heerlijk eerlijk is... Dit is ook heel erg afhankelijk van... wat sta je onder uit eten? Wat ga je
1: even bestellen?
9: Nee, ja, dat bedoel ik.
6: Ja, precies. Maar zit er wijn bij of niet? Of cocktails?
9: Nou, bij
6: of
9: mij wel.
6: Water? Ja, precies. Ja.
1: Het kan ook zijn dat dit op basis van een fastfoodrestaurant is.
9: Het was zonder
1: dat...
9: wijn.
6: Kijk, daarom zei ik 170.
9: Ja, precies. Nou, dankjewel, Colin. We gaan de menukaart even bekijken.
1: Ja. Goed.
9: Kunnen we de stelling aan jou doorgeven?
1: Als jij betaalt.
9: Ja, nee, dankjewel.
6: Paas betaald.
9: Heel goed zo. We gaan daar eigenlijk iets leuks doen met iets... Volgens mij heet het leeftijd...
6: Het leeftijdliedje.
9: Ja, het leeftijdliedje.
6: Heel leuk.
9: Ja, ik vind het nu al leuk. En dan moet het nog beginnen. Kan je nagaan. Tok Tok, nu op de radio in de afslag Zuid. Dit is It's My Life.

0: It's My Life, Talk Talk. Afslag Zuid. Het is 11 minuten over 6:30. Ja, ik zei het al, we gaan iets leuks doen. Dat is het volgende.
1: Een leeftijdliedje.
0: Ja, leeftijdliedje.
2: Ja, dit is superleuk. Vertel. Ja, ik wou zeggen, het is een nieuw, het eerste keertje voor jou, hè?
0: Ja, voor mij is het eerste keertje.
2: Ja, nee, het is erg leuk. We kiezen een willekeurig jaar uit. En dan is eigenlijk de vraag gewoon heel simpel. Hoe oud was jij in dat jaar?
0: Ja.
2: Nou, even om het alvast, dan kan je alvast gaan hoofdrekenen. Het is 96.
0: 1996.
2: Ja, 1996. Dus de vraag is, stuur het op WhatsApp. Hoe oud was jij toen?
0: Ja.
2: Het leuke is namelijk, ik heb de top 100 van dat jaar voor mijn neus.
0: Okay.
2: Nummer 1 bijvoorbeeld van 96 was de Macarena.
0: Ja. Okay.
2: Dus dat is leuk. En dan gaan we gewoon eigenlijk allerlei leuke liedjes uitkiezen. En eentje daarvan gaan we straks draaien.
0: Ja.
2: Even een test, John. Hoe oud was jij in 96?
0: Oh god, dat is een fijne vraag.
2: Ja.
0: Daar moet ik gaan rekenen. Ik ben heel slecht in. In 96 was ik 25.
2: 25. Ja. Dan kom ik uit op de Backstreet Boys met We've Got It Going.
0: Ja, zeker. Ja. Prima.
2: Colin, er staat hier ook nog.
0: Ja,
2: Colin, hoe oud was jij?
0: Oudje.
3: 10.
2: 10. Ook als zo'n soortachtig foutnummer. Wannabe, Spice Girls.
0: Oh, leuk.
2: Je hoort het al, er staat fantastisch mooie hitjes in deze lijst.
0: Ik ga het jou ook even vragen.
2: Ja, min 1, dus dat werkt niet.
0: Dat was de tipparade.
2: Oh, ja, precies.
3: Wie stond er op 1 in de tipparade? Ja.
2: Dus nou ja, dat is eigenlijk de vraag.
0: Okay.
2: Dus dan gaan we even leuke liedjes onder elkaar zetten.
0: Oké, leuk. Nou, hoe oud was jij in 1996? Mag je nu appen? 0657328203. En dan gaan we straks een leuke liedje bij zoeken. Dankjewel, alvast.

0: the dark. Purple Disco Machine. In de afslagzaak.
1: Een leeftijdliedje.
0: Ja, wij vroegen jou je leeftijd door te geven. Hoe oud was jij in 1996? Nou, dat hebben we geweten. Het is wel leuk om te weten hoe oud de mensen dan toen waren, Marjolein.
2: Ja, dat is heel grappig. Ja, er komt ook altijd veel binnen.
0: Ja, precies. Patty was 6. Wat stond er op nummer 6 toen in de top 100?
2: Guus, met Per Spoor.
0: Oké, okay. En Patrick, 22?
2: 22 was Marco Bezzato, Vrij Zijn.
0: Oh ja.
2: Ook mooi, ja.
0: Mooi. Even kijken, Marij was 49.
2: 49? Oeh, dan moet ik even scrollen.
0: Ja.
2: Dat was... Oh, leuk, Lemon Tree van Fool's Garden.
0: Oh ja, ja, en die draaien we wel eens.
2: Ja,
0: Twan was 8.
2: Twan was 8. 8 was Children van Robert Miles.
0: Oh, die is ook mooi, zeg.
2: Ja, is ook een goeie. Mooi.
0: Ja. Maar er is... ja, dankjewel voor alle appjes. Ik ga niet alle leeftijden noemen, want het is een hele lange lijst. Ja. Maar wel opvallend. Heel vaak wordt 31 genoemd. Onder andere Nicoline, Marianne, Henriette, Ingrid, die hebben dat gehad. Nou, ben ik wel benieuwd wat er op 31 staat.
2: Ja, 31 is een echt een liedje waarbij je denkt als je zegt 90s.
0: Ja.
2: Have you ever been mellow?
0: Oh, echt? Oh, wat leuk. Nou, die pak je er even bij. Gaan we die lekker draaien. Nou, dankjewel voor het appen allemaal. En ga even helemaal lekker los op de Party Animals.

nummer 31 in de top 100 van 1996. Dankjewel voor het doorgeven van je leeftijd. Hoe oud je toen was. En het heeft jou in ieder geval even teruggebracht naar die tijd. Dat betekent dat het erop zit voor deze woensdag. Morgen dan melden Marjolein en ik ons weer rond een uurtje of 4... voor een nieuwe aflevering van Afslag Zuid hier bij Omroep Brabant. Zometeen gaat de muziek lekker door. Morgenochtend zijn Mark en Jordi er weer met een kei goeiemorgen. Veel plezier alvast daarbij. En ik wens jou nog een hele fijne avond. We gaan dansen naar huis doen met Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Ciao!

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
14: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
13: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Alice. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: avond. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier oude.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga
1: bij Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen!
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen!
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 9.
1: Al het goeie komt uit Brabant.
2: Brabant, de beste.
1: Zeker als het om muziek gaat.
3: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
4: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
1: Als het maar uit Brabant komt.
3: Van Brabantse bodem.
1: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
3: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: GMP.
1: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
2: Zondagdok.
1: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
3: Het verstikt me af en toe, zeg.
2: Documentaires over Brabant en Brabanders.
4: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
2: Zondagdok.
5: Daar kan je toch 40 tegenop.
1: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig, bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de